0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet en een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars telden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regiopremier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden. En gratis fietsbroekjes op het Oktoberfest in München moeten gluren stoppen. Vrouwen krijgen ze uitgedeeld bij de Teufelsraad. Dit is een attractie waar je op een draaiende schijf moet blijven zitten en de rokken makkelijk omhoog kruipen. Aanleiding zijn duizenden video's op social media van ongewenst gefilmde vrouwen die soms miljoenen keren zijn bekeken. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: help it. I want every bit of you. I guess I'm selfish.
1: RTV NOF, het Nijs in het kwart.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
3: Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie rond Christa Pike. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. En de Duits-Amerikaanse holocaust-overlevende Irene Buttiger is op 95-jarige leeftijd overleden. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie rond Christa Pike. Ze kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. De noodopvang voor asielzoekers in Ter Apel is inhumaan en Nederland onwaardig, dat stelt het Rode Kruis. Om te voorkomen dat mensen op straat slapen, staat er een tijdelijke noodopvang. Dit noodscenario duurt intussen al maanden en een oplossing is nog steeds niet in zicht. De omstandigheden zijn er bar en boos, er zijn amper douches, er is geen privacy en mensen hebben nauwelijks nachtrust. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En de Duits-Amerikaanse holocaust-overlevende Irene Buttiger is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Reni's Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Goedendag, dit is de voicemail van...
1: Klasina
2: en Cheyenne.
1: Wij kunnen momenteel de telefoon niet opnemen, want we zijn bij Goed Gezind.

0: Karel, ja, die ben er al bij.
1: Ja.
0: Ja, superleuk. En vrienden wikken we in je merk?
1: Ja. Ja.
0: Maar wil je hem nog wel eens vertellen waar je hem binnen?
1: Ja hoor. Ja hoor.
0: Waar ben je dan?
1: Ik ben Cheyenne.
0: En hoe oud ben je?
1: Ik ben 11 jaar.
0: En de Wennestein?
2: Oudwoude.
0: En nice, Cheyenne zit?
3: Klasina.
0: En hoe oud is Klasina?
3: Alweer.
0: En wie Wennestein?
3: Oudwoud.
0: Ja. En je kent Noander al heel lang, hè?
3: Ja. Ja.
0: Hoe lang ken je Noander eigenlijk?
3: Wat? Nou, nog een jaar.
0: Dat is een heel skoft.
3: Ja.
0: Ja, bijna je hele leven al.
3: Ja.
0: Op een beetje naai. Ja. Nou, en Cheyenne, door haast een vraag uitzacht. Welke is dat?
2: Dat is, wat is je meest favoriete kledingstuk?
0: Nou, wat is dat?
2: Een jurkje.
0: Een jurkje, een speciaal jurkje?
2: Het is een zomerjurkje en er staan bloemetjes op.
0: Oh, wat voor kleuren had die jurk?
2: Hij is wit met rode en roze bloemetjes.
0: Nou, dat klinkt wel heel leuk. Dus dat vind je de allermooiste, die heeft het liefste aan.
2: Ik draag hem niet heel vaak, maar in de zomer draag ik hem wel.
0: Dus het mag al weer simmer worden.
2: Ja.
0: Dat is een heel mooi waar, een kinder weer aan.
2: Ja.
0: En Klasina, wat haast het liefste aan? Wat is die favoriete kleding?
3: Nou ja, gewoon een broek, spikkenbroek. Dat vind ik wel het mooist.
0: Dus een spikkenbroek?
3: Ja.
0: En maakt het de kleur ik wat uit?
3: Nou, net echt wit, want die werd heel snel vies. En ja, wat donkere kleuren.
0: En waarom de spikkenbroek?
3: Ja, die zit gewoon lekker en ja, vind ik gewoon mooi.
0: En waarom het jurkje?
2: Omdat het lekker ruim zit en ja, ik vind het gewoon heel mooi.
0: En Klasina, welke vragen stel?
3: Ikkie, wat is je favoriete snoep?
0: Oh, nou.
3: Ik denk dat ik soeromaten vind ik wel heel lekker. En Engelse drop vind ik wel heel lekker.
0: Dus dat zijn de favorieten?
3: Ja.
0: Ben je net heel zoer, die mat?
3: Ja, maar ik wil wel lekker.
0: Ja?
3: Ja wel.
0: Maar als je zo lekker vindt, dan is dat geen probleem natuurlijk.
3: Nee.
0: Nee. En wat is die favoriete snoep?
2: Ik vind zure matten ook wel heel erg lekker. En ik hou ook heel erg van lollies.
0: Oh, en wat voor lollies?
2: Met aardbeiensmaak.
0: Aardbeiensmaak?
2: Ja.
0: Ja, lekker. Het klinkt wel heel lekker, ja. Ik denk dat iedereen al wel zeker iets in lekkere snoepjes.
3: Ja.
0: Ja. Nou, en wat vind je een grappig dier?
3: Een aap.
0: Een aap. Die vind je wel grappig.
3: Ja hoor.
0: Ja, hoezo?
3: Nou ja, ik vind het altijd wel grappig. En hebben op sommige plekken missen dan mijn keel. Ja, ze doen altijd wel grappige dingen.
0: Er zitten ook grappige dingen en die ziet er ook nog grappig uit, omdat die wat keel is.
3: Ja.
0: Mm-hmm. Nou, en had je er ook nog één bedacht, Cheyenne?
2: Ik vind apen ook heel erg leuk. Alleen ik vind mieren eten ook heel leuk. En wasberen.
0: Nou, en waarom vind je die dan leuk?
2: Omdat ze zo grappig doen en er zo grappig uitzien.
0: Dus echt, die doggen leuk, die doggen grappig en ze ziet er ook nog grappig uit.
2: Ja. Yeah.

0: De tekst
1: van deze weken.
2: Filippenzen 1 vers 6. Hiervan toch ben ik te volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Jezus Christus. Hey!

0: heel lang leen, toen weer de Heere Jezus hier op aarde, hè?
1: Ja. Ja.
0: Had de Heere Jezus toen ook wel eens eten om de meeste kan, joh?
1: Ja.
2: Ja.
0: Weet je met wat voor eten?
1: 5 broden en 2 vissen.
0: Ja, had ze toen 4 stukjes balen en 2 vissen kregen?
1: Nee.
2: Volle meer.
1: Ja.
0: Ja, daar begon het wel mee, hè?
1: Ja.
0: Ja, daar begon het mee met 4 balen en 2 vissen.
1: Ja.
0: En hoeveel mensen hadden we al net van eten?
1: Hele volle.
0: Hele praten. Ja, dat is een groot wonder.
1: Ja. Ja.

binnen jou toch alsjeblieft met ons mee, vreeg je de vreun van de Heere Jezus. We vinden het net mooi dat jou je zo alleen nog achterbleef in de bergen. We vinden het volle mooi dat jou met ons mee ging. Maar de Heere Jezus kon het zien hollen. Ik ging net mee, zei het er. Ik kom later. Geen oma, ik kom echt wel. De vreun van de Heere Jezus zuchtte. Maar ze rennen toch naar de boot en ze stappen in. Ze pakken de roeispaan en ze roeien fjot. Ze gingen naar de andere kant van het meer, naar hun familie en vreun. De Heere Jezus bloot achter. Hij zit hun even naai en hij rent dan naar een stil plakje in de bergen. Weet je hem wel waarom hij daarheen gaat? Hij wil met zijn heid praten. Het is een drukke dijwest. En aan het eind van de dij had hij 5000 meisken eten jon. De meisken vonden dat zo'n geweldig wonder dat ze hem koning meidje wonnen. Maar de Heere Jezus weet dat dat net kan. Hij is hier net om koning te worden. Hij wil nou met zijn heid praten over de dingen die hij dwan moet.

0: Wat voor jou geweldig zou de meeske mij maken?
1: Dat Jezus zou weer wonderen die.
0: En wat voor wonder dit er?
1: Hij gaf 5000 mensen te eten.
0: Ja, nou wat vonden de meeske daarvan?
1: Leuk, mooi, ja.
0: Ja, dat vonden ze wel heel mooi, hè?
1: Ja.
0: In al je knarbeuken en dan jouw de Heer Jezus hun al je eten.
1: Ja.
0: Die past goed op hen. En wat willen ze nou?
1: Dat Jezus koning wordt.
0: Ja. Want dat is wel een goede koning vanzelf. Zou je ook wel zo'n koning hebben willen?
1: Ja. Ja.
0: Waarom?
1: Nou, omdat er wel mooie dingen dat.
0: Omdat er mooie dingen dat. En waarom was het dat?
1: Omdat hij... Het is een hele goede koning dan. En hij houdt van de mensen.
0: Een betere koning is er net, denk ik.
1: Nee.
0: Nee. Die heeft wel het beste van jou, ja. Maar wil de Heer Jezus wel koning worden?
1: Nee. Nee.
0: Nee, dat wil hij net, hè? Want wie hier op aarde kwam om koning te worden?
1: Nee.
2: Nee,
0: nee, waarom wil er ook aan?
1: Omdat ik graag vrede wil.
0: Ja, je wil wel graag vrede. Vooral tussen de mensen en God, hè?
1: Ja, en je wil ze graag helpen.
0: Ja, je wil ze helpen. En hoe wil er ze helpen?
1: Door aan het kruis te gaan.
0: Ja, en dat mat op dat moment nog, hè?
1: Ja.
0: Had hij de mensen balen, Jon, had hij dan net aan het kruis geweest?
1: Nee.
0: Nee. En waar is de Heer Jezus nou op dit moment?
1: In de hemel.
2: In de hemel.
0: Ja. En wat is hij daar?
1: Een koning.
0: Hij is nog net koning. Hij is in de hemel de hoge priester. En hij zit wel naast zijn heid op het troon. Maar wanneer wordt er dan koning?
1: Als hij terugkomt?
0: Ja, als hij weer waarom komt. Dan zal het koning wijzen op aarde. Ja, dus dat komt nog.
1: Ja.
0: En dan houden we toch de koning Jezus.
1: Ja.
0: Iedereen die bij hem jet.
1: Ja.
0: Ja, dat is mooi.

ondertussen roeien de vreun van de Heere Jezus verder. Dat is net zo makkelijk. Want het begint heel hard te waaien. Oeh, dat is een wind. En de golven worden steeds heger. En de vreun van de Heere Jezus komen haast net meer veruit. Hoe het ze ook roeien. En ze binnen als ze warrig. En het is zo donker en koud. Brrr. Oeh, oeh, stwarmt de wind. Wie de Heere Jezus hier nou maar. Ze weten nog zo goed hoe hij de wind en de golven rustig maken. Gewoon trots te zeggen, wees stil. Ze voelen zich alleenig. En de Heere Jezus, hij is nog steeds in de bergen en hij praat met zijn heid. Hij weet wel dat zijn vrouw problemen ha, hij schudt ze wel. Maar hij wacht het nog even, voordat hij ze helpen gaat. De vrouwen van de Heere Jezus hebben nou wel 8 tot 9 uren roeit. En ze binnen nog maar op de helte. Ze binnen zo warrig dat ze haast net meer roeien kennen. En wist, die vregen hun ek al hoe de Heere Jezus nou naar de orenkant van het water komen maat. Hij had toch geen boot?

0: En is het gezellig in de boot?
1: Nee.
0: Nee? Hoe staat het?
1: Nou, het stormt.
0: Het stormt. En vind je dat ik wel eens eerder mee maken?
1: Ja.
0: En hoe vinden ze dat?
2: Spannend.
1: Ja.
0: Heel spannend. Ja. Want het stormt ik net een liet bitje dan, hè?
1: Nee.
0: Dan gaat het maar raar in die boot. Hoe gaat het dan met de boot?
1: De boot gaat op en neer en
2: skommelt en...
0: Ja, stel je eens voor, er zit in die boot en die gaat op en neer en het is al je donker om die heen. En het water gaat in de boot. En maar roeien. Koud en donker. Brrr. Nou, hoe lijkt het je dat?
1: Niet erg leuk.
0: En hoe maakt dat nou? De vorige keer toen weer de Heer Jezus in de boot en nou net. Is dat ook een verschil voor hun?
2: Ja.
1: Ja.
0: En hoe maakt dat nou dan?
2: Ze moeten gewoon op de Heer Jezus vertrouwen en dan gewoon zelf verder gaan.
0: Ja, dat ken nou ik, hè? Ze kunnen nooit op de Heer Jezus vertrouwen. En de Heer Jezus, ziet hij hen wel?
2: Ja.

Sje daar! Een van de vrienden van de Heere Jezus wees bang naar een donker bewegende plak op het water. Alle mannen schrikken. Wat is dat? Waarom beweegt het? Oh nee, het komt naar hun ta. De mannen worden banger en banger. Oh, wie de Heere Jezus hier nou maar, denken ze. De schaduw wordt grutter en grutter en komt steeds dichterbij. Het is een spook, raast een van de mannen. Ik ben het. Wees maar net bang. Waar zei dat? Is dat de Heere Jezus? Oh ja, ze weten het zeker. Het is de Heere Jezus. Dan hoeven ze net bang te wezen. Maar hij rent op het water. Hoe kan dat nou? Doe kist toch net op het water rennen? Petrus, een van de vrienden van de Heere Jezus, is zo blij dat hij Jezus ziet. Hij roept, Heer, mag ik naar jou toe komen? Kom, zei de Heere Jezus. Petrus ziet naar de Heere Jezus. Hij is helemaal niet bang. Hij stapt op het water en ziet naar de Heere Jezus. Oh, wat is dit geweldig. Hij zakt hielendal net naar beneden. Stap, stap, stap. Hij rent een paar stappen over de golven. Dan ziet hij naar de golven. Ze zijn toch wel heeg. Petrus wordt een beetje bang. Hij vergeet dat de Heere Jezus bij hem is. De golven zijn zo heeg. Petrus wordt echt bang. En dan begint hij naar beneden te zakken. Heere, help me, roept Petrus. Direct is de Heere Jezus bij hem en hij pakt zijn hand. Hij loekt hem omheeg en zet hem op het water. Als Petrus stiet, zei de Heere Jezus, waarom twijfelst u nou? Petrus weet het. Jezus is toch bij hem, dan hoeft hij toch niet bang te wezen? Together rennen ze naar de boot en stappen in. Ze sjuggen alle je naar de Heere Jezus. Hij moet echt de zoon van God wezen. Ze knibbelen via de Heere Jezus deel. Wat binnen ze blijd dat hij hun Heer is.

0: En dan komen nou de verzoekjes.
1: Lassina, hast nog een verske van?
2: Ja.
1: Ja? Welke?
2: Ik ben van Mr. Richard.
1: En wil je dat hoor?
2: Het get horen. Die zelf.
1: Oh, die zelf?
2: Ja.
1: Oh, dat get door die, ook Lassina.
2: Nou, nee hoor. Hoor eigenlijk de meesk. En ja, dat vind ik wel een mooi veske.
1: Oh. Ik ken het veske nog nooit, Jet. Ik heb geen idee. Want wat gaat het nog meer hoe dan?
2: Gaat het gewoon hoe dat ze zelf moest wijzen.
1: Oh, gewoon die zelf wijzen.
2: Ja.
1: Maar het is net oors dan als het best.
2: Nee.
1: En waarom vind je dit een mooi veske?
2: Omdat het, ja, wel belangrijk is dat ze zelf best. En omdat het gewoon wel mooi veske is.
1: Dus... Ja, het is wel belangrijk dat je zelf bent. Dan mag je net krijgen dan het best een oor niet.
2: Nee.
1: Dan was eigenlijk iedereen vergek.
2: Ja.
1: Ja, is ik zo. Nou, dan mag je maar eens even jaren. En dan mag je stoom aankondigen.
2: Ja. Jij komt. Ik ben van Meester Richard.

0: Cheyenne, hast er ook wel een mooi verskut zacht?
1: Ja.
0: Ja, welke?
1: My Lighthouse van Rent Collective.
0: My Lighthouse, waar gaat dat door?
1: Het gaat over dat Jezus een vuurtoren is en dat jij dan een schip bent en dat je dan dat God er dan verzorgt in Jezus, dat je dan veilig in de haven aankomt.
0: Aha, dus het moest naar Jezus staan om in de haven te komen.
1: Nou, het is eigenlijk, de haven is eigenlijk de hemel. En ik vind het een heel mooi liedje.
0: Ja, en in de hemel, dat is ik alleen nog maar via Jezus. Dat is de comicist, hè?
1: Ja.
0: Dat is wel heel mooi verteld dan, Sa.
1: Ja.
0: Maar waarom vindt u dit dan een heel mooi verske?
1: Ja, er zit een vrolijk muziekje bij en ja, ik vind het gewoon heel leuk.
0: Eigenlijk een mooie tekst.
1: Ja.
0: Ja. Hoe is het dan wel aankondigen?
1: Ja hoor. Dan nu My Lighthouse van Rent Collective.

0: Heb je hem dat eigenlijk wel eens dat je bed zo lekker lijkt?
1: Ja.
2: Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: En kun je hem er dan wel uitkomen?
1: Nee.
2: Nee.
0: Nee? Nou, hoe maakt dat dan?
1: Ja.
2: Ja.
1: Dat mijn mam me er maar uit haalt.
0: Ja? Lukt je mam je dit er dan uit?
1: Ja, had ik net wel.
0: Dat was gebeurd?
1: Jawel.
0: Dat ze dit eruit lukt?
1: Jawel.
0: Dat is wel heel erg met die.
1: Nou ja, dan wil ik zelf ook wel een beetje mij maken.
0: Oh, toch wel. Maar dan ben je wel heel, heel wat aan het slepen.
1: Ja.
0: Ja, en dan is Cheyenne. Hoe gaat dat bij die?
2: Nou, meestal dan doe ik dan het licht aan. En dan word ik vanzelf wel wat meer wakker. Of ik stap gewoon naar bed. En dan denk ik zo, ik moet er nu gewoon, uit bed. En dus, ik moet er maar uitkomen.
0: Dus dan dorst het gewoon.
2: Ja.
0: Dat is wel handig, ja. En die mem lokt hij er net uit?
2: Nee. Die doet altijd het licht aan dan.
0: Oh, dat is dan wel slim. Dan wist je wel wekker.
2: Ja, maar dat is een hele vervelende lamp. Dus dan word je extra goed wakker.
0: Dus dan is het extra snel in bed. Dus om het licht vooruit te dwangen. En dan bist je er al. Dan is het klaar.
2: Ja.
0: Ja.

0: afgestemd, zit er weer op, ja, Jood.
1: Oh.
0: Ja, jammer, hè? Ja, dat gaat snel, hè?
1: Ja.
0: Ja, maar goed, nice. Na je weekend werden na je goed gestemd en dan mag je hem ook weer komen.
1: Ja.
0: Hoe lukt het je dat?
1: Leuk.
2: Leuk.
0: Mooi, dan praten we dat, hoor. En dan zie ik je weer mooi vestgoed. En alle keer tot na je weekend.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen naar beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde in 2024. Een voormalige studente zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Het slachtoffer stapt daarnaast naar de rechter en eist een schadevergoeding. Ze vindt dat de universiteit haar niet goed heeft beschermd en de daders nauwelijks heeft gestraft. Er komt een landelijk onderzoek naar misstanden rond donorconceptie. Brancheorganisaties vrezen namelijk dat er meer schandalen aan het licht gaan komen. Aanleiding zijn de vele misstanden die de afgelopen jaren naar buiten kwamen. Zo werd begin dit jaar bekend dat een oud-gynaecoloog van het toenmalige Elisabeth Gasthuis in Arnhem in de jaren 70 en 80 minstens 16 kinderen heeft verwekt met zijn eigen zaad. Frank Strada, de hoogste gevangenisbaas in Tennessee, treedt later deze maand af na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw kreeg woensdag 2 doses van een dodelijk middel, maar bleef ademen en ligt bewusteloos aan de beademing. Tennessee voert voorlopig geen doodstraffen meer uit. En de Duits-Amerikaanse Holocaust-overlevende Irene Butter is op 95-jarige leeftijd overleden. Ze groeide op in dezelfde buurt als Anne Frank en overleefde Westerbork en Bergen-Belsen. Haar vader stierf onderweg naar de vrijheid. Vanaf de jaren 80 getuigde ze over haar ervaringen en schreef ze ook het boek Renis Reis. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is RTV NOF.
4: Mijn naam is Tjerketjeest.

Ja, goedemorgen. Je jaren naar het Tsjerkitsinstituut Sturing op RTV NOF. Ben er rond de klok van 11 uur. En mijn naam is Tjerkje Broersma. Van de morgen komt het dienst uit de gereformeerde tjerk in Driesem. En straks vertel ik daar meer over. Maar rond die tijd draai ik muziek. Wim Goldmaier, Christian Verwoerd, hij beweegt de aarde. En we gaan verder met een opwekkingslied. Wij willen u ontmoeten.

Ja, dat weer opwekking van jou in 89. Wij willen u ontmoeten. En dan lees ik nou een psalm. Het is maar een kwarte. Psalm 100 uit de Frieske Bijbel. Een psalm, tankoffer. Jubel je, de Heere ta, jo, do, de hele eerde. Tjen je de Heere, mij blierens. Kom, voor altijd zien antlid, maar jubel. Stim het dochs mij, dat hij, de Heere, God is. Hij had dus makken, we binnen van hem. Zien volk, de skiep die ter hoordet. Kom, mij tank, daar zien poorten in. Mijn lofzang in zijn vaarhoven. Dank je hem, prijs je zijn namen, want goed is de Heer. En eeuwig wordt zijn gunst, zijn trouw van ouder op ouder.

Dat weer opwekking. Fjouwer, fjouwer, njochentig. Soms als ik uw liefdevol en nou hakken nommer kleerzet van Nederland zingt. Van een cd bij u wil ik schuilen. Ik ga koers voor het nummer Nieuw Jeruzalem. Lichtstad met uw palenpoorten.

Ja, dat kwam ik van de Nederlandse CD. Er komen stromen van zegen en almachtig God. Ja, en dat van de morgen in het Tsjerkensinstituut Sturing op deze 4 oktober 2026. De Tsjens van de morgen komt uit de gereformeerde kerk in Driesem. Voorganger is dominee Keizer. En ja, voor degene die het mij lezen wil uit de Bijbel, of het alvast opziekje, de teksten komen uit Psalm 49. Psalm 49 en uit Matthäus hoofdstuk 16. Dus Psalm 49 en Matthäus hoofdstuk 16. Ik wens je een gezegende dienst.

0: misschien. Het is even een beetje knapper.
1: Ook kerkelijk gezien geen holvlieger. Hè? Dus het maakt niet uit. De plek doet er eigenlijk niet toe. Het is goed dat wij er zijn. We hebben al gezongen, hoor ik. We gaan bidden en we gaan samen de Bijbel openen en overdenken. En dat kunnen we heel goed hier ook doen. Laten we om te beginnen zingen Psalm 92, 1, 3 en 8. Psalm 92.

Gemeente, laten we in de rust van deze zondagmorgen nu ook eerst proberen zelf wat tot rust te komen. Laten we stil worden voor de Heer onze God.

uitspreken dat onze hulp en verwachting is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is voor altijd en niet loslaat het werk dat hij ook aan ons mensen begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en jullie, van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest.

Laten we samen bidden. Algoede God, U bent de grond van ons bestaan, de gever van alle leven. In de rust van deze zondagmorgen komen wij tot U. Deze mooie dag, maar tegelijk ook weer als mensen die U toch lang niet altijd op het oog hebben. Ach, wij komen hier, we zijn blij dat we elkaar zien. We wisselen misschien al een enkel woord. Maar nu zouden we zo graag ook uw aanwezigheid willen ervaren. Dat we iets daarvan mogen zien, mogen merken. Want ach, wij zijn vaak zo met onszelf bezig. We komen hier ook al vol van onszelf. Ach, en niet dat we dan meteen achter grootste zondaren zijn, maar ach, het is wel altijd hetzelfde. We hadden dit en dat, maar we deden het niet. We wilden eigenlijk wel, maar het kwam er niet van. Altijd dat halve en dat trage. Vergeef ons dat. Ja, en wil ook met uw geest vanmorgen hier met ons zijn, als we al U hebben aangeroepen in de kracht van uw geest. Laat die ook vanmorgen ons helpen als wij uw woord openen en dat willen overdenken. Dat het ons goed mag doen. Dat het ons iets zegt en niet aan ons voorbij gaat. Het ene oor in, het andere uit. Ja, wij hier en ook de kinderen in hun eigen ruimte. Op hun eigen manier. Ach, en dan ook denken we een moment aan de mensen die hier niet konden zijn, die thuis met ons verbonden zijn. Geef ook hen een goed uur. Dit alles zeggen en bidden wij u in Jezus' naam. Amen.

Nu had ik gedacht, ja, jongens en meisjes, daar zijn ze nu. Dat we eerst misschien een kinderlied zingen. Nou, de Beamer helpt ons.

Ja, dan gaan jullie samen dus... Ja, achter is hier altijd wel een mooie zaal beschikbaar, lijkt me. Dat is nou het voordeel van dit centrum.

Ah, jongen. Laten wij nog gewoon een mooie psalm zingen. 63. Mijn God, gij zijt mijn toevlucht. Psalm 63, 1 en 3.

Gemeente, als wij zo samen bidden, als wij ons hart voor God openen door ook ons lied van inkeer te zingen zo net, dan mogen we weten dat God zich altijd wil ontfermen, ons genadig wil zijn, ons op ons berouw, onze zonde vergeeft en ons wil geleiden tot het eeuwig leven. Maar goed, dat zijn de woorden van de zondagmorgen in de kerk. Het komt er natuurlijk op aan hoe wij dan weer zelf in ons leven staan. Daarom, ik zag het ook in de aanwijzingen. U leest vaak zondagsmorgens de wet of de leefregel. Een verwoording van de oude wet van Mozes. En zo heb ik vanmorgen voor u meegenomen de leefregel zoals die door dominee Karel Eijkman, voor sommigen van u de bekende schrijver van de kinderbijbel, woord voor woord. Dominee Eijkman die zegt het als volgt. Ze zullen altijd tegen je zeggen, voor wat hoort wat, want dat hoort. Ze zullen altijd uit willen leggen, sta op je rechten, dan kom je nooit tekort. Doe daar niet aan mee. Doe het andersom. Geef de mensen meer dan zij durven te verwachten. Dus in plaats van steeds op je strepen staan, langer met ze meegaan dan zij wel van je dachten. We hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie. Mensen nodig met een nieuwe fantasie. Ze zullen altijd tegen je zeggen, oog om oog en tand om tand. Ze zullen altijd uit willen leggen, sla van je af en gebruik toch je verstand. Doe daar niet aan mee. Doe het andersom. Ga op mensen af die van jou af willen komen.

Want zij hebben mensen nodig waar ze zelf niet toe komen. Ze hebben mensen nodig met een nieuwe fantasie. Mensen nodig met een nieuwe fantasie. Tot zover, dominee Eijkman. Ja, gemeente, als we nou overgaan tot wat dan een beetje plechtig heet de dienst van het woord, wil ik u eerst even vertellen, ja, wat vanmorgen de bedoeling is. Het is een mooie, bijna zomerse dag vandaag. En dan hebben we toch ineens wat een zware, wel een bekende tekst. Hij staat niet alleen in Matteüs, waar ik hem uitgehaald heb vanmorgen, maar ook Marcus en Lucas hebben bijna letterlijk dezelfde woorden. Dus we hebben vanmorgen een stukje tekst. Nou ja, dat is van groot belang. Als Jezus daarin zijn mensen oproept om hem te volgen, dan zegt hij daarbij, door jezelf te verloochenen en je kruis op je te nemen. Die woorden, daar staan we vanmorgen even bij stil. Nou ja, daar schrik je bijna van. Van wat mag dat toch betekenen? En hoe kunnen wij dat in onze dagen op een goede manier doen? Dat we daar ook, ja, goed, laten we daar gelukkig in ons leven staan. Dus, ja, stof genoeg. En we beginnen met het lezen van enkele woorden uit Psalm 49. Die horen eigenlijk zo bij dat evangeliegedeelte. 49, de eerste 12 versen. En dan zingen we daarna lied 1001. Ja, je kan het ook niet helpen, maar goed. Het scherm vindt hem wel. 1001, 1, 2 en 3. De wijze woorden en het groot vertoon. Maar nu eerst Psalm 49, de eerste 12 versen. Luister, volken allemaal. Hoor, bewoners van de wereld. Mensen, kinderen van Adam. Rijk en arm, iedereen. Mijn mond spreekt wijze woorden. Diepzinnig is wat mijn hart overpeinst. Ik heb een open oor voor raadselspreuken. Bij het spel van de lier onthul ik een geheim. Waarom zou ik vrezen in slechte tijden, als ik door uitbuiters word omringd, die vertrouwen op hun vermogen en pronken met hun rijkdom? Geen mens kan een ander vrijkopen. Wat God vraagt voor een leven is niet te betalen. De prijs van het leven is te hoog. In eeuwigheid niet op te brengen. Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven. De kuil van het graf nooit zou zien. Dit zien we. Wijze mensen sterven. Maar ook dommen en dwazen vergaan. En laten hun vermogen achter. Het graf is hun eeuwig huis. Hun woning van geslacht op geslacht. Ook al stond er veel land op hun naam. Tot zover Psalm 49.

De evangelieversen zijn vanmorgen uit Matteüs 16, vers 21 tot en met 28. En zingen we daarna lied 941. Waarom moest ik uw stem verstaan? 941. Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt. Petrus nam hem terzijde en begon hem fel terecht te wijzen. God verhoede het, Heer, dat zal zeker u niet gebeuren. Maar Jezus keerde hem de rug toe met de woorden: ga terug, Satan, achter mij. Jij bent een valstrik voor me. Jij denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat mensen willen. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen, als dat ten koste gaat van zijn leven? Wat kan hij geven in ruil voor zijn leven? Wanneer de Mensenzoon komt in gezelschap van zijn engelen en bekleed met stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen. Ik verzeker jullie, sommigen van de hier aanwezigen zullen de dood niet ervaren voordat ze de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben zien komen. Tot zover het evangelie.

Laten we na de preek zingen 845. Tijd van vloek en tijd van zegen. En dan in samenspraak met de organist doen we dat op de melodie van Psalm 86. Ja. Dus de noodvasten onder ons die moeten niet in verwarring komen als de balken wat anders aangeven. We gaan met de organist mee op die mooie woorden van lied 845. Gemeente, dus vandaag, ja, geen aardig opbeurend evangelieverhaal, niet een gelijkenis, dat je soms zo mooi kunt inleven in de hoofdpersoon, en die neem je dan bijna mee. Soms heb je zelfs twee, daar kun je kiezen. In deze, nou, ik denk wel 4, 5 weken geleden waren het Martha en Maria, die op sommige roosters naar voren kwamen. Nee, vandaag toch een heel ernstig stuk. En ook, ja, die lezing uit de psalm, waar ik nog net mee begon, toen hebt u wel gedacht, nou, toch allesminst een opwekkend lied. Hè? In beide gaat het, ja, ronduit over de dood. En dat op zo'n mooie, bijna zomerse morgen. Nou ja, ja, nu zijn we hier in de Nijenwarf. Maar ook als u weer in uw kerk bent. En ik ben nu zelf nog weer de afgelopen jaren ingestapt als tijdelijke predikant daar in Dokkum. Ach, dan hebben we natuurlijk ook, als we dan elkaar treffen, maar al te vaak weer die beelden van de kerkgang die dan afscheid nemen was. Hoe vaak hebben we niet, en nu de afgelopen jaren overkwam me dat zelf nogal. Ik werd daar niet extra ingezet in Dokkum, nou ja, om de mensen wat op te zoeken en wat thee te drinken. Het was vooral, ja, het pastoraat, het crisispastoraat, zeg maar. En ja, hier kan het er ook wel een beetje vrolijk en och, u komt hier voor de feesten en de partijen misschien. Maar ach, onze kerken en wij als gemeente, wij weten wel beter dat er meer is dan dat. Altijd maar weer dat afscheid moeten nemen, hè, van je naasten, van je dierbaren. Dat is ook de kracht aan de ene kant van het gemeente zijn. Dan zoek je elkaar op. Maar je weet er ook zo donders goed van dat steeds weer terugkomt. En met het klimmen van de jaren, dan hebben we het er met elkaar over. De dood is onontkoombaar, zegt de psalm. Het treft iedereen, rijk en arm, leiders en volgers. En die waarheid die wordt daar dan bij snarenspel op de lier, zegt hij, onthuld. Maar ja, wij doen het dan hier met het orgel een beetje aangepast. Maar het komt allemaal op hetzelfde neer, gemeente. Onze eindigheid, hè? Dat heen gaan. Mekaar loslaten. Zelfs Jezus, die moest dit onder ogen zien. Zo schrijven de evangelisten, we hadden zo net Marcus, nee, we hadden Matthäus, maar ook Marcus en Lucas. Hij wil zijn leerlingen en eigenlijk ook alle omstanders, staat er in die andere evangelie, wil hij voorbereiden op zijn lijden en sterven. Want ja, die mannen zijn hardleers, om het zo maar te zeggen. Wij weten ook, als het erop aankomt, en dan kent u dat woord Gethsemane? Daar in die tuin, dan laten ze het afweten. Dan zijn ze in slaap gevallen. Gesukkeld, zeg maar. He? En zo net lazen we, ja, dat ze er niet aan willen. He? Dat lijden en sterven van Jezus. Petrus voorop. God verhoede het, roept hij. He? Dat nooit. En dan dient Jezus hem stevig van repliek en dan noemt hij hem Satan, hè, valstrik.
Die niet denkt aan wat God van hem wil, maar alleen maar altijd maar weer aan wat mensen willen. Dus gemeente, zo gelovig, zo diep gelovig zijn die leerlingen daar om Jezus heen helemaal niet. En wij als kerkmensen ook niet. We zijn hier nu gekomen, hè? Maar ach, er gaat immers zoveel meer in ons om. Wat willen mensen, wat willen wij? Ach, ik denk, wij willen allemaal gewoon een goed leven. En daarbij wel Jezus volgen. Dat wel natuurlijk. Hè? Leven in zijn lijn, gaan in zijn spoor. Maar dan wel, en ik hoop niet dat ik nu te veel zeg, wel op een moderne manier, bewust, een beetje kritisch. Hè? Wij zelf, hè, willen erbij zijn, individueel. En dan zie ik weer mijn broer voor ogen. Mijn broer heette Jimme. En hij was iets ouder. We waren allebei van 1951. Hij van januari, ik van december. Heldere kop. Hij was psycholoog geworden. Werkzaam aan de universiteit. Maar ook actief gemeentelid. Op zijn sterfbed. Dat is nou ruim 2 jaar geleden, door kanker. Toen zei hij met nadruk tegen mij dat hij Jezus in heel zijn doen en laten, in zijn spreken, geweldig waardevol had gevonden. En hij ging heen in vrede. Ik mis hem nog steeds. Ja. Wij willen Jezus volgen. En dan soms spreek je dat persoonlijk uit. Maar ondertussen, ach, wie zijn we? Wij vullen onze dagen, onze levens toch ook liefst in. Een beetje naar eigen smaak en goeddunken. En als het even kan, ook wel comfortabel, risicoloos, goed verzekerd, zelfredzaam. En af en toe willen we dan ook wel behulpzaam zijn, natuurlijk. Je helpt een ander liever dan dat je zelf geholpen wordt. Is het niet zo? Dus zo ongeveer, denk ik, kunnen de meesten van ons hun leven inrichten, vormgeven. Tenminste uiterlijk, hè, materieel. Ook als je niet meer werkt. Hè, als ik zo even rondkijk, ach, laat mij dan pensionado zijn, maar och, er zijn meer hier onder ons. En ach, ik hoor het zo vaak ook mensen zeggen, als ik dan op bezoek was bij de Dokkumers. Ach, dan, ja, we hebben het goed. Wat zijn goed is wat. Ja, dan kijken we vanmorgen toch wel een beetje verbaasd op van die oproep van Jezus zelf. Mensen die hem willen volgen, dat hij dan daarbij zegt, dan moeten jullie jezelf verloochenen en je kruis op je nemen. Dat klinkt vanochtend met nadruk. En gemeente, dan kan ik niet geloven dat Jezus hier doelt op zoiets als jezelf naar beneden halen. Hè? In een soort van zelfhaat, zelfverachting. Dat je in je schulp wegkruipt. Of je onderuit laat schoffelen. Nou, en wat we maar zeggen. Kijk, God wordt heus niet groter als je klein van jezelf denkt. Zelfverloochening, ja, dat bestaat toch ook niet zonder zelfwaardering. En zonder een gevoel van enige voldoening over wie je bent. En over wat je doet of hebt kunnen doen. Zonder trouwens door te slaan in trots.
Dat woord wat tegenwoordig in mijn ogen al te lichtvaardig wordt gebruikt. Immers, het meeste van wat wij zijn en wat wij doen, dat wordt ons gegeven, geschonken, als genade, om dat grote woord maar te gebruiken. Dat is niet allemaal of maar voor een klein deel onze eigen verdiensten. Dat woordje trots, dat zou best wel eens wat vaker tussen aanhalingstekens mogen zetten, tussen haakjes. Maar hier gaat het ons vanmorgen, ja, om het overstijgen eigenlijk van je eigen dunk en van je eigen waan. Hè, van je eigen belang, je verlangens, dat je levenshouding is. Dus ook niet maar even, als het een keer zo uitkomt, of het overkomt ons soms zelfs, en dan help je iemand in nood, nog voordat je het wist. Je kiest er niet voor, maar hè, in het verkeer help je iemand, of op de buurt. Nee, het gaat hier om dat je open staat voor wat er om je heen gebeurt, dichtbij en veraf. En dat je je daarmee verbindt, dat eigenlijk je opstelling in het leven wordt, je houding. En ik denk dat we dan in de buurt komen van wat Jezus noemt, neem je kruis op je. En dat ook verder strekt dan het maar gedwee ondergaan van wat je nou een keer overkomt. Ja, ik denk dat wij nog altijd af en toe zeggen, elk huisje heeft zijn kruisje. Inderdaad, dat is ook zo. Maar in het licht van deze evangeliewoorden en die oproep van Jezus, dan klinkt me dat nog te simpel en te makkelijk. Als hier staat je kruis opnemen, dan is dat wel wat anders dan dat passief en lijdzaam dragen en ondergaan wat op je weg komt. Ja, dat moeten we af en toe ook. Maar er staat hier meer op het spel. Dat je juist, als het ware, daar een open oog voor krijgt. Dat je verantwoordelijkheid neemt. Dat je staat voor je leven en je levenskeuzes. En doet wat je moet doen. Zelf, hè. En hoogst persoonlijk. En vaak ook heel dichtbij. Geef maar even de simpele voorbeelden. Die gaan de meeste van ons gemakkelijk af. En jonge ouders bijvoorbeeld. Die staan in voor hun baby. Dan gooien ze soms hun al luxe, comfortabele leven helemaal om. Hun nachtrust. Grootouders die springen bij. Of die staan dan juist voor elkaar in. Als mantelzorger. En dat is toch ook je reinste zelfverloochening. Dan mag je dat woord wel bij gebruiken. Ik bedoel, in optima forma. Hè? Inclusief het beamen en het aanvaarden van wat je overkomt. En wat je als een kruis op je neemt. Dan zet je jezelf soms opzij. Kijk, je kruis, dat kies je niet. Dat komt op je weg als je Jezus volgt. Maar ook als je dat niet zo bewust doet, als je dat eigenlijk te grote woorden vindt van de kerk. Het kan immers van alles zijn. Waar je mee moet klaarkomen, je er doorheen slaan, volhouden. Wrakseliende waai. Hè? Het is een strijd, zeggen we dan. Ja, in bidden en strijden. Ja, en het is ook een van de toch bittere raadsels van het leven. Dat de ene mens ogenschijnlijk zoveel meer te verstouwen krijgt dan de ander. Een zoveel zwaarder kruis te dragen. He?
dat leed en kwaad ook goede mensen treft. En gemeente, laten wij dan hopen dat we bij alles wat ons overkomt, dat we toch een open oog houden voor elkaar, hè? Voor dierbaren, maar ook voor anderen die God op onze weg brengt. Ons niet terugtrekken op onszelf. En ook niet zuur en bitter worden of zelfzuchtig. En, ik ga nog een stap verder, soms valt er van dat onverwachte, ongewenste leed en lijden zelfs wel iets te leren. Ik bedoel, dan maak je dingen mee, soms een tijd lang, dat je echt onder de streep zit. Dat het knoeien is, zeg maar. Je maakt dingen mee die je niet graag over zou doen, maar die je achteraf gezien wel wat hebben geboden. Zo las ik over een dominee met een vroege hernia. Hij was nog maar jongachtig. En zelf kijk ik zo ook terug, ja, op een open hartoperatie die je dan ineens moet ondergaan. Soms wordt een mens daar niet slechter van. Al kost het je natuurlijk wel last en moeite en pijn. Ik wil het ook helemaal niet mooier maken dan het is en dan het was. Natuurlijk niet. Maar bedenk dan, hè, tot slot, Gods goedheid is te groot voor het geluk alleen. God's goedheid is te groot voor het geluk alleen.

Gemeente, laten wij danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het samen bidden van het Onze Vader. Laten wij danken en bidden. Eeuwig trouwe God, Vader in de hemel, wij danken u. U die de goedheid en trouw zelf bent, oorsprong en gever van alle goede dingen, wij danken u voor al uw zegeningen. Ja, voor meer dan wij onder woorden kunnen brengen. De blijde vooruitzichten, kostbare herinneringen, vreugde die ons verkwikt, maar ook, ja, beproevingen, zwaarte, al die dingen die ons leren om op u te vertrouwen, op u te bouwen. Ook al overkomt het ons als moeite, als een kruis soms. In onze zwakheid bent u de kracht. In onze duisternis wilt u licht brengen. In ons verdriet troost en vrede. Ja, laat dat zo zijn. Maar wij willen ook niet alleen met onszelf bezig zijn. Heer onze God. Ja, wij bidden u. Wees helper en beschermer van mensen die het moeilijk hebben. Ontferm u over hen. Versterk de zwakken. Troost mensen die ontmoedigd zijn, die, ja, die klem zitten, die geen kant op kunnen. Of die maar moeilijk vooruit kunnen kijken. Of alleen maar in grote spanning. We dragen aan u op de familie Visser van het Sjerkelingen. Dat ze, ja, nog tijd krijgen samen. Dat, ja, de behandeling goed mag aanslaan. En we dragen dan nu op de heer Brouwer, die weer uit het ziekenhuis terug is gekomen. Dat hij mag aansterken. En zo zijn er zoveel mensen, zoveel vragen. Heer onze God, wij leggen het voor u neer. Wij worden stil voor u. Wij leggen voor u neer wat er ligt op de bodem van onze ziel. Waar we met niemand over spreken. Of waar we vol van zijn. Wat er ligt op het puntje van onze tong.

en met de kerk van alle tijden en plaatsen, overal vandaag weer in uw naam bijeen. En zo wij hier op deze plaats, bidden ook wij de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Ja, moeten we op de kinderen wachten, diakenen? Zij komen wel eens terug dat al de collecten onder ons rondgaan, of speelt de organist nog even wat? Komt de jeugd niet terug? Oh, dan heb ik hier keurig op mijn lijstje staan. En ik dacht ook aan de collecte. Niks voor niks. Of hoe heet dat, voor niks gaat de zon op. Maar natuurlijk, ze liggen klaar. En u ziet het, de eerste voor de kerk en de tweede is een quotum collecte. Nou, dan weet u wel, ach, ook een goed doel lijkt me. We zingen als ons laatste lied zometeen 835. 1, 2 en 4. Jezus, ga ons voor. 835.

Gemeente, we zijn aan het einde van de dienst en laten we van hier gaan gedragen door de zegen, maar om zelf die zegen ook uit te dragen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is en gaat en blijft met u allen.

Ja, dat is weer een orgelimprovisatie. Troch organist Jan Kroeske van het mooie bekende lied. Daar ruist langs de wolken. Ja, dit weer het tjerketjenst van hem hoorn op RTV NOF. De tjenst die kwam uit de Grevemeerkerk tjerke in Driersum. En vargongen weer dominee Keizer. We zijn er nog tot 11 uur, mijn muziek. Van een CD van Nederland zingt. Kerst nog jaren naar het nummer Groot is uw trouw.

Ja, dat keer even wat oren met de muziek. Keer groot is de trouw aankondigen. Hij begon en toen sprongen naar de oren. Geprezen zij God, u bid ik aan, o macht der liefde. Nou, ja, een mooi nummer. Ik kan nog even een agendapuntje wat ik meenemen vooral. Want aanstaande om 12 uren is er een doopdienst in Anjem. In Anjem. Dat begint om 12 uren in Oostmahorn. Een doopdienst, de bijeenkomst, die begint om 12 uren. En die vindt plaats aan Oostmahorn 29A. En dat is bij Anjem. Dienstdienst kennen meisjes zich doopje lid. En er is ook ruimte voor persoonlijke getuigenissen. Waar doopt worden wil, kan zich melden persoonlijk als echtpaar of als gezin bij de organisatie. Bezoekers wordt vrij rekening te houden, maar het waar. Nou ja, het is mooi waar, dus dat zal aan het ook wel goed komen. Wil even een eigen stoel, een kleedje en de Bijbel in drinken meenemen. En voor meisjes die zich doopje litten, wordt er witte kleding en droge kleren van naar ouderen onrieren. Het begint dus om 12 uur aan zijn Oostmahorn 29A in Anjem. Bijzonder gebeuren. Het volgende noemen wat ik klaarzet af is: tel uw zegeningen.

Tel uw zegeningen één voor één. Ja, en als je wat moeilijk zit, dat kindjes ik weer een beetje bobben ophelpen om dat te beseffen. Wat eigenlijk je zegeningen binnen. Tenminste, het had mij wel eens helpen. Ja, hier, dit is de Tjerketjenstuursturing op snijn 4 oktober. Het zit er al bijna weer op, maar straks na reclame is journaal. Dan is er om de klok van 11:30 Capriccio, mij. Heite Schuking in de Nij tot 12:00, van 12 tot 12 blaasmuziek in mijn hersen, mijn Dirk en Annelies. En om 2:00 hoop ik weer te wijzen mijn nieuwe uitsturing van Gospeltime. Ja, ik vond het fijn dat ze van de morgen bij weer is bij deze tjerketjenst. Orenwikken weer een nieuwe tjerketjenst. En ja, ik vond die nog een heerlijke zegende dag. Daar wens ik u God zegen en ik voor de

komende week God zegent haar weesje. Het noemer werd ik mij absoluut deze miana, deze dienst is. Wat de toekomst brengen mogen. Graag ontvangen met je 2 oren en ons ont een oren keer.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezing belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Flavio is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die momenteel een gevangenisstraf uitzit. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt, weinig overheidsbemoeienis en een keiharde aanpak van criminaliteit. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell belooft extra maatregelen na beschuldigingen over een groepsverkrachting op de campus. Dat speelde 2 jaar geleden. Een voormalige student zegt destijds te zijn gedrogeerd en urenlang te zijn misbruikt door meerdere studenten. Er komt nu een onafhankelijk onderzoek naar de zaak. Staatssecretaris Silvio Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in Nederland is toegestaan, terwijl het land inzet op beter dierenwelzijn. De Partij voor de Dieren stuurt komende week een initiatiefwet naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Erkens wil deze wet serieus bekijken. En tijdens de 31ste Euro Birdwatch zijn gisteren 500.000 overtrekkende trekvogels geteld. Vogelaars stelden in ons land op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Ieder jaar doen tienduizenden vogelaars mee in tientallen Europese landen om aandacht te vragen voor de bescherming van trekvogels. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag 2 gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
5: De Friese Motorfiets!
4: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
6: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
7: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
8: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
7: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
6: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
4: Wij hebben haal- en brengservice.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
2: Zo, dat ziet er gaaf uit.
1: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
3: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
1: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
4: Het is hier inspruit koud in je huis.
5: Ja, Minco Bouwmaterialen.
6: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
7: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
8: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je toch extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
7: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
9: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Voort. Van kruiden tot gereedschap.
10: En van speelgoed tot feestartikelen.
9: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
10: Max Voordeel, in Den Wald.
11: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
12: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
11: Oef,
12: ja, rijk. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
11: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
12: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
13: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl. Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
14: Dit is RTV NOF.
15: Maar no, Capriccio.

Dit is Capriccio, een muzikale reis in vele soorten en maten. Samenstelling en presentatie Heiter Schukking, techniek Martin van der Velden.

Vandaag ga ik u verblijden met een uur lang muziek van de Italiaanse componisten. En ik beloof u, dat is niet alleen opera. Ik begin met een man die de klassieke gitaarmuziek heel erg populair heeft gemaakt in de eerste kwart van de 19e eeuw. En dat was Mauro Giuliani. Hij schreef heel veel stukken voor solo. Ik weet het nog goed, want als je klassieke gitaarles neemt, dan kom je zijn naam zeker tegen. Maar hij heeft ook 3 concerten geschreven waarin de gitaar moet worden begeleid met een orkest. En van dat 3e concert wil ik u het laatste deel, de Polonaise, laten horen. De gitaar is een bijzonder exemplaar, namelijk een Guitarra Terzana. En dat wil zeggen dat het een terzgitaar is, een kleiner exemplaar die ook wat hoger gestemd is. En dat geeft ook een wat ander geluid. Polonaise van Mauro Giuliani.

Aldus het lieflijke geluid van de Chitarra Terzina in deze Polonaise van Mauro Giuliani. De volgende componist op mijn lijstje is Ottorino Respighi. Hij is heel bekend gebleven door de symfonische gedichten die hij heeft gecomponeerd over heel veel aspecten van zijn favoriete stad Rome. Maar hij was ook een groot bewonderaar van de schilderijen van Sandro Botticelli. En drie van die schilderijen heeft hij geprobeerd om in klanken te vangen. Het Botticelli-drieluik, oftewel op zijn Italiaans Trittico Botticelliano. Van die drie heb ik gekozen voor het schilderij De Geboorte van Venus. Het is een schilderij wat in het Uffizi Museum in Florence hangt en je ziet de godin van de liefde op een schelp die richting de kust van Cyprus vaart. Hierbij Venus, zoals Respighi haar waarneemt.

Met de naam Gioacchino Rossini denkt iedereen natuurlijk aan opera, zoals de Barbier van Sevilla. Toch heb ik iets uitgekozen wat er helemaal niets mee te maken heeft. Een stukje kamermuziek voor horen en piano. Het is een prelude en thema en variaties. Ik denk niet dat het heel vaak zal worden uitgevoerd. Daarom deze ode aan de andere kant van Rossini.

Een zanger die al jarenlang van waarde is in de Italiaanse popmuziek is Eros Ramazzotti. In het lied Terra Promessa bezingt hij het verlangen van de jeugd naar een spannende en ook een betere toekomst. Net zoals in het begin van de vorige eeuw talloze landgenoten van hem geluk zochten in Amerika. Una terra promessa, een beloofd land.

Als je over Italiaanse muziek spreekt, dan kun je niet om de naam van Giuseppe Verdi heen. Ik heb gekozen voor muziek uit een van zijn iets minder bekende opera's, namelijk Un ballo in maschera, oftewel een gemaskerd bal. Het is het verhaal van de gouverneur van Boston, Ricardo, die verliefd wordt op de vrouw van zijn beste vriend. En als dat uitkomt, wordt hij op een gemaskerd bal door deze vriend doodgestoken. Kortom, begin er maar nooit aan, want dat eindigt altijd dramatisch. Ik laat horen in eerste instantie het voorspel tot deze opera en dan de bekende aria van Ricardo uit de tweede acte, Di tu sei fedele, gezongen door de stertenor uit de jaren 60-70 van de vorige eeuw, namelijk Giuseppe Di Stefano.

Een hele goede vriend van Giuseppe Verdi was Giovanni Bottesini. Hij is bekend geworden omdat hij heel virtuoos op contrabas speelde. En hij werd in die tijd vergeleken met de Paganini van de contrabas. Maar behalve dat was hij ook een hele goede dirigent. En Verdi vroeg hem ook de première van zijn opera Aida in Cairo te dirigeren. Veel gecomponeerd heeft hij dus voor contrabas, met orkest, maar ook met pianobegeleiding. En in die laatste combinatie laat ik u horen een elegie, een klagzang, getiteld Romanza Dramatica.

sluit het programma vocaal af met een deel uit de Missa Solemnis van Luigi Cherubini. Hij was Italiaan van geboorte, maar heeft eigenlijk zijn carrière in Parijs gemaakt, waar hij onder andere componeerles gaf aan het conservatorium. Deze Missa Solemnis is een zeer uitgebreide setting van de Italiaanse hoogmis. Ik heb gekozen voor het deel Benedictus qui venit in nomine Domini, oftewel gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Traditioneel wordt dit vertolkt door de vier solisten en Cherubini doet het niet anders. Ik hoop dat u genoten heeft van dit Italiaanse onderonsje.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoo, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
5: Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
7: en Opel.
8: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
6: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
10: Ja?
9: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
6: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
8: in Ford
7: en Opel.
11: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Paken, zullen we even op een stoel?
13: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
12: Baasmazitcomfort.nl.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
15: Hé, wat een fietstocht. Ik ga echt zin in iets lekkers.
16: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
17: Nou, verhalen je. Ben je er klaar voor?
18: Ik vind het zo spannend.
19: Hij is turbo en heu.
18: Ik is toch turbo en net?
17: Nou, even serieus. Alle hier.

0: in Waterswaard.
1: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op tolve oeren.
2: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Brazilië gaat vandaag naar de stembus voor wat een spannende verkiezingsdag belooft te worden. Het is een nek-aan-nek race tussen de zittende linkse president Lula da Silva en de radicaal-rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. De jongere Bolsonaro kiest met zijn conservatieve agenda voor een vrije markt en weinig overheidsbemoeienis. President Lula da Silva, die opgroeide in diepe armoede, staat bekend om zijn progressieve en sociale agenda. Bij een kermis op de Molenwerf in Leiden raakten gisteravond twee mensen gewond bij een steekpartij. Dit ontstond na een confrontatie tussen twee groepen jongeren die er daarna vandoor gingen. De gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht en er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het ging ook mis in Nijmegen. Daar is afgelopen nacht een zwaargewond slachtoffer gevallen bij een ernstig geweldsincident. Dat meldt Omroep Gelderland. Het gebeurde rond 4:30 in de drukke Molenstraat, midden tussen het uitgaanspubliek. Het slachtoffer is volgens omstanders direct gereanimeerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. En de brandweer van Brussel moest vanochtend rond 5:00 uitrukken voor een opvallend incident bij metrostation Kruidtuin. Daar kwam iemand met zijn been klem te zitten in het rolluik dat de ingang afsluit. Het is niet voor het eerst dat dit misgaat bij de sluiting van metrostations. In het verleden zijn er bij soortgelijke incidenten zelfs al meerdere dodelijke slachtoffers gevallen. Het weer tot slot. Nederland heeft vandaag twee gezichten. Het noorden en midden hebben last van bewolking en een enkele bui, terwijl het zuiden meteen volop zon pakt. Vanmiddag breekt de zon ook door in het noorden. Het wordt verder een rustige herfstdag met amper wind en aangename temperaturen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 22 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de vier in het midden.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
11: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
10: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de vier in het midden.

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: Ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
1: De Friese Motorfiets.
0: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
2: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
3: Herberg Voestrum.
4: Herberg Voestrum Westergeest. Zaalverhuur voor bruiloft, vergadering of wat dan ook.
5: Herbergvoestrum.nl.
2: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
0: Wij hebben haal- en brengservice.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
7: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.

luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op het blaasmuziekprogramma waarbij de muziek regelrecht uit het hart is gegrepen. Blaasmuziek in Herzen. De komende 2 uur kunt u luisteren naar een afwisseling van Ekelende blaasmuziek met Beumische en Merische polka's en walsen. En we waren ook begonnen met een mooie, ja, ik kan wel zeggen melodieuze Ekelende polka van Ernst Mors und zijn originaal Ekelende muzikanten. Hierin kwam het thema heimwee en verlangen heel mooi tot uitdrukking. De titel was dan ook Sterne der Heimat. En deze van oorsprong Beumische muziek wordt langzaam en gemoedelijk gespeeld, waardoor de zangteksten ook goed tot hun recht komen. Dat hebben we kunnen beluisteren, hè? Maar toch zijn er in dit genre ook vlotte polka's gecomponeerd. Luister maar eens naar de feestelijke polka, vertolkt door de muzikanten van Ernst Mors met de titel Ein Festival der Blaasmuziek.

Mijn Festival der Blaasmuziek, dat is de titel. En die hebben we ook niet voor niks eventjes aan het begin van oktober in het programma gezet. Want waarom? Eind oktober, om precies te zijn op zaterdag 31 oktober dit jaar. Dan vindt in het Rabotheater de Meente de 11e editie van het Fest der Blaasmuziek plaats. Er zijn 14 blaaskapellen, maar die zijn dit jaar gevraagd door de organisatie. Dus we hoefden onszelf niet op te geven. Vanaf 12 uur treden dan die kapellen op 3 podia op. Hè? Allemaal in het Rabotheater de Meente in Steenwijk. En dan speelt elke kapel, die brengt een programma van 60 minuten. En als u na een kwartiertje denkt, nou deze heb ik wel beluisterd, ik ga eens eventjes kijken en luisteren bij een andere kapel, dan kan dat gewoon. U kunt in en uit en voorbij lopen. Het is gewoon informeel en heel toegankelijk. En dat is ook precies de sfeer die we met Blaasmuziek in Herzen graag willen treffen. En dat wil dat Fest der Blaasmuziek ook zo brengen. Nieuw dit jaar is dat alle kapellen door de organisatie zijn uitgenodigd. Dus dat brengt namelijk het programma met een brede en kwalitatief sterke selectie van bekende en vernieuwende blaaskapellen. Nou, dat vind ik nou heel leuk om met u te delen. Want wij als Finochanka, wij zijn ook uitgenodigd om te komen. Daar hebben we natuurlijk met alle liefde ja op gezegd. En vanaf 12 uur, zei ik al, treden de kapellen op. Nou, wij mogen als eerste, hoor, in de foyer. Dus ja, als echte liefhebber kunt u dat natuurlijk niet missen. Zorg dat u erbij bent. Net stinnen, maar erhinnen, zeggen ze dan. Hè? Nou, dat vind ik dus ook. En dus om 12 uur. En dan vanaf 6 uur wordt in de foyer een koud en warm buffet aangeboden. Moet wel eventjes vooraf reserveren bij info@demeente.nl. En dan komt er ook nog een avondprogramma. Die start om 7 uur in de evenementenhal. Brothers in Brass komt dan. Een jonge en talentvolle kapel die Beumische blaasmuziek op eigentijdse wijze brengt. Nou, daar verheug ik me op. En dan om 8:30 volgt een optreden van een nieuwe kapel, bestaande uit Nederlandse topmuzikanten. Nou, het is geweldig. Misschien dat ik een volgende keer nog eventjes onder de aandacht breng. Het Fest der Blaasmuziek op 31 oktober in de Meente in Steenwijk. Wij gaan verder met een mooie titel. Zaal Schrutse van de muzikanten van de Zuidema-kapel. MUZIEK

Ja, en we hadden het zojuist eventjes over een festival. Nou, we kunnen ons geen festival meer bedenken. Of de volgende polka wordt daar gespeeld. En het publiek reageert daar heel enthousiast op. Het origineel, en die gaan wij beluisteren in Blaasmuziek im Herzen, die is van de Weinviertler Meerische Muzikanten. En de titel is de Spritzregenpolka. En in de opname speelt Radek Rutschitska, dat is de componist van deze zeg maar spetterende de polka, daar speelt hij de accordeon, waarmee hij prominent in het midden tussen de andere 6 muzikanten van de Weinviertler Meerische Muzikanten plaatsneemt. En dan, als we het eerste thema gehad hebben, dan volgt het tweede thema, zeg maar. En hier zingt het publiek vaak luidkeels mee. Hè? De melodie is niet zo moeilijk en de tekst al helemaal niet, want het is eigenlijk la, la, la, la. En dan 3 keer hetzelfde en daarna ditzelfde thema in hetzelfde ritme, maar in een andere toonzetting. Alles heel herkenbaar. Ga genieten en zing vooral mee met de Spritzregenpolka. MUZIEK

De uitvoering van de Wijnveerdeler Merische Muzikanten, hè, van deze spritrekenpolka, die doet denken aan de oude kiertaak-traditie. Dat is eigenlijk een kermis, hè, het kiertaak van het Oostenrijkse wijnviertel en de nabijheid van het naburige Zuid-Moravië. Ja, en dat konden we ook echt horen in de muzikale interpretatie. En dan gaan we verder met de Böhmerwaldkapel uit het Limburgse Schinnen, met hun allerbekendste hit, Böhmische Liebe.

Du weißt, ich liebe dich. Ja hoor. Nou, naast polka's en walsen en marsen kennen we ook de Sosetska. En Tsjechische muzikanten spelen graag een Sosetska, want in deze langzame walsvorm kunnen zij veel expressie kwijt. En niet alleen door het wat tragere tempo, maar ook vanwege de duur, de lengte van de wals. Want een Sosetska duurt meestal langer. En nou is dit een Sosetska doodlep. En doodlep betekent dubbel. Dus misschien duurt deze Sosetska wel dubbel zo lang als een wals. We gaan het beleven in de uitvoering van Blaaskapel Gloria, de Sosetska doodlep.

Nou, dames en heren, het was een hele verrassing dat wij dus een mailtje ontvingen uit Bayern. En dat mailtje dat kwam van Herman Huba. En Herman Huba, dat is een componist van Slovenische muziek. Nou, en hij vroeg aan ons van, nou, ik heb een heel mooi liedje geschreven, mijn eerste. En zouden jullie dat willen uitzenden? Nou, het is natuurlijk al prachtig dat ons muziekprogramma, Blasmuziek im Herzen, dus in Bayern wordt ontvangen en beluisterd. Dat is toch prachtig. Nou, en dus hij stuurde dus een opname van zijn eigen compositie. En dat is dan, dat is Slovenische Träume. En dat wordt gespeeld door Igor und seine Oberkleinen. Nou, dat is natuurlijk prachtig. En we hebben toegezegd, gaan we dat doen. Hè, dat is prachtig, want er komt ook nog bij dat zijn vrouw, dus de vrouw van de componist, Eva Maria Swap, en die zingt met Jelke Hafner, zingen ze samen dit liedje. Nou, het is, wij vinden het fantastisch dat helemaal uit Bayern ons een mailtje wordt gestuurd om dit stukje muziek te draaien. En dat doen we van ganser harte. En daar komt hij dan. Slovenische Träume.

Ja, het hoofdthema wordt ook steeds herhaald. Een leuke compositie, want dan kan je het op het laatst gewoon allemaal meezingen. Heerlijk, Slovenische träumen. Het zangerspaar van de Tsjechische blaaskapel Mala Musica vertolkt een mooi lied met de titel Groene Oevers. Hè? Dat is de vertaling van Zelene Haaien. En we stellen ons voor dat ze hiermee de groene oevers van de rivier de Moldau bedoelen. Hè? Die Moldau is ontstaan uit een aantal bergstroompjes in het Böhmischer Wald, Bohemenwoud. En met 440 kilometer is dit de langste rivier van Tsjechië. En als een zilverkleurig lint slingert deze veelbezongen rivier zich door het landschap en bieden de groene oevers beschutting aan liefdespaartjes. Zo klinkt het door in de polka Zelene Haaien.

Nou, op zondagmiddag 11 oktober gaat er in Diever iets heel bijzonders gebeuren. Want ik noem het een e-kalender treffen. Een treffen van drie e-kalender blaaskapellen. Nederlandse e-kalender blaaskapellen. Het zijn de Reurkapel, de Postjagers en de Dorfplatsmuzikanten. En deze drie kapellen gezamenlijk, die gaan voor het eerst een middagvullend programma samenbrengen. En dat doen ze dus op zondagmiddag 11 oktober. Om 13:30 begint het. De toegangsprijs is €15. En de locatie is Dorpshuis Hart van Diever. Het ligt in Drenthe, hè. Dus, en het zou mij niet verbazen als de volgende vrolijke polka die in Blaasmuziek im Herzen door die Siliane Weitze wordt gespeeld ook op hun programma staat. Want we gaan luisteren naar Auf der Vogelwiese. MUZIEK.

Na deze opzwepende klanken over vrolijke Frans, die na een slokje te veel op uiteindelijk onder de tafel belanden, doen we het toch iets rustiger aan in Blaasmuziek in Herzen. Met de klanken van de Siljanerbeitsen gaan we luisteren naar de wals Blauer Walzer.

Tja, bij het beluisteren van zo'n mooi gespeelde wals kan het haast niet anders dan dat je als blaasmuziekliefhebber verliefd wordt op deze muziek. Dat werden namelijk ook de muzikanten die in Duitsland rondom kapelmeester Wilfried Rosch hun blaaskapel vormden. Een blaaskapel die zich specialiseert in Böhmische muziek. We gaan luisteren naar Wilfried Rosch en zijn Böhmische vrienden. De polka draagt de titel Verliebt in blaasmuziek.

Ja, beste luisteraars, ik ben ook verliefd in blaasmuziek, maar toch moet ik eventjes tussen beiden komen in deze prachtige polka. Want wij naderen het einde van ons eerste uur blaasmuziek in Hetzen. We gaan zo meteen even luisteren naar

0: Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
1: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
2: Oef,
1: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
0: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
1: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
3: It's getting hot in here.
4: Wat een stooi, jong.
3: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
4: Oh?
3: Ja, van het gas.
5: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
6: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
5: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
8: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
7: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
9: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
10: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
9: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
7: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
8: in Ford en Opel.
11: De pannenkoekrein!
12: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
11: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
13: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
14: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfauteuil.
13: Baarsmazitcomfort.nl.
15: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
16: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
17: Het is hier eerst koud in je huis.
18: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
19: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits per of schuim.
20: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
21: Nou verhaal je, ben je klaar voor?
22: Ik vind het zo spannend.
23: Ik ga eens turbo en.
22: Ik is toch turbo en net?
21: Nou even serieus.

0: Warm de winter in? Menkobouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
2: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Voor de kust van het Amerikaanse eiland Nantucket verdween in de nacht van vrijdag op zaterdag een ambulancevliegtuig van de Canadese maatschappij Latitude Air Ambulance van de radar. De Gulfstream G100 vervoerde 6 inzittenden van Bermuda naar Boston. Zaterdagavond vond de kustwacht brokstukken, maar alle inzittenden blijven vermist. China heeft kritiek van de Amerikaanse overheid op nieuwe Starbucks-filialen in Xinjiang verworpen. Een Chinese woordvoerder noemde het een poging om China aan te vallen. John Molenaar, voorzitter van de China-commissie van het Huis van Afgevaardigden, riep Starbucks op 2 vestigingen in Urumqi te sluiten vanwege vermeende mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren. Scott Bessent, de Amerikaanse minister van Financiën, relativeert de zorgen over stijgende obligatierentes. Hij stelt dat beleggers geen Amerikaanse staatsobligaties verkopen om Duitse of Japanse te kopen. De 10-jaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties bereikte afgelopen week het hoogste niveau sinds 2002. Mede door hoge brandstofprijzen door de oorlog met Iran, zorgen over overheidsfinanciën en stijgende AI-uitgaven. President Trump heeft Jay Clayton, die ook inlichtingenchef blijft, benoemd tot AI-tsaar. Clayton moet binnen 120 dagen rapporteren over de gevaren en kansen van kunstmatige intelligentie. Zijn werkgroep heet de Super Intelligence Force, omdat Trump de voorkeur geeft aan de term superintelligentie boven kunstmatige intelligentie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig met maxima van ongeveer 19 tot 22 graden. Het blijft in het hele land droog met amper wind. En tot zover het nieuws.
4: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl. Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
5: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
10: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
11: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiëns van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
10: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
9: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
12: Let him gain, vriezen, vriezen, let him gain.
13: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik let me gain.
14: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
13: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
14: tdnoord.nl.
15: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
13: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het heen.
14: TD Noord uit Jesternaidscherk.
16: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
17: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
18: Zo, dat ziet er gaaf uit.
17: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
19: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
17: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
20: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
21: En van speelgoed tot feestartikelen.
20: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
21: Max Voordeel in Den Bosch.

Ja, beste luisteraars, welkom terug bij nog een sfeervol uur blaasmuziek in Hetzen met polka's en walsen die regelrecht uit het hart zijn begrepen. We zijn begonnen met een mooie polka getiteld de Teplitska Polka in de uitvoering van blaaskapel Gromban Blaas. En we vervolgen met een mooie wals van Ernst Morsund, zijn originaal Ekelende Muzikanten, met de titel Tanz diesen Walzer mit mir.

Ja, en dan laten we u nog een opname horen van Verzelka, dus een Beumische blaaskapel. En hun optredens zijn heel onderhoudend. De mooie, charmante verschijning van de drie zangeressen zou hieraan best eens ten grondslag kunnen liggen. Bovendien wordt er prachtig gemusiceerd, zoals we kunnen horen in een potpourri van bekende Tsjechische polka's, getiteld Smash Znamir Český Polek.

Nou, het zou u niet verbazen dat liefde en romantiek in de Tsjechische volksmuziek geliefde onderwerpen zijn. En zo ook natuurlijk in ons programma Blaasmuziek in Herzen. We maken het eventjes romantisch op de klanken van de wals van Ernst Mosse und seine Orgnaal Egeländer Muzikanten met de titel Schöne Stunden für Verliebte. MUZIEK

Ja, en romantiek hoort ook bij de levensliederen van het Smartlappenkoor. En ik moet u toch nog eventjes weer vertellen dat het Smartlappenkoor uit Hurlekeriep, de Tussenwal en Schip, verzorgt een eigen concert met levensliederen met een lach en een traan op zondagmiddag 11 oktober. Het begint om 2:30 het concert, maar de deuren zal om 2:00 open en dan bent u van harte welkom allemaal voor een lekker kopje thee of koffie met wat lekkers. En dat is gratis en de entree is gratis. Dus ja, wat belet u om te komen? Kom lekker genieten van mooie, ook romantische koorklanken bij het Smartlappenkoor in Hurlekeriep. 11 oktober, aanvang 14:30. Dan gaan we gauw door met een leuke mars. Wordt het meeslepend, heb ik er zelfs bij gezegd. De titel is Rucksack und Musik.

Nou, rugzak und muziek. Dat doet me een beetje aan Zwiebertje denken eigenlijk. Het was ook een vrolijke klank. En in het kader van wat dan nu gevierd wordt, 75 jaar bestaan van de televisie, is geloof ik Zwiebertje een van de meest bekeken of geliefde televisieprogramma's. Nou, als kind keek ik er ook altijd graag naar met Sarah en de burgemeester en natuurlijk Bromsnor, hè, niet te vergeten. We gaan gauw verder, want over Zwiebertje gesproken, deze wals die handelt over een ronddwalende jonge man. Tenminste, dat is de vertaling van de titel Tulal Sa Shohai. En we gaan hem beluisteren in de uitvoering van die Boerkalender.

dan gaan we nu ook nog even luisteren naar Vlado Kumpan en zijn de muzikanten. Deze polka is gecomponeerd door Paolo Smolar, klarinetist in het orkest van Vlado. En dus is hij met zijn sprankelende klarinetfiguraties ook duidelijk hoorbaar in deze polka, getiteld Für Emil. MUZIEK

dat ze in Tirol ook weten hoe Oberkleine muziek gespeeld moet worden. Dat laat de Oberkleine groep Originaal Almrausklang laat dat ook even horen. En dat nummer dat heet dus van In der Raffau. En de Raffau, dat is een heel bosrijk wandelgebied in Tirol. Nou, en die jongens die dachten van, hey, dat is leuk. Wij maken een muzieknummer en dat noemen we dus In der Raffau.

met de klanken van de volgende wals in de vertolking van de Moravische blaaskapel Mr. Janka wensen wij u een goede avond. De letterlijke vertaling van de titel is Goede avond, lieveling. Dobri večer, Frajarecka.

En bij muziek hoef je eigenlijk nooit druk te maken over of iedereen het wel goed verstaat. Hè? Want als het goed wordt vertolkt, nou ja, dan begrijpt gewoon iedereen het. Er is in ieder geval geen taalbarrière. En dat maakt muziek toegankelijk voor iedereen, waar ook ter wereld. En dat vertolken de muzikanten van Blaaskapel Freesia uit Schaik met de mars Muziek kent keine Grenzen.

Nou, als tegenhanger van deze pittige klanken van de Marsmuziek en Keine Grenzen gaan we nu genieten van een prachtige wals van Alena Ajindra. De titel betekent Mijn Jongetje. We gaan genieten Shohayitsku Mui.

Nou, min of meer onbewust leggen we tijdens ons hele leven contacten. Sommige blijven en sommige gaan voorbij. En als het tussen personen goed klikt, dan spreken we in het Duits van nette bekanntschaft. En daarover heeft Ernst Mors met zijn Orknaal Ekel en de Muzikanten een polka opgenomen onder de gelijknamige titel Nette bekanntschaft polka.

De Zuid-Boheemse blaaskapel Boudwarka ontstond in 1941 als brouwerijkapelle des Boudwijse brouwerij Boudwar. En deze blaaskapel is in Tsjechië heel bekend van radio en televisie. En het zal u ook niet verbazen dat bij de optredens de kapel niet alleen de vertolker is van mooie blaasmuziek, maar daarbij ook veel reclame maakt voor het bier, hè, de Boudwijse Boudwar. Nou, in Blaasmuziek in Herzen leggen we de klemtoon op de blaasmuziek. En we gaan genieten van de wals Mali Hosik.

Ja, beste luisteraars, we zijn alweer langzaam aanbeland bij het slot van onze uitzending Blaasmuziek in Herzen. En dan hopen we dat u weer heeft genoten van deze uitzending. Volgende week maar weer. Maar voor nu nemen we afscheid en zeggen op zijn Tsjechisch gedag naar Schledero op de klanken van de... Even kijken wat het is. Een polka tsoer

0: dakkleed moet voor de regen op het dak.
1: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
2: Oh,
1: Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
0: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
1: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
3: Autoskeer en bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, eens rust te vinden, stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
4: It's getting hot in here.
5: Wat een sto, jong.
4: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
5: Oh?
4: Ja, van het gas.
6: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
7: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht.
8: Fortibox.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
6: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
9: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
10: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
9: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Het is in je koud in je huis.
3: Ja, Minco Bouwmaterialen.
4: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purl of schuim.
5: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
5: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
10: Nou, verhalen je. Ben je er klaar voor?
11: Ik vind het zo spannend.
12: En hij is turbo en heul.
11: Ik is toch turbo en net?
10: Nou, even serieus.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Montornès een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijke niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil, net als België, een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren, dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Een bondgenootschap van 14 vakbonden en welzijnsorganisaties roept de Duitse regering op te stoppen met bezuinigen. Ze bekritiseren de hervormingsplannen voor langdurige zorg, die woensdag door het kabinet werden goedgekeurd. De organisaties vrezen ook kortingen op jeugdzorg en andere sociale voorzieningen, wat zij schadelijk achten voor de democratie. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
3: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
4: en Opel.
5: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
3: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
6: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
7: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
6: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
3: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
4: in Ford en Opel.
8: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
9: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
10: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
9: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
10: tdnoord.nl.
11: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
12: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
10: TD Noord uit Jesternijtjerk.
13: Mij toeke camerabewaking het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
14: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
15: Interesse? depannenkoektrein.nl.
16: Zaken goed bijhouden, argieven vertrouwd vernietig je litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
17: Tromeesje mij in beheining.
18: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
19: Pakken? Zullen we even op een stoel?
20: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
19: Baasmazitcomfort.nl.
21: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Dit is RTV NOF.
22: My No Gospel Time.
23: Step Watermolen. RTV
0: zit vol met gospelmuziek, nice en de blide broodskip.
4: Ja, en ik ben Sjerkje Broersma. Fijn dat je van een beetje er bij bent. Live ben ik in de studio op RTV NOF. Alle snijden metjes rond 4 van 12 rond 4 voeren. En ik op deze snijden 4 oktober ben ik er weer. Maar in programma, maar heel wat dan deze komende 3 jaren. Tussen 4 en 5 zeg ik wat erin herken. Daar zit ik af en toe zo'n vervolgde broers en zussen. En natuurlijk ook een soort muziek. En tussen 3 en 4 dan heb ik weer een verhaal wat speutje in zijn jonge leven als, ja, als jong iemand beleven had. En dit oeren tussen 2 en 3 ken ik verder mij het volk Israël die bevrijd is uit Egypte, uit slavernij, onderwijs is naar het beloofde land wat zij al hier beleefde. Dat al hier. Deze 3 oeren in Gospel Time. Maar eerst muziek. Ik ga het nummer klaarzetten van Leon Albrecht. Riding with the King.

Psalm 26, een lied van David. Laat het recht over mij zegevieren, Heere, want ik ben onschuldig. Ik vertrouwde op de Heere zonder uit mijn evenwicht te raken. Stel mij maar op de proef, Heere, en ga na of er iets fout is. Beoordeel mijn hele leven, ja, ook mijn gedachten. Ik houd steeds uw goedheid en liefde voor ogen. Ik ga mijn weg in uw waarheid. Nooit zoek ik contact met slechte mensen en de huigelaars mijd ik. Ik wil niet omgaan met misdadigers en zal mij nooit bemoeien met de goddelozen. Ik was mijn handen in onschuld en kom graag bij uw altaar, Heere. Ik zing daaruit volle borst een lied om u te loven en vertel erover uw wonderen. Heere, ik houd zoveel van uw huis, de plaats waar u zelf immers woont. Laat mij niet met de zondaars en moordenaars verloren gaan. Aan hun handen kleeft de misdaad en zij nemen geschenken aan als verradersloon. Niets van deze dingen heb ik gedaan. Verlos mij en toon mij uw genade. Ik ben op het rechte pad. Ik zal de Heere prijzen in de samenkomsten.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, dat we All the Nations song toch Chris Davis together, my Forever Worship. We beginnen verder met uit het boek De hele historie verteld voor het Friese volk, over het volk wat bevrijd is uit Egypte, uit slavernij. En net alleen nog naaitem van Abraham, Isaac en Jacob is Maikin. Maar ik oren uit Egypte ben, Maikin op reis naar het beloofde land. En ze hebben al heel wat beleven. Ze hebben klagen, maar God had hun weer voedsel gejoen. Alle dagen krijgen ze het manna. Had ik geen wetter weer, dan had God hun ik weer wetter jongen. Hij had hun extraft voor wat dingen die ze verkeerd die aan hebben. Nou, Aaron is inmiddels stoon en ze zijn al aardig op wij net zo vier meer van het beloofde loon. En van hem ging je verder en ik geef het over Biliam. Tussen de derde zee en het loon van de Ammonieten wennen door de Moabieten een lids- en kriegelvolk dat nog van Lot afstammen. Net lang tevoren hier de Amorieten koning Sihon tegen Moab vochten en een stuk van het loon bezet. Maar daarna, wie er mij Israël in de strijd rekken en hier Jozua alles in bezit nomen dat van Sihon wie. Dat hij hier leen naar werken kregen die grutse Amoriet en Balak, de koning van Moab, gunde het hem van harte. Maar het wie tagelijk een teken dat het volk uit de wildernis sterker weer als Moab. En doet Israëls ben naar de strijd tegen Sihon het tentenkamp opzetten, vlak bij Sinwater Grens, toen sloeg Balak de schrik om het hert. Hij tocht net oors als Jozua Suno mij de mannenmacht op Moab aanvallen. Dat baarde liek was net. In plaats reikte Israël in oorlog met Och, de koning van Bazan. En Jozua tegen mij Simon vier het noorden in. Balak hoopte maar dat er nooit weer omkwam. Maar het leidde hem bij dat ik Och de slag verliezen zou. Maar in elk geval, wie het nou nog Safir net. En in die tussentijd zou Balak als zijn best doen om het volk van Jacob afbreek te doen. Dat koer net met de wapens, Safolle hier nog op liggen dien. Maar de wie in de oren wegen. Dat geen ien dat volk in de oorlog oerkoe. Dat kwam vanzelfs, omdat de Heere haar God haar zegende. Maar het moest toch mogelijk wezen om de zijne van die God te stuitsen en om te zetten in een vlak. Zoks kon een gewone meisje vanzelfs net aan, dat kon een koning net hier is. Daar moest een profeet voor komen, die het meisje in spreuken de goden dwingen koe. Balak leeuwde vast dat zoks koe, en hij wist ook van ien die het machtig genoeg wie om het te doen. Biliam, de zoon van Beor, die het in de stad Petor wennen. Het was spittig dat die profeet Safir afwennen. 600 kilometers is net bij de door. En het zou gewoon een kostje maken. Maar dichterbij wie geen ien geen beter te vinden. En ze reedseren tochten ek dat het altijd wezen moest. Dat doet Balak alles nog eens goed in hem omgeen letten hier, stuurde er boorden naar het loon van de Eufraat om Biliam op te hellen. Een hele karavaan met slaven en kamelen. Dan koor voort Machin, die machtige profeet, dat Balak net de eerste de beste weer en dat er een beest neer een betelje woe. Als er nou dadelijk met mij kwam, maar dat zou wel. Want Balak leeuwde vast dat sokken profeten van Jeel te keer winnen. En om het Jeel hoort het mij hem net oer te gaan. Van alles mochten zijn woorden hem beloven. Als ze maar komen woe en vlok dat volk van Israël. Dat Israël, Jacobs ben, al heel net van doel weer om Moab oor te vallen. God hier het Mozes streng verbien om dit nog uit de familie weer. Nee. Dat wist de snoerde koning net. Na een lange reis kwamen de koningsboden te Petor, bij het huis van Biliam. Ja, vertelden hem van het volk dat zo noordelijk dicht bij de grens van Moab lei, en van die vreemde god die het wennen in het vuur en die zijn volk uit Egypte laat hier, en haar zegen in de wildernis met breeën uit de hemel en met wetter uit de rots. Ja, verhellen hoe Jozef en Simon verslijn hier en hoe ze nou in de street weer mijn baas aan en dat ja, dat lang wel in bezit nemen zoenen. En dan zoenen ze met alle man en macht hoe het litse Moab hinnen vallen en die mannigte zo alles in Moab opsnienen. Zat een okse het geers van het loon opziend. Maar als hij, Biliam, nou komen voor en vloek dat volk, dan zou de zegen van die God veroren worden in de vlok. En misschien dat Moab dan de stwarmer in keren koe. Het wie een lange reis, dat wie ze. Maar koning Balak zou hem leenje met de royale hoorn en hij koe goud en zilver vregen. De koning hield er alles voor oer. Want, zeiden ze mij in diepe boeging, waar jou zegen je, die zal zegenen wezen. En waar jou vervlokken, die zal vervlokt wezen. Dat was Biliam kunde hier om die God van Israël, de God van Jacob, de Heere wie zijn naam, en als de spreuken dichtje koe om die God te dwingen, en dat wie zijn vak op het leest, dan moest er altijd maar gaan. De boeren hierna plicht dien en wachten nou af het Biliam sissen zoe. Zo volle verstoen als ja van profeten hierna, zoe net dadelijk ze uitsluitsel gaan. Eerst zoe de goden rieplachtje en dat koe alleen in het dreien bij nacht. Het kwam uit, zat ja tocht hierna. De grote profeet ries de oerijn en koel en nu de hechter zei er, vanzelfs ken ik die God wel, dat je met de hoorn hebben en vannacht in het reem zal de Heere mij openbaren of ik mij ken, mij of net. Hij glimke. Biliam doet er alleen weer in het donker. Het weer net weer dat de kunde hier onder God van Jacob. Maar het kon nooit kweer dat die Moabieten menen dat er alle goden koren. En morgen hier koren altijd zissen dat er een openbaring hoorn hier en dat er wel mij mocht. Het weer een lange, moedzame reis, maar het leen zou de moeite verder wezen. En toch alle landen in het westen zoeft erop van zijn macht en wijsheid gaan. En wielste daar, op zijn sleepmatelij, zag hem zelfs als sneeën op het bergen van Moab. Jonken hem een riekend alter en var hem in een vlakte dat kamp van donkere tinten. Dan zou de hand opheven. En zijn loert uitzetten hoe dat volk dat neerlijk en euvel moet in hier, zoals zijn vlok spreuken zissen. Misschien hopen ze het net Iris, maar in elk geval zoenen de Moabieten de volder om vjochtje. En Jozef zijn mannen, als je het jaren, zoen de moed ontzinken. Ze zoen het gaan. En dan het koningsleen, zilver en goud. Hij slipte, maar in het riem kwam God hem voor en streng zei het in Biliam, dus is net met die man geen naar het loon van Moab. Dus is dat volk net vlokken, want het is zegenen. Het speert Biliam wel, dat er nou net mij mocht. De vierde reis zo net van komen en de schatten van Balak zo net verzinnen. Het moest wel een machtig God wezen, dat er zijn verhalen gedachten wist en niet het voor hem al verbeer. Het was er ek net zin in gaan. Die reis moest er hem afzetten, voor goed. Maar het weer ek een hege eer dat de goden samen taam kwamen en in de nacht met hem spreken, dat die God hem verbeer om naar Moab te. Dat wie een kleer bewees, dat de bang bier weer vast in spreuken. Dat zou hem morgen hier bij woorden van Balak goed vielen litten. De Oremjaans betiert, vertelde Biliam zijn gasten wat er baat weer. Het moet me, maar geen waarom naar je loon, want de Heere wil net laaien dat ik mij hem reizig je. Het speert hem dochs doet er haar vod erin, zeg. De poort van Petor uit, oer het wierde vlakke loon. Hij hier wil graag mij willen, maar hij koort net zijn God in een kant zetten, alleen om een koning te grieven. En die boorden zoenen wel verheilje wat hij zijn hier, dat er in de nacht met de goden verkeerde. Hij hierde net bij zijn dat alleen die God maar spritsen hier, en dat hij, Biliam, je wuts is het dwast. En liek men hier haar zijn, dat die God hem net met zijn naam bekend maken hier. Krijgt als woord Biliam goed voor jullie letten dat er hem vreemd wie. Het allerneiste hoorde die koning net te weten. Maar Balak doet er het verslag krijgen van de missionaire reis wie heel dol net onder de indruk. Dus dat hierna sa wies meidje letten die wiese bewoorden dat die God van Jacob het hem verbinden hier in plaats dat jij nog eens goed met hem praat hier en er nog meer schatten daar zijn, willen ze maar gauw weer afreizigen. Vanzelf zien de woorden het hem net verbinden. Als weer zo'n machtig profeet weer, dan hieren de woorden hem neer te verbieden. Als die profeet die God net oorkoe, wat joegen dan dat er kwam om dat volk te vlokken? Maar dat wie extra net, een ben hier het begrepen kennen. Hij woe nog eens ben worden, die krutske profeet. En dan kwam er wel, en hij vreeg er vanzelfs dubbel leen. Goed, dan zoer je er eens de woorden van. Maar dat zo'n orenmannen hennen, heger, nog vernamer, als ja, en die er meer verstand van hen om mij zo'n profetenvolk om te gaan. Kom eens hoor, die Biliam. En het zo voort een dadelijk zo'n gaan, eer Jozef de sterren van Baas en vernield hier en op Moab losstreek. Dat een paar weken later, tegen werd een karavaan uit Moab, de poort van Petor in en bleef staan bij het huis van Biliam. De profeet zegt dadelijk dat deze woorden nog heger waren als de eerste. En doet er haar in de kamer op, boerde ze nog dieper en praatte nog heel te vriendelijker. Za, zei Balak, de koning van Moab, het hoeft net om het geld toe te gaan, dat jou komen en vlok dat volk, want ik ben een koning en ik zal jou tegenheeg vereren. En alles dat door jou tjimmies is, zal ik jou dwaan, zal ik jou jaan. En mijn gans worden verhellen ze van Balak zijn rijkdom. En dat er alles voor oer hier om zijn groot profeet in zijn tjenst te hebben. Biliam rees de oerijn, zat er hier in zijn witte profetenmantel. Zijn jocht en zijn statelijk liek er zelfs wel een koning. Als koning Balak meent dat ik tekeer ben voor geld, dan is er mis. Al toch mij het hoers vol goud en zilver, dan koor ik nog het gebod van de Heere mijn God net oer te redden. Maar ik wil deze nacht nog oer jemme vragen sliep en morgen hier zal ik zeggen hoe en wat. Doe ging er, grutsk en zwaaien zijn slipkamer in. Hij lag lang wakker die jong. Als het heel koor, wordt al naar Moab. Misschien zou die God het hem nou net weer verbieden. En als ze eerste plak weer dicht bij het legerkamp van Israël, dan zou hem rieke offers brengen. Ballen en rammen, de vetsen van een keppel. Balak moest toch de offers betalen en die hier genoeg. Alles dat er begeerde, zou de koning dwaan. Dat wie het oors, als de mensen die het oors bij hem kwamen, een eeuwig tingje wonen. En als die God dan op het vette offers afkwam, en alle goden weer een gleun op een rook van het offer, misschien liet er dan toch nog wel een paar vlokspruiken zitten. Hij wil wel vaker leuk op dat volk van Sinus. Zo volle hier wolf van die mogen bieden jet. Doet er, let in de nacht, al in sliep voel kreeg er op nij een godswet. Bij wanneer die mannen komen binnen, om die te roppen, maait ze dan daar eens in geen mij hadden. Maar wat ik dat die spreek, spreken zeel, dat alleen nog zes doet waan. Dus nou mocht er toch nog mij, zelfs die hege godskinder bang te wijzen voor de macht van zijn wet. Hij mocht oors net zeggen als wat die God hem oplei, vanzelfs net. Maar als er maar één keer in Moab wie, hij zou wel een spreuk vinden die het net al te deerlijk wie voor dat volk en die tagelijk Balak voldwaan koe. De reis wie lang, hij had nog tijd genoeg om hem te bereden. De oremjas betiert, de zinnen weer nog maar krijgt onderloft, ging de karavaan op reis. De boeren van Balak en de zon van Beor, de tjenners van de koning en de tjenners van de goden.

Ja, in het eigen hemel, waar je zegt de Heere, God deel op die grutske profeet die het meende dat aan mij zien wordt, de God van Abraham en Isaac en Jacob oerkoe. Hij wist van Biliam zijn snoorde plannen en hij lees in dat heegmoedigheid als een eerpenboek. Nee, het weer net, zat Biliam toch hier. De Heere weer net bang van hem. Wat zoenen die machteleze spruiken zijn zijn almachtige krijft? En doch woer ik net leiden dat Biliam zijn volk vlokte. Geen woorden van een profeet mochten Jozua de moord benemen. Geen spreuken van Biliam mochten Moab Sadris maatje dat het Gods volk aanvoel. Hij woer vlokken die spreuken dichter in plaats zoer zegen je. Hij woer het volk van God machteleers maatje in plaats zoer zelf spreken dat de schrik van God door alle heidenen voel. Hij wie grut, die profeet. Hij zou slimmer vernederen worden als ooit een menske oorkomen weer. Oor de griene heuvels van het eerst Jordanenloon reed Biliam de zoon van Beor. De keningsboorden wierden vooruit geen om Balak het goeie nijs te brengen en de beide tjenners reden een heel eind achter hem. Liek als het slaven volgt. Biliam wie het jip in gedachten de grutte profeet en op een lange rjochte wei voende de ezelin uit paard wol. Doe, kwam de Heere del en ging midden op het paard steen. In zijn hoorn hier een scherp en blinkend zwit en de punt van het wapen wies de rjocht naar Biliams het. De profeet zegt niet. Maar als de wijze profeet dan het dadelijke gevaar net zegt, dan het deerlijke gevaar net zegt, de ezel weer er ik nog. Die zegt dat flikkerend steel en bang gingen van de wei af, skien het veld oer. Dat vernam Biliam dags en veld skwodde er het best in de bek. Wat wien het dat nou van kure tochter? De wier in geen velden nog wegende meisje te zien. Dat wat dier zo bang te wezen? Biliam sloeg hem en doe, samarineen ging de ezel weer naar de wei en roen rustig verder. Een eindje erop roen het paard tussen twee heuvels terug, maar je morren om beide kanten. En weer ging de Heere steen op het paard, en ik deze keer weer de ezel die hem zag. Weer leidde eer plat op een kop en, duim bij de morren langs, roen verder. Dat deerlijk zwit voorbij, dat er Biliam zijn voet tussen de morren in zijn zierde kniepte, koe het trouwe dier net weten. En voor de tweede keer sloeg Biliam zijn ezel. Koe het dan nooit zijn gedachten bij zijn werk hoorde op deze vreemde reis? En voor de derde keer stelde de Heer hem op tussen de morren. Op dat plak wie het paard nog smeller. Zo smel dat de morren haast on wat daar kwamen. En dat de geen ontwiek weer, naar rjochts, nog naar lofs. Maar een skok bleef de ezel steen. Voort, raasde Biliam, wat meerde dat best wel? Zo'n man die het mij de goorden omging, hem de gek oorsteken litte van een ezel. En toen viel er dat de ezel de poorten boogde en midden op het paard lezen ging. Leuk taaske naar zijn drieuwe stak en uit alle macht sloeg er op het bange best los. Dat de Heere stad dicht bij hem stier, daar hier de wezen profeet geen erg voor. En toen iepende de Heere de molen van de ezel en kleer en duidelijk jette Biliam hem sissen. Wat heb ik jou dien dat jou me nou treier in slijn hebben? Zelfs bij dit goddelijk wonder begreep Biliam net dat de Heere mij hem dwaande weer. Omdat toen nou treier is de spot mij mee dreun hast. En als ik een zwart bij de hoorn hier, ik zoe die nou deertje. De ezel nam je ritters het woord. Ben ik je eens ezelinnen net dat jou van jong af op rieden hebben ontjoerd de daita? Heb ik ooit windwest jou zaten dwaan? Nee, zei Biliam. En tagelijk zeg er, vlak voor de bange ezel, de Heere steen, nog altijd met het blinkend zwit in hoorn. Hij bestoor het zuiver, zak je al water. Niest, wie er net in te zien, ze viert zijn eigen gingen, en nou? En daarmee begreep er alles. Treier is hier die vreemde God, zien hem op bewijs dien.
Trijer is hier de punt van het zwet, wiest naar zijn het. Trijer is hier de trouwe ezel zijn leven redden. Doe boerde William de Holle in Skamme en Djip. Hij, de profeet van Peter, de man die in de nacht met de goden spreekt. Hij zegt de God net die het varm stier op een wei. Een ezel hier meer erg voor de goden als hij. En varm spreekt de Heere, streng en loerd. Waarom hast u de ezel slijn, die die treier is het lippen rijden had? Sjoch, ik ben uitgeen als die tjenstander. Want de wei, die stu gingst, weer rjochte tjen mij. En als de ezel net van zeden ging weer van mijn aanlid, wist weer, ik zou die dieren hebben. En hem hier in het lippen houden. Jip boogde Biliam de krutske halen. Ik had verkeerd in zei, maar ik wist net dat jou Jimmy in de wijs diende. En nou, als jou het gebied, ken ik dadelijk weer om. Maar, God spreek, doe zist net weer om, Jim, maar geef mij die man mij. En het woord dat ik die zissen zal, dat zist te spreken. En dat alleen. En weer riet Biliam de zoon van Beor het zuiden in. De weilongs tussen de wienbergen, de kant naar Moab op. Nog nooit hier sabbeskammer wist als op deze reis naar de koning ta. Dat God een ezel broeken woe om hem, de wijze man van Peter, te leren. Dat kwam onder het gevoel. En iedere keer wie ze onder de woorden van de Heere tocht, kwam hem dat riechend zwet in het zin, dat wijze naar zijn bjast. Eén ding wist er nou, dat er net meer hoefde te denken aan zijn spreuken en tjonderijen. Geen woord zo oor zijn lippen komen, dat de Heere hem net voor zijn hier. Het moest Balak maar goed wezen. En als het er al leuk om waard, het koe nou net meer oors. Hij woe wel dat de doel voort me weigerde hier, maar het weer nou te let. In elk geval, hij weer geen slaaf van Balak, maar profeet van een vreemd en machtig God.

Groot en machtig is hij, dat weer opwekking 287. Ja, volgende keer gaan we verder met het verhaal over William, hoe dat verder ouderend. Want het is te lang om in één oor olie te doen. Groot en machtig is hij. King of King, King of Glory, King of Love. Dat werd zong toch even zien. Karel Floppen en Rachel Vos. Together my forever worship. King of Glory, King of Love.

Dat is weer King of Love, King of Glory van Forever Worship. En dan kijk je nog naar André van Zijl. Hij zingt: In de hemel is de Heer.

André van Zijl, wie dat mij dat noemer in de hemel is de Heer. Ja, het eerste oor zit er al bijna weer op. Ik moet zeggen, dat is offline. Maar we nog 2 uur oren te gaan, dus ik hoop dat ze erbij blijft van een beetje onder de klok van 4 uur. Ik ben er straks weer, maar er ja, beleven iets wat Spurgeon in zijn jonge leven beleven had. En ja, nog volle meer een heel soort muziek. Ik zou ze graag ons straks. Ik sluit al mij. Oh My Savior van de Exodus Road Band. En na het reclamejournaal ben ik weer. Ons straks.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Het is ineens koud in je huis.
2: Ja, Minco Bouwmaterialen.
3: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kit, purw of schuim.
4: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit u bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
4: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat rijden in Boetenpost.
8: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de vier in het midden.

0: Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
1: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen. Oh, Jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
0: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
1: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
10: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast? Maar wist dat ik zelf kiezen meist? Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog in Ruusteveen staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
11: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op treien oeren.
12: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
13: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortenes een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat de Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. En de taskforce van het Witte Huis gaat de risico's en kansen van kunstmatige intelligentie in kaart brengen en bekijken hoe overregulering kan worden voorkomen. Hoofd Jay Clayton, directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst, wordt door de media al bestempeld als de nieuwe AI-tsaar. Hij zou de tweede zijn met die informele titel na investeerder David Sachs, die inmiddels is opgestapt. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
14: It's getting hot in here.
15: Wat een sto, jong.
14: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
15: Oh?
14: Ja, van het gas.
16: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben vier weken installeren. Warmtebrengers.nl.
17: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
18: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
17: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
14: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
16: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
19: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
20: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
19: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it.
0: Jan Cooks for You. Dat is catering.
21: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
0: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
22: Nou, verhaal je. Ben je er klaar voor?
23: Ik vind het zo spannend.
24: Hij is turbo en
23: hij is toch turbo en net?
22: Nou, even serieus.

0: zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen. Al haast 30 jaar, product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
1: Tromeesje maar in beheining.
2: Maar gewoon CA Plus een certificering.
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
3: Agoeie, rijtje hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
4: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
5: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
4: baarsmazitcomfort.nl
3: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
6: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
7: Dit is RTV NOF.
8: My No Gospel Time.
9: Het komende oeren zit vol met gospelmuziek, Nice en de Bliede Bratskip.
10: Ja, en ik wens Jerke Broegers een fijn dag van een beetje nou ik weer bij bist. In dit tweede oeren gospeltime op snijden 4 oktober. Ik ben er alle snijdtemeetjes van 2 tot 5 oeren. En dus dit is alweer het tweede oeren. Wat ken ik dit oeren dan? Nou, ik heb natuurlijk een heel soort muziek. Maar ik heb ook weer een verhaal wat speurtje beleven inzien. Doet er nog ook heel jong weer en ik werd een stukje uit een dagboek mijn naam. Aansnek weer een psalm, maar eerst muziek. Ik heb een nummer klaarzet van de Exodus Road Band. Halleluja. Dat is een heel mooi nummer, vind ik. Het is van de Exodus Road Band. Halleluja. Dit gaan we maar verder in een psalm en nog volle meer muziek.

Ja, dat weer Exodus Road Band, maar het nummer Halleluja. En ik is nog jaren aangekomen van een vrij gedateerde cd van Gospel Band Sham. Dat is de cd Perspectief. Heb ik gekozen voor het nummer Het Woord.

Psalm 19. Een psalm van David voor de koordirigent. De hemelen vertellen over Gods grote eer en de wijde luchten spreken over zijn scheppend werk. De dag vertelt het aan de dag en de nacht geeft zijn kennis door aan de nacht. Het is duidelijk dat dat geen echte woorden zijn. Het is immers niet te horen. Toch spreekt de hele schepping over God. Die taal hoort men over de hele wereld. Het is alsof God een tent heeft gemaakt voor de zon die 's morgens blij als een bruidegom naar buiten gaat en zingend zijn weg betreedt als een gevierde held. De zon wandelt elke dag van het ene tot het andere einde van de aarde. Alles ter wereld ervaart haar stralende gloed. De wet van de Heere is feilloos en goed. Zij verandert ons leven. De woorden van de Heere zijn altijd betrouwbaar. Zij geven wijsheid aan de onwetende. Het bevel van de Heere is een vreugde voor ons hart. Het gebod van de Heere is zuiver en geeft ons een duidelijk inzicht. Het ontzag voor de Heere is rein en kan altijd blijven bestaan. De voorschriften van de Heere bevatten louter waarheid. Zij zijn altijd rechtvaardig. Ze zijn veel kostbaarder dan goud en zoeter dan de zuiverste honing vers uit de raad. De knecht van God neemt ze ernstig en leert ervan. Het houden ervan levert de rijkste beloning op. Wie kent elke zonde? Vergeef mij ook mijn onbewuste zonde. Ik ben uw dienaar, Heere. Bewaar mij voor overmoed. Geef dat die geen kans krijgt in mijn leven. Dan kan ik pas echt naar uw wil leven en zal ik niet zondigen. Ik bid u, Heere, dat alles wat ik zeg met mijn mond en denk in mijn hart naar uw wil mag zijn. Heere, u bent mijn rots en mijn bevrijder.

Dat is weer opwekking 59, mogende woorden van mijn mond. En ik ging verder met het nummer van de CD 1 van gospelgroep De Lighting Stars uit Ureterp. Hoe wonderbaar is uw naam?

Hoe wonderbaar is uw naam? Dat was het zong tot een kostbekoor de Lighting Stars uit Ureterp. Ja, en ik had van een beetje ik weer het dagboekje Mijn Naam. En dan lees ik een stikje uit. En dan begin ik even mijn stikje uit Galaten. En Jester Bobben met Christus omkleed. Lezen we uit Galaten 3, vers 26 tot 29. En dan pak ik even de Frieske Bijbel. Gelaten traaien vanaf vers 26 tot 29, dan staat het volgende. Want alle keer binnen je been van God, om je hem terug het leeuwen, maar Jezus Christus verboen binnen. Je hem alle keer die in Christus dood binnen, hebben Christus aan zijn mantel ondien. Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw, dat maakt het dan niet uit. Want je hem binnen alle keer, mij en waar een eenheid in Christus Jezus. Als je me van Christus binnen, dan binnen je hem afstammelingen van Abraham en erfgenamen neffens de belofte. Even zien. En dan gaat het om je me alle keren die in Christus dood binnen, hebben Christus als een mantel omdien, omkleed troch hem. Ja, kleren maken de man, dat zeggen ze vaak. Als het een gale jurk of een pak kerpest, viel die een heel oormeisje, dan wanneer ze een oude spiekerbroek oorhast bij een trui. Waar bist u? Wordt dat eigenlijk wel bepaald door de kleren die ze oorhast? Volgens het bibelgedeelte van Jood wol, en dan gaat het net om de letterlijke kleding, wat we zeggen, maar om iets wat volle jippen gaat. Jou hebben jou mij Christus omkleed. Toen hast die mij Christus omkleed. Dat zei Paulus. Troch geloof en troch de doop, meist u bij Jezus Jere. En dat is als u hem oorloekst. Dien boor mij hem, dat bepaalt uiteindelijk waar u bist. Dien identiteit leidt in hem. En vaak zoeken wij onze identiteit in oren dingen. Dan is het, ja, ik ben Tjerk, ik doch dit en ik doch dat en ik je een keer en dat en zo. Maar dat bepaalt net waar ik ben. Dat welk volks doe bejest. Jood, Griek, Nederlander, als de slaaf is de vrije. En tjeverig zoen we zijn een loonslaaf of directeur. Als de man is als een vrouw. Ik heel fundamenteel. En hier lijstig als toen net in het standaardhokje past. Maar nou mij we Jood mij nemen dat onze identiteit in wat oors leidt. In een oor persoon. In dat stoepje Jezus jest. En dan is het riek en dan is het vrij. En dat is, dat jouwt in identiteit. En ik zal het stikje nog eens een keer lezen. Gelaten 3, vers 26 en 29. Wat is dit? Alle keren ben je een ben van God. Om je hem terug het leeuwen, maar Jezus Christus verboen binnen. Je me alle keer die in Christus dood binnen, hebben Christus als een mantel oordien. Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw, dat maakt het dan niet uit. Want je bent alle keer mij en waar een eenheid in Christus Jezus. Als je me van Christus binnen, dan ben je hem afstammelingen van Abraham en erfgenamen tijdens neffens de belofte. Nou, dat zei het een heel soort over die identiteit. En ik heb het volgende vers kijken hoor. The holy eyes jongen eroor. God's child.

0: Dit is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, dat weer Remkwaak het maar het nummer Schijnje Licht. En daarvoor het nummer God's Child. En dan zijn we nu daar om de blibbenissen van Spurgeon doet er nog heel jong weer. En van een beetje zit er boven een monster. En dan keer het op Psalm 18, vers 30. En dan pak ik ook even de Friese Bijbel erbij. En dan staat het volgende. Psalm 18, vers 30. Maar jou ommers breng ik een binde. Maar mijn God, bespring ik een schoons. En in het Nederlands staat er. Want met u loop ik door een binde. En met mijn God spring ik over een muur. Ja, doet Charles Spurgeon een keer mijn preken begon weer. Vorige week oer lezen dat stikje. Doe koer er eigenlijk maar amper meer op horen. Een hele prutte oor gemeente vroegen hem om ook een tjenst bij hun te leiden. En daarom ronde er op de snijs vaak naar oren dwarpen in de buurt van Cambridge, de wenne hij, om daar te gaan preken en de meisjes over de Heer Jezus en over de Bijbel te vertellen. Op een jonne doet Charles wanneer hoesgong, beleven er iets wat heel angstig weer. Hieron alleen nog in het zuster. In een stad of een dorp gongen in die tijdjoens wel de lantaarns oan. Maar op het platteland en in die lietse dorpjes koe het slim zuster wezen. En normaal maken die zusternis Charles heel nog niet uit. Maar dit keer werd er echt bang. In één zag er iets verschrikkelijk wat hem heel bang maakte. Het leek op een reus, een monster, met enorme uitstrekte armen. Ja, wat kon dat nou wezen? Het afschuwelijke ding stier recht op in een heg. Paul Njonken een sleet. Spurgeon vroeg zich heel even al of het een spook was. Maar daar leeuwde hij niet in. Dus het kon geen spook wezen. Maar wat wie het dan wel? En wat moest het van? Hij zet het net op een rennen. Maar hij verzamelde al zijn moed, sprong over de sleet en greep het monster beet. En wist u wat het wie? Dat monster, het wie een beam. De wie een die hier die beam voor de grap wit verft. En nou zag het er heel erg uit. Vooral uit het zuster wie. In de werkelijkheid wie het dus niet om bang voor te wezen. Charles leerde een les door deze angstige ervaring. Hij besefte dat de moeilijkheden net uit de wijk gaan moest, maar moest juist recht op uitstappen. Meestal komt dan tot de ontdekking dat die problemen net zo groot binnen als dat ze liekje. Ik psalmdichter David schreeuwt hier oor. Hij zei, en dat is Psalm 18 vers 30, maar jou ommers breng ik een binde, maar mijn God bespring ik een schoons. En mijn God rinst ook gewoon dwars door die binde heen die het die moeilijk maakt wil. En springst ook gewoon over morgen heen. De moeilijkheden die binnen de wal, maar dus is ze net meer uit de wijk in. Wat zelf kiest wel dwan, maar de hulp van hem, de Heer, hij kiest mij die mij. En hoe zist ontdekken dat een hele prot van die dingen wees bang voor bist, die blikken toch net zo te wezen als dat je van tevoren denkt. Dat even oor het monster wat Spurgeon tjen kwam. Ja, Christian Vervoer die had een veske skreun wat hier eigenlijk ook oorkeert. Dus en ik is nou naar jaren. Dan toch.
3: Al zou de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht meer aan de wijnstok zijn, al valt de opbrengst van olijven tegen, blijkt er geen voedsel meer op het veld te zijn.

Dat weer Twyla Paris, maar het nummer God is in Control. En dat komt van haar cd He is Exalted. Dan haar knoon nummer clearset van gospel duo Promises, jongen. You Raised Me Up.

Dat weer Gospel Do Your Promise, maar het nummer You Raised Me Up. Ja, dit oor zit er echt al bijna weer op. Ik moet er even uit voor reclame, journaal. Maar daarna ben ik er weer maar nog een oor Gospel Time. Ik zeg even wat er in de agenda zit. Ik heb nice oor is vervolgde broers en zussen. En ik werm zal mijn naam. En natuurlijk een heel soort muziek. Ik zou ze graag ons straks.

Als je iets voor dit programma kiest, altijd een berichtje sturen naar gospeltime@rtvnof.nl. Ik kast toch een mooi nummer, als het denkt, dat wil ik wel graag eens zeggen. Ja, stuur gewoon een berichtje daarover. gospeltime@rtvnof.nl. Graag ons straks.

0: programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Let hem gaan, vriezen, vriezen, let hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de Friese Motorfiets.nl.
8: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentje.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
15: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Bullegem. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
16: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak.
17: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raasma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
18: Oef,
17: je rek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
18: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raasma.
17: IJzerhandel Raasma. IJzersterk sinds 1836.
19: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op fjouwer oeren.
20: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
21: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Iran stelt 7 voorwaarden aan de Verenigde Staten voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Dat zegt de parlementsvoorzitter Mohamed Bagher Ghalabaf. De eisenlijst is via bemiddelaar Qatar aan de VS overhandigd en gebaseerd op het tussentijds akkoord van juli. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, het verbod op olie-export en staking van militaire acties. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In Tordera overleed iemand op een camping door een instortende muur, terwijl in Mortenes een man omkwam in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens nog 1 vermiste die verdween in de Pineda-beek. De Catalaanse premier Salvador Illa roept op tot voorzichtigheid. Onderzoek van het Duitse instituut IW toont aan dat Oost-Duitse economie in 2025 op 79% van het westelijk niveau zit. Sinds 2020 stagneert de inhaalslag. Tekortkomingen in bedrijfsmatig onderzoek en dalende investeringen remmen de groei. Zonder immigratie krimpt de Oost-Duitse bevolking voor 2045 met meer dan 1/5. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil net als België een verbod op onverdoofd slachten, omdat 40 seconden dierenleed onaanvaardbaar is. Hij steunt het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren dat eerder in 2011 sneuvelde in de Eerste Kamer. Ritueel slachten hoeft niet te verdwijnen, mits dieren worden verdoofd. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig en droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg. En tot zover het nieuws.
0: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Royce hier, hè. Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
2: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
3: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
2: NOFPC.nl.
1: Marines Keukens in Burgum, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marineskeukens.nl.
4: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Het is hier niet eens koud in je huis.
8: Jaha, Minco Bouwmaterialen.
9: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purw of schuim.
10: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
12: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconi staat treien in Boetenpost.
13: Nou verhaal je, ben je er klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: Ik ga eens turbo en heu.
14: Ik is toch turbo en net?
13: Nou even serieus. Alle hier ik

0: in Waterswaard.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
2: Dit is RTV NOF.
3: My No Gospel Time.
4: Het komende oeren zit vol met gospelmuziek, Nice en de Blede Bradskip.
5: Ja, kom je een beetje fijn als er nog bij bent. Ik ben Sjerkje Broers, maar dit is weer het tweede oeren Gospeltime op deze snijn 4 oktober. Gospeltime is er alle snijntemetjes van 12 tot 4 oeren. Live vanuit de studio hier in de Westerheen op RTV NOF. En wat ken ik dit oeren van? Nou, ik zeg wat er in de agenda zit. Ik heb Nice oeren vervolgd, broers en zussen. En daar is ik weer een psalm en een heel soort muziek. En dan heb ik hier wat al mij. We are here to change the world. En dat zongen de Continentals.

Psalm 30, een psalm van David, een speciaal lied voor de inwijding van de tempel. Ik geef u alle eer en lof, Heere, want u hebt mij uit de put gehaald. U zorgde ervoor dat mijn vijanden geen leedvermaak over mij konden hebben. Naar u heb ik geroepen om hulp, Heere, mijn God, en u hebt mij hersteld. U gaf mij het leven terug en redde mij van de dood. Ik hoefde nog niet te sterven. Laten al zijn volgelingen psalmen zingen voor de Heer en zijn heilige naam loven en prijzen. Want zijn toorn duurt niet lang, maar zijn liefde mogen wij ons hele leven ervaren. 'S Avonds is er droefheid, maar 's morgens klinkt gejuich. In mijn onnozele overmoed dacht ik altijd dat mij nooit iets zou overkomen. Want Heer, ik was door u gezegend, tot ik merkte dat u zich voor mij verborg. Vanaf dat moment vond ik geen rust meer. Ik riep u, Heere, en ik smeekte u om genade. Wat heeft het voor zin mij te laten sterven als ik begraven word? Het stof kan u niet eren en prijzen of vertellen over uw trouw. Luister toch, Heere, geef mij genade. Och, Heere, wilt u mij helpen? U veranderde mijn droevig gebed in een blij danklied. U nam mij mijn rouwkleding af en bekleedde mij met vreugde, zodat ik voortdurend lofliederen voor u zou zingen, Heere, mijn God. Ik zal u altijd blijven prijzen.

Sons of Joy, dat wat zong toch de Australische band, de Sons of Cora. En gospelkoor Oud Joyce, u lauwe zoogse jongen ook. Heer, machtig God, ik loof u.

0: is Gospel Time op RTV NOF.
1: Mij Tjerkje Broersma.
2: Ja, je maakt er een keer kind naar Gospelkoor Our Choice, maar het nummer Heer Machtig God, ik loof u. En dan hebben we nota onder het nijs oor is vervolgde broers en zussen. En van een beetje vond ik een stukje op de site van Open Woers over Cuba, over een pastor die vervolgd wordt vanwege uitspraken tijdens een grote crisis in Cuba. De ben hier honger. Het eten in de koelkast weer bedoeld en ik verliet heel emotioneel het huis, vertelde Cubaanse pastor Alexis Padron. Hij werd begin juni arresteerd nadat er deelnomen hier aan een protest vanwege het feit dat heel vaak de stroom uitvoer. Auron over september werd de vrijlitten in afwachting van zijn rechtszaak. Zijn verhaal liet zien hoe de diepe crisis in Cuba ek de christenen haar heel hut rekkert. Al meer dan een jaar hier werd een heel groot part van de Cubaanse bevolking rekken door langdurige stroomuitvallen. Een heel soort mensen hebben af en toe maar enkele uren stroom, wanneer de energievoorziening weer van groot aantal uren uitvalt. En dit leidt tot grote problemen weer onder het beheren van het eten vanwege het uitvallen van de koelkasten. En dat is heel pijnlijk, want in Cuba is er ek al heel lang een tekort aan eten. Ek is er een grote tekort aan bronstoffen en medicijnen. De grote problemen zetten de vervolgde kerken in de communistische Cuba nog verder onder druk. En die druk brengt verschillende christenen ertoe dat ze deelnemen gaan aan vreedzame protesten tegen het regime. Begin juni nam de evangelische pastor en heid van Trajebeen, Alexis Padron, 58 jaar oud, deel aan een protest waarbij hij weg met de dictatuur, zo gaan we robben. Een agent in Burger confronteerde hem en sloeg de pastor. Diezelfde jongen zochten plissjes in Burger hem thuis op. Na dat incident nam pastor Padron een verklaring op video op waarin hij uitleidt dat er weigert om zich oer te jongen om de helse leer zoals het communisme. De oordeis wat pastor Padron onder dwang naar een politiebureau bracht. Na drie mannen gevangen zitten te hebben, wat Padron op vrijdag over september vrijlitten, maar de aanklachten zien hem bleven staan. De pastor moet hem twee keer in een week melden bij de autoriteiten. Padron zei dat er onschuldig is. De arrestatie van Padron valt te keren met een groeiende druk op religieuze leiders in Cuba. Het Oleren, het Observation voor Religieuze Vrijheid in Latijns-Amerika, registreerde meer dan 200 geloofsvervolgingsincidenten in juni en in juli 2026. Eerder dit jaar werd de 16-jarige Jonathan Muir Burgos arresteerd. Te keren met zijn heid pastor Elie Muir rond hij in maart mei tijdens de demonstraties vanwege de grote stroomuitvallen en de voedseltekorten. De jongen werd aangeklaagd voor sabotage, een ernstige aanklacht die hem tot 10 jaar gevangenschap kan opleveren. Zijn heid werd niet oppakt. In de extra beveiligde gevangenis in Canaleta leed de tiener aan infecties, parasieten, blaasjeseczeem en flauwvallen. Hij kreeg hiervoor geen behandeling. Na 4 maanden gevangenschap werd de jongen weer vrijlitten, wat bijna onduidelijk is of de zaak tegen hem ook nog terugkeert. Christenen in Cuba worden vanwege hun leeuw geconfronteerd met grote uitdagingen. Cuba staat op de 24e plak op de ranglijst christenvervolging en yet bij de meest beperkende gebieden van leeuwigen in Latijns-Amerika. Predikanten en gemeenten worden in de gaten gehouden, hebben te maken met intimidatie en staan onder druk om hen aan te sluiten bij de communistische agenda van de staat. Open Doors bleef de situatie volgen en ziet het naar de beste manieren om de christelijke gemeenschap te ondersteunen en om voor hen op te komen. Nou, gebed is dus heel erg nodig en bid voor deze mensen. Bid voor pastor Padron en de jonge Jonathan. En bid voor de voortgang van die protesten. Maar bid ook om zegen en bescherming voor het werk van Open Doors in Cuba. En ik zou zeggen, blijf ik bidden voor de mensen om jou heen. Ja, en ik dacht aan honger, ik dacht ook aan Gaza. Bid ik voor de ben in Gaza. Prayer for the City. Je dekt je het volgende lied oor van Oslo Gospel Choir.

het Oslo Gospel Choir, maar het nummer Prayer for the City, gebed voor de stad. Ik steek voor het dorp, voor het land. Ja, heel belangrijk. Dan ga ik nu nog een klaar zetten. De titelsong van de CD van Sela, Ik zal er zijn.

Sela, maar het nummer Ik zal er zijn. De titelsong van de gelijknamige CD. Dan heb ik nog een agendapunt wat ik even meeneem van een beetje straks. Nog eentje op uw site. Ja, die eerste liefde. Waar we het nog net waren van. In de Connection ontmoetingsdienst van onkomende snijn 11 oktober hel het Ineke Veenstra misschien wel herinneringen op om deze tijd. Maar zeker is het dat ze spreken geeft over de liefde die we hebben of nog hebben van God. In de lanterne stiert van nou heel veel tien die mij anders de koffie of de thee kleer. De tjensten met dominee Hans de Jong die in de flambouw over hetzelfde onderwerp spreken zal beginnen om zien oren. Liefde, dat kent een aantal fases en het vraagt echt om toewijding. Net voor neer dat de gemeente van Efeze omsprutsen wordt om terug te gaan naar de eerste liefde voor hun Heer. En hoe is het met uw liefde, uw eerste liefde voor God? Hast u hem echt lief? Onkomende snijn, 11 oktober van Jelvertien, bist welkom in een flambouw of in een lanterne in Sjerhustervien. En het is mijn werking van de band Connect. Hier ben ik opnieuw en dat wordt zong trocht band van de Battle in Drachten.

Dat weer de band van de Battle in Drachten, mag je het noemen. Hier ben ik opnieuw. En dan heb ik nog een agendapuntje voor dit oren. Een concert hoe de Gerrisjongen mij ProRegen in Dokkum. De leden van het Christelijk Mannenkoor ProRegen in Dokkum hebben de oude periode net stilzitten. Na een succesvolle wervingsactie in een verkoersje, maar het koor in de oren naar de Christ een 15-tal aspirant zangleerhavers verwelkom je op de repetitie, Jan. Onder leiding van de enthousiaste dirigent Jan Hipma is inmiddels ook het prachtige programma instuderen voor de komende concert op Snijnemeetje, 11 oktober. Onder het thema Te Gerrisjongen samen zingen met ProRegen belooft het een sfeervolle middag te worden in een grote kerk op de markt in Dokkum. De muzikale begeleiding op het Tjerkewargel is in handen van Anja Heikamp Comedy. Het concert begint een beetje om 11:05. De dwarren beginnen om 4 uur open. En tachtkoenskaarten kost je 12,50 per stuk en binnen verkrijgbaar bij de volgende verkeerpunten. Bij Douwe de Jong bij de Evangelische Boektiek in Dokkum, Pijnakker in Verwet. En dat kan natuurlijk ook via de e-mail info@mannenkoorproregen.nl. Het koor hoopt op een volle kerkenzaal en ja, die heet Jo van harte welkom. Het is al hier weer om te lezen op ons website rtvnof.nl onder het kopje agenda. En er staan nog meer items op. En ik zou zeggen, hast u ook iets voor de agenda? Kist altijd een berichtje sturen naar agenda@rtvnof.nl. Want dan kan die item of ding ook plaatst worden op onze site. In Grace, een koor of de stichting In Grace is jongen al. Who is like the Lord? En volgens mij komen ze uit Drachten. Who is like the Lord van In Grace?

dat wie in Grace. Hoe is like the Lord? En toen sprongen in een top een hele oren. Follow that star. Maar ik een heel mooi nummer. Gospel Time, het zit er alweer op het lijstennummer. Stit clear op achtergrond. Hast zoiets voor dit programma? Ik zou zeggen, stuur een mailtje naar gospeltime@rtvnof.nl. Waar weet. En hast ook een mooie nummer? Was het, hey, dat wil ik wel graag eens jaren. Of ik ga er in, nou die... Ken dat wel broeken, dat wil ik het verdraaien letten. Stuur er ek gewoon een mailtje over naar gospeltime@rtvnof.nl. Ja, een agendapunt kist ek altijd insturen naar agenda@rtvnof.nl. Want dan kist, dan kan het ek plaatsen worden op onze website. Want er zit een heel boel op wat er al hier te doen is in onze regio. Ja, straks na de reclame is journaal, dan ben ik er weer. Nee, dan... Dan ben ik er net, dan kan ik aan lekker inpakken in haar hoes. Maar dan neemt Harry Nienhuis het weer van mij over. Maar het programma Geloven en Beleven. En tussen zij en zoon is hij er nog bij het programma Woordklanken. En van zoon tot jochen, RTV met een café, maar Jitse Schregaders. Dus dan een heel soort blipje op deze stuurde joerd. Ik vond het fijn dat ze van een beetje ik weer bij weer is. En ik hoop dat ze er oren wieken. Snijden een beetje om 2 oren weer bij best. Ik sluit oude Ellie en Rickert. Geef ons vrede. Want dat hebben we het nodig in deze wereld. Ik wens je daar God zegen voor de komende weken. En graag ons een oren keer.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Autobedrijf Van der Ploeg in Kollumerswaag.
1: Hey, tijd voor nieuwe meubels?
2: Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet.
1: Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Let hem gaan, Friesen, Friesen, let hem gaan.
4: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gerbe en ik let me gaan.
5: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
4: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
5: tdnoord.nl.
6: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl.
4: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
5: TD Noord uit Jesternaidscherk.
7: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
8: De Friese Motorfiets!
7: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
9: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
7: Wij hebben haal- en brengservice.
10: De pannenkoektrein!
11: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist. Of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
10: Interesse? depannenkoektrein.nl.
12: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
13: Ja, echt maatwerk!
14: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
15: SGmaatwerk.nl.
16: Bakken? Zullen we even op een stoel?
17: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
16: Baasmazitcomfort.nl.
15: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
14: Keukens en kasten op maat.
18: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
19: Freek, help! Het dekkleed moet voor de regen op het dak!
16: Ja, ja, maar safety first. Eerst de stijger maar even blad vrijmaken. Raadsma levert echt alles om het najaar goed door te komen. Bladblazers, panhaken, dekkleden, werkkleding, maar ook helmen en verbanddozen.
19: Oef,
16: jerek. Volgende keer wel even het valharnas omdoen.
19: Natuurlijk, ook verkrijgbaar bij Raadsma.
16: IJzerhandel Raadsma. IJzersterk sinds 1836.
3: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op 5 oeren.
14: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Saudi-Arabië, Rusland en 5 andere OPEC-plus-landen besloten zondag na een online vergadering de productiedoelen ook in november niet te verhogen, voor de 2e maand op rij. Eerdere verhogingen waren symbolisch door de Iran-oorlog. G7-landen gaven vrijdag 100 miljoen vaten reserves vrij om brandstofprijzen te verlagen, al biedt dit mogelijk slechts kortstondige verlichting. In een bos bij Halden, in het zuidoosten van Noorwegen, zijn vanochtend vroeg een man en zijn zoon doodgeschoten. Een derde man raakte zwaar gewond. De 3 slachtoffers waren onderdeel van een jachtgroep. De schutter, een man die niet bij de groep hoorde, is aangehouden door omstanders en heeft vermoedelijk alleen gehandeld. Op zondag startte de Spaanse politie een ontruimingsoperatie in het migrantenkamp op het strand van Trampolín in Ceuta. Ongeveer 3000 migranten worden overgebracht naar tijdelijke opvanglocaties waar hun status wordt beoordeeld. Eind juli staken ruim 72.000 mensen de grens over vanuit Marokko, van die nog zeker 10.000 verblijven in Ceuta. Iran stelt 7 voorwaarden aan de VS voordat de straat van Hormuz wordt heropend. Parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar Mohammed Bagher Ghalibaf maakte dit bekend via staatspersbureau IRNA. De eisenlijst, gebaseerd op het akkoord van juni, werd via bemiddelaar Qatar overhandigd. Iran eist onder meer opheffing van de zeeblokkade, sancties en het olie-exportverbod. Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop en het blijft overal droog, met maxima tot 22 graden in Zuid-Limburg.
20: En tot zover het nieuws.
21: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.

0: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door Nof PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. Nof PC, het adres in Noordoost-Friesland.
1: Nof PC, Nof PC, daar kun je wat mee.
0: nofpc.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
4: Herbergvoestrum.nl.
5: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
6: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
7: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
8: Het is ineens koud in je huis.
9: Ja, Minco Bouwmaterialen.
10: Met Minco Bouwmaterialen gaat u warm de winter in. Wij hebben goed isolatiemateriaal, juiste dakbedekking en ideale kits, purr of schuim.
11: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
12: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Sruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Sruisterveen. Daar wil je zijn.
11: Warm de winter in? Minco Bouwmaterialen. Marconistraat Reijen in Boetenpost.
13: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
14: Ik vind het zo spannend.
15: Ik ga eens turbo en
14: ik is toch turbo en net?
13: Nou, even serieus. Allie

0: Dit is RTV NOF.
1: Mijn no, geloven en beleven.

0: Goeiemiddag, harkers. Welkom in Geloven en Beleven. Van een beetje gaat Dirk Verbeek weer verder met zijn Bijbelstudies.
1: Goeiemiddag, luisteraars. Allereer van harte welkom weer in het programma. We hebben Bijbelstudie hebben. En de Bijbelstudie, je krijgt zoals de vorige keer hoe de rede triet die God mooi Israël terug. De Bijbel hinnejit. We hebben ook zeggen van. We hebben praten over het koninkrijk van God. En wat de verwachting is van het volk Israël. Hoe het al hier gaan zal. En de vorige keer ben we eindigen. Bij het begin van het boek Handelingen. Dat de discipelen aan de Heer Jezus vregen van. Herstellen jou nou het koninkrijk van Israël, dus dat het Frederik ombreken zou. En toen zei de Heer Jezus, het is net aan mij om die tijd te weten, het is alleen aan de heid, verkondig jim het evangelie van het koninkrijk. En dat moesten ze echt doen, dus tot het einde van de wereld. Dat weer ontzettend belangrijk. De Heer Jezus hier ook de verwachting die er leefde in Israël, bijvoorbeeld bij de Emmausgangers, dat het volk Israël door de komst van de Heer Jezus bevrijd worden zou, trog de Heer Jezus van de vijanden van de Romeinen. Maar de Heer Jezus iepent hun de eigen dus, dat hij eerst ek moest lijden en sterren en weer opstaan. We kunnen nu verder met Handelingen en ik wil een stukje met hem lezen uit Handelingen 3, werd het volk Israël als geheel weer een nieuwe conscript op bekering en dat het 1000-jarig Frederik, waar dat de Heer Jezus koning wezen zal, dan alsnog komen zal. En dat is een heerlijk confronterend stukje wat Petrus brengt. Petrus had dus al in Handelingen 2 had er een preek gehouden, waarnaar dat 3000 mensen te geloof kwamen. En hier in dit stukje kwam een kreupele man, en Petrus en Johannes wien erbij, en die kreupele man die is genezen op naam van de Heer Jezus Christus. En dan zei Petrus dat je in de Joden, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Dit weer natuurlijk ontzettend confronterend voor die Joodse leiders en het Joodse volk, want God had de Heer Jezus verheerlijkt door hem onder jochterhond voor zijn troon te zetten en zij had de Heer Jezus verloochenen. Wat God hem verheerlijk had, dan had zij hun dus wel vreselijk schuldig vielen wat zij eigenlijk dienen hadden. Zij hadden de vorst van het leven, had zij deermakken en ze had een moordenaar, Barabbas, had ze in het leven houden. Maar dan roept Petrus op dat ze tot inkeer komen in vers 9. Handelingen 3, vers 9. Kom dus tot inkeer en bekeer u opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Heere en Hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel opnemen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld waarover God gesproken heeft, bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Het volk Israël wordt hier als volk weer opribben om ter inkeer en ter bekering te komen om te leeuwen in de Heer Jezus Christus. En er zal de tijden voor verkwikking komen. Dan zal God de Heer Jezus alsnog sturen en er zal de dingen hersteld worden. Dan zal het 1000-jarig rijk ombreken. Maar het volk leeuwt net in de Heer Jezus en komt net te geloof. Er komen wel een pruttenmeesje van de Joden te geloof. Eerst 3000 en in hoofdstuk 4 5000. In hoofdstuk 6 een menigte van priesters. En in hoofdstuk 21 nog duizenden Joden die te geloof komen. Maar net het volk zelf. En dan gaan we naar Handelingen zien. En in Handelingen zien zeggen we dat het evangelie dan naar de heidenen gaat. Dat het Joodse volk als het ware terzijde gesteld wordt. En dat God via Paulus dus het evangelie verkondigt aan de heidenen. En dan lezen wij in Handelingen 10 over een zekere Cornelius, een godvrezend man, en die bidt ik tot God. En God jouwt hem in een, of in een visioen, komt een engel bij Cornelius en die zegt dat er Petrus erop mat en dat er dwam had wat Petrus zegt. En Petrus die kreeg dan dat gezicht dat een lekken uit de hemel komt, met al je onreine dieren erop, en dan mat er daarvan eten. Maar Petrus wilde net van eten, want een jood eet niks wat onrein is. Maar dan zou het God doen als hij van eten, wat ik rein verkleer, is rein. En dat bedoelt God mij, dat de joden, de heidenen, dat het evangelie nooit naar de heidenen te gaan mat. En dat Petrus dus roepen we toch monnen van Cornelius om bij Cornelius te komen. En dan maakt hij het evangelie om de heiden Cornelius vertellen en de mensen die bij hem binnen. En dat doet er dus uiteindelijk ook. En dan had er ook weer een kwarte preek voor Cornelius en die het alle hier bij hem binnen. En dan zeggen we dat er vanaf vers 38 staat hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is terwijl hij goed deed en allen door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. En wij zijn getuigen van alles wat hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Dus ze had getuigen geweest van wat de Heer Jezus hier op aarde dien had. En dan lees ik verder in vers 44, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Je zeggen we dus dat de heidenen, Cornelius, naar geloof komen, dat de Heilige Geest ek op hun uitstort wordt. En Petrus en die oren die het ek besneden binnen uit het Joodse volk, die binnen totaal verbaasd, ze binnen boeten zichzelf. Hoe kan dit? Wat gebeurt hier al hier? Staat in Handelingen 12, de Heilige Geest uitstort waar op dat hoes dat die apostelen in Wien en de 120 in Wien. Savagier dus de Heilige Geest uitstort oer de heidenen. En je wordt dus de gemeente vormd, de gemeente van Christus. En elke Jood die tot geloof komt en elke heiden die tot geloof komt, die jet bij de gemeente van Christus. Dan gaan we even naar Handelingen 28 en ik zal even vertellen waarom. Daar zit Paulus in de gevangenis in Rome. Hij had zelf een hoes, maar hij zit in de boeien vanwege de hoop van Israël. Hij had de hoop van Israël verkondigen aan het volk. Maar de leiders woen Paulus deertje. En Paulus had een beroep dienen op de keizer in Rome om voor hem te verschijnen, omdat Paulus het evangelie verkondigen moest voor God. En de hoop van Israël, ik denk de hoop van Israël zal de Heer Jezus wezen. En dat de hoop is voor Israël dat hij het koninkrijk van God vestigen zal in Jeruzalem en in Israël dat over de hele wereld heen. En dan komen er Joden bij Paulus in hoofdstuk 28. En Paulus verkondigt dan aan de Joden het koninkrijk van God. Hij verkondigt over het duizendjarig Frederik dat de Heer Jezus koning werden zal. Maar dan komt er een conclusie, dezelfde conclusie als de Heer Jezus. En dan lees ik vanaf vers 24. En zij, de Joden, waren het niet met elkaar eens en ze gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had. Terecht heeft de Heilige Geest door Jesaja de profeet tegen onze vaderen gezegd, ga naar dit volk toe en zeg, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden en ze hebben met hun oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen en zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Dezelfde woorden komen dus uit Jesaja 6, werd Jesaja stuurd waar terug God, Jesaja zei, zend mij, maar dat we het voorbij zijn dat het volk net luisteren zal. En je zegt wat ik, het volk luistert net naar Paulus. Het volk komt net naar bekering. En dan kunnen we dezelfde conclusie trekt Paulus als de Heer Jezus in Matthäus 13. Daar zei de Heer Jezus hetzelfde. En de Heer Jezus begint dan in gelijkenissen te spreken dat de Joden het net meer snappen en dat het dus wol van de gelovigen is en die snappen het wol. Dus het volk komt net ter bekering. En ik zei al, dan wordt de gemeente vormd, maar het is net zo dat God net verder heeft met het volk Israël. Het volk Israël wordt tijdelijk terzijde gesteld. Maar als de gemeente opgenomen wordt, dan heeft God verder met het Joodse volk. En dat kunnen we lezen uit Romeinen 11 onder andere. En ik lees daar even 3 teksten uit voor, dat duidelijk met je mat, dat God wil degelijk verder het mooi het volk Israël. Ik lees eerst vers 12 uit Romeinen 11. En er staat, als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Dus je staat van als hun val voor de wereld rijkdom betekent. Dus het volk Israël is vallen. Ze binnen stroekelen. En dan betekent het rijkdom van de wereld dat het evangelie dus oer de wereld komen is. Dat God dat ek aan de heidenen biedt. En dat mensen uit de heidenen dat geloof komen stil in de Heer Jezus. Dat is een geweldige rijkdom. Maar hij zei het, hoeveel te meer hun volheid. Het volheid van het volk Israël. Dus als het volk Israël dat volheid, dat voltooiing komen stil. Als ze dat bekering komen stil in het einde van de grote verdrukking. Hoeveel... Ja, meer zal dat wezen, die rijkdom dan. En je ziet dus ook dat God verder heeft met dat volk. En dan lees ik vers 15. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? God zal hun straks weer aannemen. Zij zullen als het ware opstaan tussen de doden uit. Het volk is nou deer, maar God zal het ta leven wekken. En dan vers 24 nog. Daar staat, want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij de natuurlijke takken zijn geënt worden op hun eigen olijfboom. Dus wij als gelovigen uit de heidenen, wij zitten op de wilde olijfboom, maar God had dus enten op de tamme olijfboom, op de wortel van de olijfboom ek. En daar staat erbij, hoeveel te meer zullen zij die de natuurlijke takken zijn, dat is het Joodse volk, geënt worden op hun eigen olijfboom. Dus God zal wel degelijk verder gaan met het volk Israël. Er is takkomst van het volk Israël. Er had een hele tijd geweest dat men de vervangingsleer verkondigde. Dus dat de gemeente in plaats van het volk Israël komen is. Maar we zeggen dat dat net zo is. Omdat het volk Israël, omdat er een heel gedeelte van het volk weer omkomen is in Joodje 48. En nog steeds in het volk van Israël in Kanaan. Het volk Israël is al 3 keer weer omkomen uit ballingschap of ballingschap, uit een soort exodus, dat ze weer omkomen binnen in het land Kanaan. En de eerste keer dat we toen God tegen Abraham al vertelde dat het volk 400 jaar in Egypte wezen zou. Nou, na 400 jaar schroonden ze het uit van de moeilijkheden, van de benauwdheid die ze hingen. En God broekte Mozes om het volk uit te leiden uit Egypte, terug de woestijn heen, naar het beloofde loon. Het volk Israël zondigen. En het volk Israël, waar de 10 stam waren, stuurd naar Assyrië en de 12 stam naar Babel. De ballingschap. Maar God roept. Of God bewerkte het ek in koning Kores, een Persische vorst, Persische koning, dat hij in zijn hart bewerkte dat de Joden weer omgaan mochten naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen, om de muren om de tempel heen te herbouwen en het altaar ek weer te herstellen. Maar er was maar een vrij lietse groep die weer omkwam. De eerste groep die kwam onder leiding van Sesbazer, de 12e onder leiding van Ezra en de 3e kwam onder leiding van Nehemia. De eerste groep wie bijvoorbeeld maar 50.000 mensen en de rest die bleun in Babel, die hielden het er wel goed. Die wien daar wel settelen en die wien ongehoorzaam aan de Heer en die kwam net weer om. Maar een gedeelte kwam dus weer om uit Babel. En dat wie een lietse exodus. We zeggen ook dat in jongetje in 48 de staat Israël heroprichten is. En dat er ook een gedeelte van de Joden weer omgegaan is naar het land Kanaan. Lang net alle Joden binnen weer omgegaan naar Kanaan. Nee, er zijn nog een hele prutte Joden oer de wraad verstrooid die daar nog steeds bluwen. Maar een gebeurtenis van jongetje in 48 staat net in de Bijbel direct beschreven. Maar indirect kunnen we wel opmerken dat die veromkomst in jongetje 48 wel degelijk nedig is. Want er zijn een hele profetieën die het uitkomen moeten. Zo staat er in Zacharia 12 vers 12 dat de Heere God Jeruzalem maatje zil tot een bedwelmende beker van de volken om hen heen. Dus dan moet er echt een volk wezen in de eindtijd. Ons kent het net. En in Openbaring 11 staat van de 12 getuigen die het getuigen zullen in Jeruzalem in de eindtijd. En in Zacharia 14 vers 4 en 5 staat dat de Heer Jezus weer omkomen zal op de Olijfberg. En dat de Olijfberg in twanen splitsen zullen. En dat de Joden vluchten troch dat dal dat dan voortkomt uit die splitsing van die Olijfberg om te vluchten van de orenvolkeren die hun vernietiging willen. Maar het zal dus aan het einde van die grote verdrukking een tijd van enorme benauwdheid wezen. Het zal net makkelijk wezen voor het volk Israël. En dan lezen we ook even in Hosea 5. Ik meen dat ik de vorige keer dat ook al een stukje uitlezen ha. Maar in Hosea 5 daar staat, ik ga en keer terug naar mijn woonplaats totdat zij zich schulden weten en mijn aangezicht zoeken. In hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. Dus de Heer Jezus is weer omkeerd naar zijn wenplak, naar de hemel, maar de hemelvaart. En hij wacht het totdat het volk tot bekering komt, totdat zij zich schuldig vielen en Gods aangezicht weer ziekje zullen. En dan staat er, in hun benauwdheid zullen zij mij ernstig zoeken. En dan lees ik even verder in hoofdstuk 6. Kom, laten wij terugkeren naar de Heere, want hij heeft ons verscheurd, maar hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen, maar hij zal ons verbinden. Dus ze weten dat de straf terug te west is, dat God hen verscheurd en slijn had om hun weer om te komen, maar ze gonnen er ek van uit en ze weten het ek dat God hun weer genezen zal en dat God hun ek weer verbinden zal. En dan staat er, na 2 dagen zal hij ons levend maken, op de 3e dag zal hij ons doen opstaan. En dan zullen wij voor zijn aangezicht leven en dan zullen wij herkennen. Wij zullen en naar jagende Heere te kennen, zijn verschijning staat vast als de dageraad. Nou, na 2 dagen, die tekst werd onhelle ek in 1 Korinthe 15, dat Paulus spreekt dat de Heer Jezus stoon is en dat er maar de 3e dag weer opstien is. Maar hier in dit gedeelte, daar wordt verschillend oertocht, maar een dag of dagen, dat hoe net precies dagen te wezen, maar ook een tijdsperiode. En men denkt om de verschillende bedelingen, ja, de bedeling van de wet, de tijd dat het volk Israël onder de wet wie. We leven nu in de bedeling van de genade en straks schrijven we de bedeling van het 1000-jarig vrederijk. En dat slaat ik op naar 2 bedelingen, dus naar de bedeling van de wet en van de genade, dan zal God naar het volk weer omzien en het volk weer in leven inblazen en dat het dan leven komt. En dan zal zij weer van Gods aangezicht leven. Wat prachtig mooi dat God samen zijn volk verder jit. En het hele volk, of het hele volk, is daarbij betrokken, zowel het volk van de Joden dat boeten Jeruzalem Israël is, dus dat over de wereld verstrooid is, maar ook het volk binnen in Jeruzalem. En misschien mag ik even een voorlezen uit Zacharia 14. Ik hoop ook dat ze het vinden kennen. Zacharia 14. En dan lees ik vers 4 en 5. En daar staat het volgende. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. En dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzia, de koning van Juda. En dan zal de Heere mijn God komen en al de heiligen met u. Dus de mat een volk van Israël in Jeruzalem waar zat de Heer Jezus op de Olijfberg waar omkomt en die in twaalf splitst wordt, dan zit het toch dat dal vluchten waarschijnlijk naar de bergen bij Petra. Zo nemen ze dat, werd ze veilig wezen zil voor de volken die het Israël uitroeien zullen. Maar het is lieke goed voor het volk boeten Israël. Ek zij zullen toch de Heere red worden. In Jeremia 29 wordt er oeskreun. Jeremia 29 vers 11 tot en met 14. Ik lees altijd een hele prutte bibeldekst in hierbij. En we konden vaak wat hinnen, werd door de bibel hinnen. Maar dat is om de gelutte lijn van het volk Israël te zien. In Jeremia 29 van al vers 11, daar staat het volgende. Immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u een toekomst van hoop te geven. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan. U zult op mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden, wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen ik u verdreven heb, spreekt de Heere. En ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Dus God zal de Joden weer bijeenbrengen. Maar het zal net makkelijk wezen. Want het volk moet echt weer terug de woestijn heen eigenlijk. Kijk ze als het volk uit Egypte waar leid is, terug de woestijn, naar het land Kanaan en daar een hele schifting kwam, want een heel groot gedeelte van de Joden die uit Egypte voethellen is, die Exodus mooi maken, hebben in de woestijn omkomen omdat ze ongehoorzaam zijn aan God. En er kwam dus een schifting, lang net iedereen is in het beloofde land komen. En zo zal het straks in de eindtijd ook wezen. Ook daar zal nog weer een schifting komen. En ik ga straks mooi hem lezen na het volgende lied uit Ezechiël 20, vers 33 tot en met 38. Maar eerst het volgende lied.

0: Ik lees bij hem, zal ik al onkondigen, Ezekiel 20, vers 33 tot en met 38. En er staat het volgende. Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heere, voorwaar met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal ik over u regeren. Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder ik u verspreid heb. Met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken en daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Zoals ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere Heere. Ik zal u onder de herderstok doen doorgaan en u brengen in de band van het verbond. Ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. Ik zal hen leiden uit het land waar zij vreemdeling zijn, maar zij zullen op het grondgebied van Israël niet komen. En dan zult u weten dat ik de Heere ben. Dus je hebt heel duidelijk oorsprutsen dat God het volk uitleiden zal, de Joden uitleiden zal, uit de wereld wij, uit de volken wij, op reis naar het land Kanaan. Maar ze matten daar terug de woestijn, want God had een rechtszaak met het volk. Het volk had zoveel verkeerd dien. En er moet dus verjouwing van vregen worden. Men moet dat geloof komen in de Heere Jezus Christus die hun zonden verjouwt. En komen ze net dat geloof, komen ze echt net in het beloofde land. En hij zal van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak mooi in de woestijn van de volken. Nou, we weten net precies wat de woestijn van de volken is. Maar ze worden wel uit de volken wij helpen, maar misschien op een grens van Kanaan. De woestijn van de volken, dat ben alle moeilijkheden. Wij leven nooit als het ware in de woestijn van de volken, als christenen. Het is zo moeilijk om hier in deze wereld te leven, dat het als het ware een woestijn is. We hebben op God vertrouwen, matten. En zij zegt ik met Joren, die leven nou ook al in de woestijn van de volken, denk ik. Want wat we ze vreselijk opjagen. Wat is er een prutte antisemitisme en wat has ze het ontzettend moeilijk. Maar God zei, zoals ik met uw vaderen in de woestijn van het land Egypte een rechtszaak gevoerd heb, zo zal ik een rechtszaak met u voeren, spreekt de Heere Heere. En dan mat ze onder de herderstok terug. Nou, bij vroeger, ik skiep gewoon, wij hadden geen herderstokken, we broek in herderstokken, maar je kan je voorstellen, als vroeger in de stal, als de skiep jongens naar de stal gebracht waren, dan kwam de herder en die ging bij de doorsteen en die liet de herderstok over de vacht van het skiep gingen. En dan waar dat skiep keurt. Als er ziek weer of wat er wat oors met de hoorn weer, dan koe dat skiep net in de stal. Dan scheidde hij dat skiep van de orenskiep. Dat skiep kwam net binnen. En zo zal God ek de Joden dus onder de herderstaf trok in litten. En dan zei hij, ik zal van u uitzuiveren wie in opstand komen en wie tegen mij overtreden. Dus die net gehoorzaam binnen onder Heer Jezus, maar opstandig binnen. En zij zullen op het groen gebied van Israël net komen. Dat is heel duidelijk. En in Zacharias die het ek dat twaalfde deel van het volk Israël van de Joden verlengen in zullen. En in het redden zal nog eens een keer zuiver worden, louteren worden. Als we dan weer omzoeken, dan zijn er dus nou 3 exodus in West. 1 grutten en 12 liedse. En dat weer onder Ezra en Nehemia. En in Jontje 48 de liedse. Maar er zal nog een grutte volgje. En die grutte is dus in de eindtijd als de Heer Jezus de engelen uitsturen zullen om de Joden te verzamelen naar Israël, Israël ta. Het zal net makkelijk voor hen wezen daar in de woestijn. Want in de woestijn waar ze uitzuiveren, kreeg ze als ik in Deuteronomium 18 in de woestijn dat Israël erin moest toen ze uit Egypte kwamen en dat weer om te zien wat er in hun harten is. En de moeilijkheden die u's nou als christenen opkomen, God wil ik weten wat er in u's harten is. Is u's geloof echt? Als het dus van de wind jeet, ja, dan is het makkelijk leeuwen. Maar als er ziekte komt, als er tegenstand komt, als er moeilijkheden komen, dan blikt dat je werkelijk op Christus vertrouwen of net. Nooit dat het volk onder de herderstaf teruggingen is, Dan zullen we in Ezechiël 36, of eigenlijk 36 al. Het is een prachtig stukje in hoofdstuk 36, want daar belooft de Heer het herstel van het volk Israël. Daar zegt er in vers 10. Daarom, zo zegt de Heere, Heer, ik heb gezworen, voorwaar. De heidenvolken die rondom u zijn, zullen zelf hun schande dragen. En u bergen van Israël, u zult uw takken weer voortbrengen en uw vruchten voor mijn volk Israël dragen. Want zij komen naderbij. Want zie, ik kom naar u toe en ik zal mij naar u toe wenden. En u zult bewerkt en bezaaid worden. En dan lees ik even een gedeelte verder in vanaf vers 20. Toen zij aankwamen bij de heidevolken, dus de Joden toen ze in ballingschap waren, waarheen zij gegaan waren, ontheiligden zij mijn heilige naam. Dat is vreselijk. Het volk Israël had Gods heilige naam verontreinigd, ontheiligd. En God zegt in vers 22, zegt daarom tegen het huis van Israël, zo zegt de Heere, Heere, ik doe het niet om u, huis van Israël, maar om mijn heilige naam die u ontheiligd hebt onder de heidevolken waarheen u gegaan bent. Ik zal mijn grote naam heiligen die onder de heidevolken ontheiligd is, die u in hun midden ontheiligd hebt. Dus God erop, het volk Israël brengt het net om het volk Israël eigenlijk in het beloofde loon. In eerste instantie, nee, het jit om zijn heilige naam. Zoals het ek bij u, de Heer Jezus is toon in de eerste plak om Gods naam te zuiveren die wij ontheiligen hebben. En in de tweede plak natuurlijk ek om u te redden, om u te verzoenen met de heid. Maar het belangrijkste is dat de Heer Jezus de naam zuivert van de heid. En dan zullen we in vers 23, dan zullen de heidenvolken weten dat ik de Heere ben, spreekt de Heere, Heere, als ik u voor hun ogen geheiligd word. Wat het volk Israël dus straks weer in de beloofde loon komen zal, in die laatste grote Exodus, dan zal Gods naam heiliger worden en dan zullen alle volken weten dat hij de Heer is. Nou, dat zullen we nou net. Het volk Israël jaagt nou echt net om de Heere te kennen. Het is er net op uit. Het wil de Heere Jezus nou net aannemen. En straks in de eindtijd zien ze daar wel nou jaaien om de Heere Jezus te leren kennen. En dat is juist zo mooi. En dan staat er verder in Ezechiël 36 van, dan zal ik u een nieuw, even, ik lees nog een versie verder. Ik zal rein water op besprenkelen en u zult rein worden van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven, een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb en u zult een volk voor mij zijn en ik zal een God voor u zijn. Wat prachtig mooi. Zal ze God het volk Israël herstellen. En dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn weten dat ik de Heere zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ik de Heere heb gesproken en ik zal het doen. Wil de volken nou niks van de Heere weten? Dan zullen de volken alleer op hun knibbels gaan. En ze zullen weten waar de Heere Jezus is. En ze zullen voor hem boegen matten. Die tijd die komt straks. En dan lezen we in hoofdstuk 37 en de jit oer het dal van dorre doodsbeenderen. Is je misschien wel bekend, ik woe dat nou maar oerslaan, maar er zullen vlees op de beenderen komen en er zal geest in de beenderen komen en het volk Israël zal als het ware uterdeeën opstaan. En het zal gebeuren aan het einde van de grote verdrukking, krekt voor het toezendjerig Frederik begint. Maar het jipt me even om het volgende en dan lees ik Ezechiël 37 van al vers 15. Het woord van de Heere kwam tot mij. En u mensenkind, neem een stuk hout voor uzelf en schrijf erop voor Juda en voor de Israëlieten, zijn metgezellen. Neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop voor Jozef het stuk hout van Ephraim en van heel het huis van Israël zijn metgezellen. Breng ze dan bij elkaar het ene bij het andere tot één stuk hout, zodat ze in uw hand één worden. Als dan uw volksgenoten tegen u zeggen, wilt u ons niet vertellen wat deze dingen voor u betekenen? Spreek dan tot hen, zo zegt de Heere, Heere. Zie, ik zal het stuk hout van Jozef nemen, dat zich in de hand van Ephraim bevindt, en van de stammen Israël en zijn metgezellen. En ik zal het bij het stuk hout van Juda voegen, en ik zal ze tot één stuk hout maken. Zij zullen in mijn hand één worden. Dat betekent dat toen koning Salomo in zonde voer, toen is het koninkrijk in twanen splitst, in tsienestammen en in twastammen. Maar dan in het begin van het vrederijk, of aan het einde van de grote verdrukking, dan zou het God nim twas stikken hout, het ene beeld de tsienestammen uit en de oren twastammen, en druk ze tjen van een oom, want het volk zal weer één volk worden. Wat prachtig mooi, tot nota is het nog steeds net in je volk. Maar dan zal het in je volk worden. En dan zal het volk ook in de bond van het nije verbond komen. In Jeremia 31 wordt het nije verbond aankondigen. En dan zal het volk ook in het nije verbond deel krijgen. Wij gaan nu al deel aan het nieuwe verbond. Maar dan zal ook het volk Israël het overblijfsel deel krijgen aan het nije verbond. Wat prachtig mooi dat het zo hersteld worden zal. En dan zal de Heer Jezus dus komen op de Olijfberg. En hij zal het volk Israël leiden naar het loon. Het volk moest dus vluchten vanuit Jeruzalem. Waarschijnlijk naar Petra. En daar zal de Heere ze veilig bewaren. Maar daar zit er in Micha. In Micha 12 vers 12 en 13 het volgende. Ik zal u Jacob zeker verzamelen. Geheel en al. Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen. Ik zal het samenbrengen als schapen van Bosra. Als een kudde midden in zijn weide. Het zal er gonzen van de mensen. De doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit. De Heere gaat aan de spits. De doorbreker is de Heere Jezus zelf. En die zal van uit Petra weer omgaan naar Jeruzalem. En hij zal het veilig naar Jeruzalem in het beloofde loon brengen. Wat is dat prachtig mooi. Wat een geweldige toekomst voor het volk Israël aan de ene kant. Maar aan de andere kant gaan ze nog hele moeilijke tijden te verwachten. De benauwdheid van Jacob zal nog steeds komen. Maar er zullen grote veroringen ek komen. En ek in het loonskap zullen er grote veroringen komen. Ik lees het nog even mooi uit Amos. Amos 9. Vers 13 en 15. 13 tot een mooi 15. En dan staat het volgende. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten. En de druiventreder de zaaier. En dat de bergen zullen druipen van jonge wijn. En al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen. Zij zullen wijn gaan en planten en de wijn ervan drinken. Zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land dat ik aan hen gegeven heb, zegt de Heere uw God. Dus dit is wat er gebeurt aan het begin van het duizendjarig vrederijk. En in het vrederijk, daar zal de vloek voortgenomen worden en er zal zoveel oogst wezen dat de ploeier zal de maaier ontmoeten. Dus mij voorstellen, je ploeg je het loon, je shit je het loon in en tegelijk zal er eigenlijk een oogst wezen. Onvoorstelbaar. En ek maar die jonge wijn, de heuvels zullen doordrenkt worden van jonge wijn. Wat prachtig mooi. Het zal geweldig wezen. Er zal zo'n grote omkeer komen in het loon zelf, in de vruchten. Het zal weer vruchtbaar wezen. Mensen zullen weer oud worden. Mensen zullen oude mondjes zullen op de pleinen zitten, maar de Lietse band. Een geweldige toekomst. En de flora en de fauna zal ek een geweldige metamorfose ondergaan. We weten van het Jeruzalem in Ezekiel, vanuit Ezekiel 40, dat er een nieuwe tempel komen zal. En dat onder de drompel van de tempel een rivier komen zal, die het naar twee konden te gaan zal. En dat ek die rivier, ek de Zoutzee, zo'n maatje zil en dat er zoveel visken wezen zil en dat aan de beide kanten bim wezen zil ter genezing. En we kunnen ons dat net voorstellen, maar het zal zo prachtig mooi wezen. En ik geloof dat wij, dan moet de Heer Jezus, we weer omkomen zullen. Als de heilige Mayhem. En dat wij dat van bovenaf exchange zullen wat er al hier verorie zal. En Jeruzalem zal verorie. De Olijfberg zal splijten, dus dat de Heer Jezus weer omkomt. En rondom Jeruzalem zal een grote vlakte worden, een vlakte ontstaan van Geba tot Rimmon. Dus ook daar zal het landschap helemaal verorie. En Jeruzalem zal tot een van de hoogste bergen worden. Nou, je kent dat geestelijk zien, dat als het just als de allerheiligste plak. Je kent het action dat er werkelijk een van de hoogste bergen worden zal. Dus het volk Israël had een geweldige toekomst. En de Heer zal koning wezen en hij zal regeren vanuit Jeruzalem over de hele wereld heen. En als we leven in de Heer Jezus Christus, dan zullen wij dat echt mooi maatje. Dan ben we voor altijd dan bij de Heer Jezus, ook al sterven hier op aarde, of hij komt jeder om ons op te halen bij de opname van de gemeente. We zullen voor altijd dan bij de Heer Jezus wezen. En in die heerlijkheid mooi wezen. En ik hoop ook dat jou als luisteraar, en misschien komt dit alweer wat ik verteld ha, vreemd oer, als je dat net wen binnen deze prediking, deze uitleg van uit de profetieën en van uit de handelingen en van uit de orenbrieven van Paulus. En natuurlijk ook openbaringen, al die dingen. Maar neem het in je op en zie je ernaar in de Bijbel. Want er zit zo'n volle oor in. Vroeger dan waren al de profeten tapost op de gemeente. En er waren alles vergeestelijkt. Maar wij zien het volle meer letterlijk. Dat het volk Israël letterlijk de toekomst had in dat duizendjarig Frederik. En dan zullen ook alle grenzen van Israël, die het op meer plakken in de Bijbel onjoen worden, die zullen ook alle weer hersteld worden. En de stammen zullen alle weer hun eigen groengebied krijgen. Staat er in de zegel 37 vers 10 extreet, elk been zal het bij het bijbehorende been komen. Alle beenderen worden geordend en komen tot leven. Alle stammen van het volk Israël zullen hun plak wegkrijgen en zullen hun loongrenzen wegkrijgen. En zo zullen we dat al de beloften, al de rietsplonnen die het God ook aan Abraham joen had, aan Isaac en Jacob, dat die alle jaar vervuld worden zullen. We leven nu in een tijd met een prutte moeilijkheden. Er komt een ontzettend prutte op je oor. Maar God had alles in zijn hand. En hij regeert. En hij zal alles uiteindelijk leiden naar zijn raadsplannen. En daar hoeven we net om te twijfelen. Want zijn beloften binnen verst. Want hij kent het liegen. En hij is de waarheid. En Gods woord is de waarheid. En zo mooi wij in vol vertrouwen op de Heer Jezus hier ook in dit leven de Heer loven en prijzen en alles van hem verwacht je en alles voor de troon brengen om hulp ook in deze tijd. Ik zeg dat mijn tijd alweer om is. Ik wil je hem al hier Gods zegen te wensen en te een oren keer.
1: Dirk, bedankt voor deze lezing. Je kunt nu nog harkje naar het lied. Als God zijn stem doet horen.

Nij de onderbrekking van het Nijs kiem nog harkje nij Woordklanken, een programma van geestelijke lierten, dat je daar ek nog een goed oren aan mij. Ik sluit dit al met

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord uit Jesternaidjerk.
3: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
4: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
5: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
6: Zo, dat ziet er gaaf uit.
5: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
7: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
5: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar, product.frl Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
1: Tromeester mij in beheining.
2: Mark Woon, CA Plus, een certificaat, hè?
0: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
3: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
3: baarsmazitcomfort.nl.
5: Nou, sugar is meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens, daar is het lekker in.
6: Marinus Keukens?
5: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
7: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
8: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
5: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet de tiert op Seis Oeren.
10: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
11: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Italiaanse politie sluit brandstichting uit bij de grote brand op camping Bella Italia bij het Gardameer en vermoedt dat het vuur ontstond door een kaars. Ongeveer 30 staakcaravans raakten beschadigd en 4 Duitse brandweerlieden die op vakantie waren hielpen de Italiaanse brandweer. De nachtbewaking waarschuwde gasten en sloot meteen het gas af. Bij hevige regens in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen in Catalonië. In Tordera stierf een man op een camping door een instortende muur. In Montornès verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken naar minstens 1 vermiste in de Pineda-beek. Premier Salvador Illa waarschuwt de bevolking voorzichtig te blijven. In een woning aan de noordzijde Zoom in Bergen-op-Zoom werd vanochtend rond 8:30 een overleden man aangetroffen. Vermoedelijk omgekomen door geweld. Een man uit Roosendaal is aangehouden en wordt verhoord. Specialisten van de forensische opsporing doen nog dagen onderzoek. Ook vindt een buurtonderzoek plaats en worden getuigen gehoord. Op de internationale luchthaven van Suriname werd vrijdag een Nederlandse man betrapt op het smokkelen van 6 zangvogeltjes, waaronder 5 twatwa's en een picolet, verstopt in zijn ruimbagage. Hij betaalde een boete van $120.000, omgerekend €3.000, en deed afstand van de vogels. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws.
12: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Jan Cooks for You, met Janzelf.
14: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
13: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
15: NOF PC.
16: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
15: NOF PC, daar kun je wat mee.
16: NOFPC.nl.
13: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
17: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
18: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
17: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
19: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
20: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
21: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
22: En van speelgoed tot feestartikelen.
21: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
22: Max Voordeel in Den Bosch.

Woordklanken, een programma waardoor u het geloof ook in muziek kunt beleven. Ik begin deze uitzending met het lied Jezus, mijn Heiland.

gezang 149 uit de Nederlandse vorm De Bundel op de melodie van Johannes de Heer, lied 725. Grote God, wij loven u.

christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus met het lied Zie ons wachten aan de stromen.

het christelijk mannenkoor Eiland Urk. Met samenzang zouden wij ook eenmaal komen.

U hebt geluisterd naar het programma Woordklanken. Samenstelling en presentatie Harry Nienhuis. Ik sluit de uitzending af met Deo Cantemus met Levend Brood. En ik wens u nog een hele goede zondagavond.

0: auto's keer en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Autoskeer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
2: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
3: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
5: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
6: Oh, 11:30.
7: Hocus pocus. Time for focus.
8: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
9: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus met de 4 in het midden.
10: Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij Plutosport.nl.
9: Time for focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus, met de 4 in het midden.
11: Wat een mooie keuken en wat een bijkeukenkast.
12: Ja, echt maatwerk.
13: SG Maatwerk Keukens en

0: gasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
1: schmaatwerk.nl.
2: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: schmaatwerk.nl. Het Westergeest.
0: Keukens en kasten op maat.
3: Agoeie, Reitse hier. Ik zeg ze altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marinus Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marinus Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
4: De pannenkoektrein.
5: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
4: Interesse? depannenkoektrein.nl.
3: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
6: Bakken? Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op zo'n oeren.
9: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
10: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen-op-Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Bij hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 mensen omgekomen. In Tordera, bij Barcelona, kwam een man om het leven toen een muur op een camping instortte. In Montornès verdronk een man in een garage die plotseling vol water liep. Ook wordt nog gezocht naar een vermiste. Het noodweer trekt nu richting Girona. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
11: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
13: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
12: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgaaf. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
14: NOF PC. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland.
15: NOF PC, daar kun je wat mee.
14: NOFPC.nl.
12: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
16: in Ford en Opel.
17: Mij toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
16: Zaken goed bijhouden. Haar geven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Tromeesje mij in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus een certificering.
16: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
20: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
21: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
22: Bij u is in Den Waard, kies bij Fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
23: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Waard. Van kruiden tot gereedschap.
24: En van speelgoed tot feestartikelen.
23: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
24: Max Voordeel in Den Waard.

0: RTV Metal Café. De kroeg waar je voor thuis blijft. Met achter de bar.
1: Goedenavond, metalvrienden en metalvriendinnen.
0: En vanavond aan de bar.
1: Ja, ik ga gasten. Jawel, ik ga 12 leden van My Mind's Mine hakken hier zitten.
2: Ja, klopt.
1: Wiebe, de drummer. En Bert, de bassist.
2: Klopt.
1: Shantia en Roscoe, die koen net. Nou ja, ik ben al lang blij dat je gewoon was.
2: Was dat mijn uur voor?
1: Nou, ik ben heel blij. Ja, jij ging op tour naar Japan en Maleisië. Dat geef het aan uitgebreid hoor. Jij had juist er spelen voor zelf in Jereveen. Ik kon net. Hoe was ik daar echt wel west. Maar door werkzaamheden vannacht wie ik ergens was. Dus jammer. Ja, dat kan gebeuren. Je kan net op 12 plakken wezen, dus, maar geht goed. Juster, we hebben juist een leuke jongen.
3: Ja, zeker.
1: Ja? Maar hij is wel een beetje dichterbij.
4: Dat kan wel hoor. Zo beter?
1: Ja.
4: Nee, het was echt te gek. Het was een heel fijn optreden in muziekfabriek Heerenveen.
1: Ja, ik heb filmpjes zien.
4: Ja, te gek. Ja, wat ons beide eigenlijk wel opviel was dat Stoma, de openingsact, die was bijster goed. Dat was echt was echt vet.
1: Ja,
5: was indrukwekkend. Het was fantastisch. Heel vaak natuurlijk als jong.
1: Ik wil heel vaak het podium verdeeld
5: zijn. Zeker, inderdaad. En vaak zeer vermakelijk. Ik bedoel, Kistelkwam is natuurlijk heel goed. Meester Jonne weet gewoon dat ik gewoon echt hier van... Dit stiert als een huis.
1: Ja, lekker man.
5: Heel erg lekker. Zeker.
1: Heerlijk. Ik hoop gewoon echt dat het echt goed gaat... in Japan en in Maleisië samen met die andere bands zelf. Daar draaien wij trouwens ook in wat muziek van. Ik ga een paar via Spotify hakken weer te vinden. Net alles via Spotify te vinden van wij en mijn spelen. Maar ik had er even een paar mooie bandjes nog uitzocht. Okay. En ik ben blij dat je hem hier bent. Dus,
5: wie vindt het leuk om hier te werken?
1: Ja, hartstikke bedankt. Ik ben juster nog wel even bij de platenboer geweest. Ik heb even per de nijste van Archgoat gekocht. Ik ben bekend met Archgoat. Vindt ze Black Death.
4: Nee, van naam heb ik hem wel gehoord. Ja,
1: en, zeker. Ik heb de nijste Death Cult gekocht. Dat is een Noorse black metal band. Ik ben echt Noorse black metal fan. Dus ja, die moet ik gewoon in mijn bezit hebben. En een EP'tje, dat wie echt de tip van het RTV Metal Café, maar dat kom je hem in 12 uur wel te jaren. De band Teratum, echt heel vet. We zijn begaan met Phantom. Ja, Kronos. Ja, je weet het. Ja. We zijn al van dit heen we net...
5: Nee. Tenminste, ik hier het net zien doorkom. Nee. Dat is inderdaad, we gingen te krijgen toe over zo'n lijstje mee van oké, waar de volgende die om talkt. Want het is... laatste jaren is natuurlijk een komen, maar gewoon protegeren van rockhelden. Maar dit hier net zien doorkom.
1: Nee. Er komt nog wel wat op de Into the Grave. En dat wie ik, maar dat wie mij die oren leden, toch?
5: Oeh, dat zou best kunnen, dat ik zo net. Ik denk het wel.
1: Nou ja, we zilten echt zin. Het is gewoon schande. Kronos, dat is een cultheld. En die zijn wij natuurlijk altijd eerder blijven. Toch?
5: Absoluut. Dat ligt mij wel.
1: Ja. Daarna, Azamwell, King of the World. Band uit Engeland, wij komen mij... die is al uit. Nieuw album, Set Your World on Fire... Wij draaien dus King of the World. We gaan even verder. Met de Belgische band Freddy Mercury. Kist dat?
5: Van naam wel, ja.
1: Oké. Okay. Die krijgen dus een... die bestaan aan het zingen hier. En er komt eind deze maand een nieuw album uit. Le Advocat du Diable. Ik het een beetje zo goed uitspreken.
5: Advocaat van de duivel.
1: daar komt het op del. Dokter, het is net een cover van UFO, maar een gewoon eigen versie. En daarvoor de band, Amerikaanse christelijke band, POD, met een nummer van...
4: Gaat ook al een tijdje mee,
1: POD. Ja. Outbreak. Nieuw nummer. Er komt een nieuw album uit 2022 pas. Dit is mijn Corey Brandon van Norma Jean. Dat is het, noem maar mij. Dus zo zei je, luister je maar mij.

not a test. The Center for Disease Control has

0: Ja, ja. Dr. Freddie Mercury. En daarvoor Outbreak. Nou ja, die van POD, dat noem ik hier over ziektes. Nou ja, en wat had je dan nodig? Een dokter. Dus ja, dit komt wel heel mooi uit, om zo maar te zeggen. Begin bij Maleisië, Japan.
1: Singapore.
0: Ja, dat is Maleisië toch?
1: Nee, voor mij is Singapore een aparte stadstaat.
0: Oké, nou maakt het helemaal niks uit.
1: Het
0: maakt het helemaal niks uit. Nou ja, ik had het zoals in de Facebook berichtje. Ja, we zwaaien hem even uit. Ja, oren wikken. Ja, wanneer is hem voort?
1: Tongensje vertrekken we. En dan is het eerst naar Singapore. Dan 3 shows Maleisië. En dan nog 4 shows in Japan.
0: Oké. Ja. En dat is ongeveer 12 weken, denk ik. Of een dikke week.
1: Er een beetje tussenin, toch?
2: Nou ja, van 9 tot de 20ste.
1: Ja.
0: Oké. Ja, nou, lekker. Ja. Je maakt je er vaak een mooi vakantie van.
1: Een druk programma. Het is een protoflijn en van die naar te horen. Maar,
0: echt naar de steden dan?
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Of, van hier staat naar de oren Riest. En vanuit Maleisië natuurlijk wel weer naar Japan.
0: Ja, ja. Maar jij startte dus in?
1: Singapore.
0: Ja. Singapore.
2: En dan mogen we daarna naar een plek dat heet Langkawi. En dat is al 8 uur rijden vanaf Singapore. Dus,
0: Oké.
2: En dan gaan we van Langkawi gaan we naar
1: Kuala Lumpur.
2: En van Kuala Lumpur naar Melaka. En dan moeten we weer terug naar Kuala Lumpur om te gaan vliegen naar Hongkong.
0: Oké.
2: Naar Tokio. Tokio. Dan moeten we naar Yokohama. En dus hebben we daar de eerste show.
0: Ja.
2: En dan spelen we nog 2 shows in. En wat wel leuk is, we spelen een show in Tokio. En dan 5 kilometer verder in Tokio spelen we weer een show de volgende dag.
0: Oké. Nou ja.
2: en dan eindigen we in Nagoya.
0: Maar het is allemaal wel met bands ook. Uit die regio, echt?
1: Ja,
0: dan?
1: Klopt.
0: Ja. Ja, dat is wel leuk.
1: Ja, we zoeken eerst mijn Tools of the Trade in Maleisië spelen. Maar dat is helaas toch ziekte. Die heb ik een dokter nodig. De drummer van de band hier een beroertehoorn.
0: Oh jee, oké. Okay.
1: Die had een beroertehoorn. En dus dat die het helaas net helemaal met ro. En mijn kandarao is uit Japan.
0: Ja.
1: Daar doen we een paar shows mee in Japan.
0: Ja, nee, maar dat komt wel in 12 uur wel voorbij.
1: Oké. Okay,
0: ja, nee, dus welke show ga je hem eigenlijk het meeste zin om? Dat je hem denkt van, ja, eindelijk eens een keer als mijn die band staan, weet je wel. Of ben je hem al op mijn leeftijd van, we beginnen gewoon hennen en...
2: Ik ga daar eigenlijk meer heen met zoiets van, gewoon, je gaat naar zo'n deel van de wereld waar het gewoon allemaal anders is.
0: Ja.
2: En natuurlijk zijn er even gespeeld met Wormrod. Dat is natuurlijk te gek. En ook in de originele bezetting
0: weer. Dat zoek ik.
2: Dus dat is echt wel te gek. En dan, ja. En we spelen met Butcher ABC in Japan, in Nagoya. Tevens wordt dat festival georganiseerd door de jongens van Unholy Grave. En dat is dus ook de eerste keer dat My Must Mind naar Japan ging.
0: Oh, ja.
2: Is ook met Another Grave georganiseerd. En is dat toen ook geëindigd op dat festival? Of?
1: Ik weet net dat we toen daar eindigden. Maar wie had toen in de tier 24 in Lina op de eerste Grind Freaks spelen. Zo'n festival. Nou, dat is jarenlang teruggang. En nu spelen ze 24 jaar later weer op een Grind Freaks festival.
0: Woffer.
1: Dus, ja, precies.
0: Maar ja, 24 jaar al.
1: Ja, het cirkeltje dat wordt een beetje roemer. Maken om het samen te zeggen.
0: Ja.
1: Dat is wel ontzettend leuk dat. Ja.
0: Ja, nee, dat is echt zo. Je bent al 24 jaar ouder en nou ja, je zit een beetje oors aan de wereld. Dat is echt een hele prettige gebeurt natuurlijk.
1: Zeker.
0: In de tussentijd, ik bedoel, je maakt blood and bleed nog gewoon en
1: ja.
0: Dus is het vast ook nog wel in oren bands zitten.
2: Ja, ik zit onder andere nog in Kronol.
0: Oh, Kronol, ja.
2: Yeah. Lexi Nielsen en ik zit nog in Hume.
0: In Hume?
2: In Hume ben ik ook de drummer van.
0: Oké, okay, al heel lang?
2: Net 3 jaar volgens mij.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja,
0: ja mijn vorige band. Ja, toen zat ik er net. Toen zit ik er krek naar mijn bij. Toen hebben we een keer dus mij in Hume spelen. Maar toen zat ik er al niet meer bij. Dus, maar een dag later. Toen kwam ik één jongen weer tegen, maar toen in de studio bij mij in dorp. Ik denk, ja. Ik ben gisteren toch bij jullie op een concert geweest. Ja, toen namen ze dus een toevallige wijze een album op bij mij in dorp. Ik denk, dit is wel heel toevallig allemaal.
2: Dus ja, dat was leuk. In Metz-Louis dan?
0: Ja, klopt. Ja, de Sing Sing. Ja, daar woon ik nou niet meer, maar daar heb ik toen altijd gewoond. Dus, dat was wel grappig. Ik heb twee bands waar jullie in sowieso mee spelen in Maleisië of Kuala Lumpur, weet ik veel. Wormrot krijgen we straks van het album Abuse Disappointing. Dat nummer draaien we. En Magnicide.
1: Oké.
0: Jij kennen de bands verder?
1: Oh, ik ken net alle bands. Ja. Nee. Ik pak er wel eens een paar van uit. Maar ik ben net iemand die alle bands waar ik mij speel. Dat ik dat onderzoek in de clip. Okay. Vaak wat meer verrassen. Maar een paar bands, ja, die ken ik wel omdat we daar al vaker spelen. Die hebben we al vaker op in spaart.
0: Lekker man. Ja. Ze weer zijn muziek draaien.
1: Zeker.
0: En we krijgen sowieso... Met door een blokje van draaien. Passenger of the Void, dat noemen we zelf ook van My Mind's Mine natuurlijk. Maar eerst Disappointing van Wormrot. Daarna Highness of Affliction van Magnicide. En daarna dus Passenger of the Void, My Mind's Mine.

0: Ja, ja. Mens mijn.
1: Nou, ik denk, Rek, waarom hebben we deze net meer in de set?
2: Ja, nee, je hebt al een hele tijd niet meer gespeeld, deze.
0: Oh, nou ja, al, mooi. Ligger alles in Robbelgoor.
1: Ja, ik, dat ik, maar toch.
0: Ja, door.
1: Toch gewoon van de variatie van de spier naar Westen, die vingers op de hals heeft. Kan deze er misschien ook wel weer zien.
0: Ja, oké. Okay. Ja, nee, dat is eigenlijk zo. Hé, wij zijn op de Jelle Oerekan. En dan heb ik meestal een lusterplaat. En ik ga dan meestal even met nijtjes. Nou ja, met Piet Sandoval, die ken je hem.
1: Ja.
0: Die had altijd die Morbid Angel spelen. I Am Morbid, die zou mij onder oren eerst naar Drachten komen. Maar nou stapt hij uit die tour bij. Ja. Hij stapt uit die tribute, Morbid Angel tribute band is het eigenlijk. Want ja. Hij kon net meer opzitten. Ja, op wat er gebeurd is, ik weet het eigenlijk net. Maar hij... ja, om David Vincent. Want David Vincent is... want hij gaat wel verder met Terrorizer. Als je maar daar speelt, David Vincent is ook alweer in.
1: Ja.
0: Maar dag hoor. Die kan vertrekken.
2: Nou, we hadden het voor het programma hadden we het even over arrogante mensen. En als je er eentje noemt, dan is het David Vincent. Dus ja. Het is echt een... een tijdje geleden was het, ja, speelden we op, met Inhume. En toen speelde I Am Morbid ook met Terrorizer. En... ja, je kunt gewoon niet eens een gesprek met hem aanknopen, joh. Het is echt, hij loopt hem met zijn bravoure loopt hij daar over het terrein. En ja, ik vind het niet raar dat hij er bestond.
0: Nee, maar ja, ik bedoel, kijk, ze zijn, hij is er weer bijgekomen. Dus ja, hij wist wel wat hij eigenlijk aan hem had, neem ik aan.
1: Dat lijkt
0: ja,
1: me
0: wel. Ja.
2: En daarnaast, ja, ik weet niet of de luisteraars daarmee eens zijn, maar wat ik heb gezien met I Am Morbid en met Piet Sandoval en David Vincent en daarna Terrorizer, ja, ik vond het...
0: Nee.
2: Even, ik vond het heel jammer.
0: Oké, ja. Jammer, oké.
2: Okay. Ja.
0: Nou ja, corona is overleden, daar hadden we het al even natuurlijk even over gehad. Ik bedoel, ja, het is een aderlating, maar ja. Ja, alles gaat door, ja, toch?
2: Dus helaas wel.
0: Helaas. Ja. Alice Cooper, hij is onlangs, nou ja, onlangs, februari is hij 78 geworden.
1: Kijk eens aan.
0: Hij zei, en toen hebben ze hem in een interview hebben ze hem gevraagd van, nou ja, zou je niet te stoppen? Moet je niet met pensioen? Of, nee. Ik zou niet eens weten wat ik anders moet. Nee. 78 jaar.
2: Ja. Wat een legende.
0: Maar hij zegt ook, hij zei, Alice, dat is een karakter.
2: Ja.
0: Hè? Dat is,
1: oh ja.
0: Hij zei, Alice is gewoon jong. Ik weet niet hoe oud dat Alice is.
1: Nee.
0: Dus ja, ik ga gewoon door.
2: Ja, eerder bracht hij die te been met alcohol. En later is hij dus moeten afkicken van de alcohol. En toen moest hij dus eigenlijk weer opnieuw leren wie Alice was op het podium. Dus dat was...
0: Ja, nou ja. En hij is ook nog bekeerd in de tijd. Dus ja, dat is een hele andere Alice natuurlijk.
2: Heel.
0: Maar die toch nog wel hij is nog wel de shockrocker van wel eer.
2: Ja.
0: Ik heb hem nog nooit live gezien, hè. Maar, nou ja, dat waren de nieuwtjes. We gaan verder met de luisterplaat. Die komt van Omnirot. En dat is een Belgische progressieve death metal band. Gevormd in Brussel in 2009. Het is heel avant-gardisch. Het is complex. En het is een djent, progressief, sludge, industrial jazz. En het is eigenlijk
2: van alles.
0: Van alles. We hebben er in het verleden hebben we er ook al eens een keer eens een ander nummer van gedraaid. Wij draaien nu Towards the Core van het album The Immensal Rise uit 2023. En daarna, nou ja, ik heb hem er zelf maar even in gezet. Daarna krijgen we altijd de nekkenbrekker. Die komt deze keer van Alyssa White Glues, oftewel Blue Medusa. Ze heeft een andere band opgestart toen ze uit Arch Enemy was gestapt. Dat is Blue Medusa geworden. De nieuwe single Crocodile. En ze staan inmiddels ook al geboekt op het Wacken 2027 en Tons of Rock. Is dat niet in Noorwegen? Ja, Noorwegen volgens mij. In 2027. Dus ja, ze doen het wel goed.
1: Dat is op die boord, of net?
2: Nee, dat is 70.000 tons of metal.
0: Nee, oh, dit is ja, gewoon een open air.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Maar dat zou trouwens ook nog wel kunnen, want ze hebben in Noorwegen ook nog een cruiseschip. Ja. Ze hebben meerdere van die dingen.
0: Nee, ja, maar dat is dit niet. Nee. Maar we gaan eerst even naar de luisterplaat. Omnirod.
1: Ik ben benieuwd.
0: Toward the Core.
2: Zet hem op.

0: Ja, ja. Crocodile Blue Medusa van Alissa White Glues. Ja. Ja, de man van My Man's Mind, die zit hier ook een heel dit.
1: Goedenavond.
0: Ja. Vind je het nou wat leuk?
1: Ik was wel eventjes... ja, vond het wel een vet nummer van deze dame. Ze kan wel heel... ze heeft wel een bereik.
0: Ja. Ja.
1: Ik ben niet zo bekend met Arch Enemy, maar...
0: ik heb er ooit eens een keer... maar dat was nou met Angela. Ik heb ooit eens een keer bij Arch Enemy in het voorprogramma mogen staan.
1: Zo.
0: In Snake.
2: In Oorwerk.
0: Ja, klopt. Okay. Ja, nou, dat is toch het best.
2: Nee, ik in Snecht, als net zei.
0: Oh, dan, ja.
2: Dan is ik al snel de lenk mijn
0: ja, dolder, ja, nee, natuurlijk. Dat is echt zo.
1: Tenzij ze op het scootje schielen zijn.
0: Natuurlijk. Ja, nee. ja. Wat zie je hem verder? Ze zien hem verder ook nog wat bezind in Japan. En hij maakt nog wat bezind
2: schadderigheden. Nou, dat hoop je wel. Als het goed is, dan riet u ze in Japan. En hier heb ik het vasteld in. Dat er u graag rieden wil. En dan heb je ze ook nog wat dingen wil laten zien. Nou, dat okay. Vonden we een heel goed idee.
1: Je zou eerst met de trein gaan, maar ik denk ja. Hij wil graag met de auto. Ik zei nou, huur dan een auto. Ik heb zo'n internationaal rijbewijs opgehaald. Ja. Dan gaan we gewoon rijden en dan laat je ons gewoon de mooie dingen zien. Zo moeilijk is dat niet.
0: Ja, lekker man. Ja, nee, je wordt natuurlijk ook een wat bescheiden.
1: Ja, absoluut. Hè?
0: Dus, en qua setlists doe je hem een beetje alles van het hele oeuvre van
2: Ja, zeker. Ja, ja? Ja. Okay. In de setlist, en dat hebben we eigenlijk altijd niet, hè. Put uit alle platen pakken we eigenlijk wel wat. Nou ja, alle platen, maar wie van het begin tot het... tot de laatste recente opnames.
1: Ja. Okay. We hebben nu ook twee nieuwe nummers erin in de setlist. Want ja, eigenlijk omdat we gingen die kant op. En ik heb die jongens die ik vroeger van kunnen we niet een split opnemen? Ja, natuurlijk kan dat. Dus alle drie de bands hebben vier nummers opgenomen. En die, nou,

0: En we doen een Japanse cover nog van S.O.B. Ja, we hebben ook in de setlist zitten.
1: S.O.B.?
2: Ja, waar stond dat ook? Was dat gewoon S.O.B.?
3: Ja, op zijn Japans-Engels. Volgens mij Sabotaged Organized Barbarians. Die het
2: ja, ja er stipt mij wat van bij. Maar dat, maar is toch eigenlijk
3: dat is een hele oude band.
2: Ja, dat is een hele oude band. Ja,
3: uit, uit de jaren 80. Zelf nog een keer Sjoen met Napalm Death in Alkmaar.
0: En we speelden met ze in 2015 op Scene Extreme.
3: Scene Extreme. Nee.
0: Ja. Met een Holy Grave. Ja. Ja. Oh, dat was echt te gek.
2: Ja, lekker man. We gaan hier noemen. Amanda Mart. The Old Father Awakens. Nieuw album. Wij draaien Die With A War Cry. Kisten zien 20 oktober in de Brabant Hallen in Den Bosch. En jij u zien de 12 uur alweer.

0: auto's keer en bepaalt dien verzekering west hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de keer goed hersteld wordt. Bij autoschade Den Hartog, in Rustenveen, staat kwaliteit voorop. Auto's keer, zoek snel op autoschadedenhartog.nl.
1: Ruitje hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum weten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreis voor dij regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
2: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer.

0: Van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: Marinus Keukens in Burgen. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
2: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
3: Dan is misschien tijd voor een pleertstap bedoel ik. Bij de Pleert in Burgen. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleerts. www.depleerts.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Onsien.
7: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.

0: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Peppe, mag ik echt bij Peppe op de stoel?
5: Baarsma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
4: Baarsmazitcomfort.nl.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
7: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
8: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
9: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten twee mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. In een woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een overleden man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie onderzoekt de woning en doet buurtonderzoek. Het forensisch onderzoek kan nog dagen duren. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Bij een ongeluk in het Brabantse Katwijk is vandaag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De jongen botste rond 1:15 op een boom. Zijn broer was erbij en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen had geen rijbewijs. De politie onderzoekt de oorzaak en sluit betrokkenheid van anderen niet uit. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
10: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
12: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
11: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
13: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
14: Zo, dat ziet er gaaf uit.
13: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
15: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
13: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
11: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
16: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
17: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan weg.
16: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
18: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
19: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
20: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
21: Bij u is in Den Woord, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf 24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wilst je ook starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
8: Dit is RTV NOF.
0: Mijn no-

0: Ja, ja, 12 uur ben we begaan. My man's mind, said you know. En we ben begaan met Jim Jernisse's een nijnummer van Amok. Dat is een Schotse trash metal band. Een beetje 80's, een beetje oude Megadeth. Voel ik het eigenlijk wel een beetje bad.
1: Dat is
0: de tijd. Ja, Anthrax, die komt maar op. Maar het kon wel lekker van een nice EP Assault into Hell draaien wij Nail in the Coffin. Daarvoor nijnummer Whiplash. Ja. Maar die had het voor het hier nog. Dit hier nog, Sean.
1: Nou ja, en, dit hier. Recentelijk zelfs 2 keer. Ze hebben Into the Grave spelen. En in Drachten hadden ze natuurlijk spelen. Nou, ja. Dat is oude liefde. Hè? Die eerste plaat, dat is fantastisch.
0: Ja, maar de traaien Tonies.
1: Ja.
0: Dat is destien bekend om. En Doe hast een.
1: Oh ja, ik ga een handtekening. Ik scoorde toen op Into the Grave. Ik had ooit eens als tiert verdroog had ik die eerste plaat. Die ga ik achterop een jasje schilderen. Net met de bedoeling om ooit aan te dwaan. Maar gewoon omdat het leuk was om eventjes te dwaan. En toen ze op Into the Grave kwamen, zei ze aan het nou maar ze morgen dwaan. En ik ga mijn oerhelly litten. Met z'n kamer reed op de kaak en haak ik erom rond mijn battlejackje. Maar ik had er wel een handtekening op gescoord van de only surviving Tony.
0: Ah, oh, vet man. Ja,
1: leuk.
0: Ja, dat is wel leuk. Het is een fielders die gewoon wat ik bij 25 jaar jongen.
1: Eigenlijk wel een beetje. Vooral er in de rij te steken van handtekening. Dat had ik nog nooit van mijn leven neer. En ik maak er helemaal niks van aan. Maar ik denk van, ach, nou gewoon op dit jakje koert worden. Dus hier koert ik waarderen. Hier voelde me aardig slagen en hier voelde het hartstikke leuk. Nou ja.
2: En er zijn zelfs,
1: dus ik had er ook foto's van. Dus.
2: Filmpjes dat je de moshpit ook even in gaat.
1: Er zijn ook nog filmpjes dat ik even bij Whiplash de moshpit in ga. En dat doe ik net vaak meer. Dus het wie zeer vermakelijk. En zat ik al zei, het is een oude liefde.
0: Ja. Had ik iets net meer door, dan is het de moshpit.
1: Nee, dat had ik naar Excel op Pitfest ook niet meer doen.
0: Ik had het eens een keer eens gewoon toen Iepene, nou ja, Roscoe de Heer, maar toen Iepene om Mission.
1: Oké.
0: Die Iepene toen op Waldrak.
1: Oh ja.
0: Ik de pit in. Ja. En dat door er nog geen 10 minuten. 2 dikke blauwe hekken, bedoel. Ja, maar dan moest de hele dino, hè?
1: Ja.
0: Fuck.
1: en dan komen de oren bands al in.
0: Die gaan mooi hekken, maar ik blauwe hekken, net normaal. Dat biedt u mij omission. Ja, we hebben daar had.
1: Ross is daar begonnen.
0: Ja.
1: En of ik weet net dat er.
0: Hij had echt nog gitaar spelen in Anguish.
1: Roscoe?
0: Ja. Volgens mij Anguish. Ik een band uit de buurt bij.
1: Ja, dat zoest wel Roscoe Vreemad, maar dat weet ik net.
0: Ja. Nee. Maar voor mij had die, had ze nou ooit een cd-opname of een demo, die had ik vroeger van mijn honger.
1: Ik zeg hem eens vreemd, want dan kan er ook wel noemers scrollen als er gitaar.
0: Ja, tenminste zag ik het lezen. Dus
1: daar stiet mij niks van bij.
0: Ja, ja. Het maakt het verder. Misschien luistert hij bij mij, misschien belt er allemaal.
1: Een jaar wat ik wil.
0: Begin. Nee.
3: De dikke prima schijf.
0: Die komt deze keer uit Finland. Lost Society. No Absolution. Uit 2020. Dat draaien wij een noemer. No Absolution. Van ze wel een nieuwe plaat uitbracht. Maar Henk, die wil dit noemen. Ja, dan kleert dan over dat. Henk, Hell is a State of Mind. Zo heet het allernijste album van hen. Maar wij draaien dus No Absolution. En daarna geven we even naar Japan. Een band waar Jem aan het podium maar delen. Ik weet net waar. Maar Porno State heet die band.
2: Ja, ik zit te kijken, maar de plek is in het in Japanse dingen, dus ik kan dat nog niet lezen. Hoor.
1: Nee. Had ik de poster show, dan weet ik vast wel waar het is.
0: Ja, nou ja.
1: Wie je even research doen.
0: Death Trans Motors, zo heet het noemer van het album Porno State. Maar we gaan eerst naar de dikke prima, dankjewel Henk. Lost Society, No Absolution.

0: Ja, Porno State. Nou ja, de band waar jullie dus mee spelen ergens in Japan. En
1: in
0: daarvoor...
1: Tokio. Oh, Tokio in de 2000 volt bar Kunji. Dus...
0: Oké. Okay.
1: Dan weet je dat even.
0: Oké. Nou ja, misschien kom ik. Hey. En daarvoor Lost Society. Dat was onze dikke prima voor deze week. Jij vertelde me zo net. Jij zit eigenlijk achter deze hele tour.
1: Klopt.
0: Vertelde je mij eigenlijk.
1: Ja, we speelden dus we speelden in Duitsland. Ik weet niet meer waar. Maakt niet uit. In ieder geval... met Kronel. En daar speelde Tools of the Trade. En ja, die jongen, de gitarist, die kwam erachter, Chong, dat ik de drummer van My My Smile was. Dus die, ja, die werd in één keer helemaal lyrisch. Zeg, ik zit hier met de drummer van My My Smile. En dat was helemaal te gek. Dus ik denk, oké, we hebben hier een fan. Dus ik, ja. Ik naar achter en ik had toevallig ook een My My Smile shirt mee. Ik zeg, hey Chong, ik zeg, hier joh, heb je een My My Smile shirt?
0: Ja.
1: Toen was het helemaal... ik ben de enige Kuala Lumpur met een My My Smile shirt. Ah, dus die was helemaal lyrisch.
0: Ja.
1: Dus, maar toen kwamen we bij dat we de... Nou, we kwamen ze toen weer tegen in... op Scene Extreme. We speelden met My My Smile. En Kandarivas speelde daar ook. Nou, toen hebben we de nummers uitgewisseld. En zodoende zijn we gaan... Ja, beginnen met te corresponderen. En kwam het plan dus om een toertje te doen met Kandarivas. Tools of the Trade en My My Smile. En dan zo is het balletje gaan rollen. En
0: in andere steden de haken gewoon andere bands aan, neem ik aan. En dan,
2: ja,
0: dan heb je gewoon een festivaletje.
2: Precies, zij kennen daar natuurlijk veel meer bands. En is het makkelijker voor hun om dan wat samen te stellen. En,
0: ja, wel vet.
1: Ja. Kandarivas heeft het gedeelte natuurlijk gedaan voor Japan. En Tools of the Trade heeft alles geregeld in Singapore en Maleisië. Ja, ik ben alleen de contactpersoon en de ventilatie naar de band, zeg maar. Om alle informatie te doen.
0: Ja.
1: Maar hun hebben uiteindelijk natuurlijk het gros geregeld. Het mooiste vind ik nog is dat die drie wegsplitter aan zitten komen. En dat we met z'n drieën toch vier nummers hebben opgenomen. En dat het dus toch iets moois weer uit voortvloeit.
0: Ja, ja. Maar hoe lang ben je hier nou eigenlijk mee bezig geweest om deze hele tour een beetje...
1: Ik ben hier drie kwart jaar mee bezig.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus een hele tijd en eindelijk is het dan zover. En dan ga je volgende week die kant op. En dan...
1: Ja, maar die jongens van Stoma die zijn er bijna een jaar mee bezig geweest. Hè, om het echt allemaal van de grond. En dan heb je, ja, ik weet niet precies hoe hun contacten gaan. Kijk, wij hebben in principe, denk ik, een geluk dat je, zeg maar, met twee bands samen gaat optrekken en in de landen waar je, zeg maar, gaat toeren.
0: Ja, heb je ook een band die dus... Andere bands die haken wel aan.
1: Dus,
0: ja. Vet.
1: Ja.
0: Ja. Absoluut. Maar dat is wel een jongensdroom die wel weer, nou ja, die voor jou eigenlijk uitkomt.
1: Ja,
0: ik bedoel, hun zijn er al geweest. Ik bedoel, maar voor jou is het...
1: Ja, ik wil wel zo graag.
2: Maar voor u is het ook weer een avontuur.
0: Oh ja, natuurlijk.
2: Ja. Absoluut.
0: Ik bedoel, 24 jaar later. Ik bedoel, ja. Nee, maar daar zul ik helemaal niks voor zeggen. Maar ja, voor hem is het...
1: Absoluut. Te gek.
0: Begin eerst even... Ho. No. Wij gaan eerst even hier even heen. Nee, de. Heavy metal heart, heavy metal heart. Heavy metal heart. Heavy metal heart, heavy metal heart. Ja. Eddie, die ziekert het op in Canada. Deze keer. Scum Sentinel. Het is old school. Black metal eigenlijk. Het is, klinkt weer heel vet, Eddie. Het, natuurlijk kennen we het net. Want ja, daar neemt alleen maar bands mee. Die we gewoon... Die lieken onbekend ben als wat. Dat is Eddie wel een ster in. Maar het hindert niks. Dit is echt heel vet. Het komt van een nieuwe album. Throwing Gospels. En dan hebben we over het nummer Planet Scum. Welcome to Hell. En daarna de tip van het RTV Metal Café, het Zweedse Teratum. Echt hele vette, ja, black trash van een EP Ordens of Spiritual Warfare draaien wij Levitian Rise. Ik ga hem uitgeven bij. Was maar even zien wat er ergens te verkrijgen is. Het is echt weer een tering vette EP. En het, zoen ze ooit ik mijn oren albums komen, dan dat zelf is wel heel vet wijzen. Maar eerst Eddie's Metal Hearts, Scum, Sentinel, Planet Scum.

0: Ja, de tip van het RTV Metal Café Teraton. Het nummer Levitian Rise van het album Ordens of Spiritual Warfare. En daarna, daarvoor, moet ik zeggen, Eddie's Metal Heart van Scum Sentinel. Met het nummer Planet Scum. Dank je wel, Eddie. Goeie tip van het RTV Metal Café Teraton.
1: Ja, ik vond het aan zich. Ik kon er goed naar luisteren, ja.
0: Lekker.
2: Net zo'n mijn ding.
0: Het is maar krijg bij je van horen.
2: Precies, inderdaad.
0: Het hindert helemaal niks.
1: Ik zat even naar dat beestwerk te luisteren. En voor mij doet hij die Van Halen beest. Alleen dan is veel sneller.
0: Oké, kijk. Als het op drummen aankomt, jongen. Kijk, jij bent de drummofiel, om zo maar even te zeggen.
1: ik denk, er zit zo'n galopje in. Ik denk, dat kon dat ding van Eddie wel zijn.
0: Oké. Ik heb even een kleine concertagenda. Niet van Japan, trouwens. Dus, en ook niet van Maleisië.
1: Ook niet?
0: Nee.
1: Dan gaan we nu eens.
0: Badhuis. Hier. Scheef tegenover Badhuis, 10 oktober, Nova Stonar. Dat is een nieuwe band van Sieber en Schaaf. Die doen eigenlijk een beetje 70s nummers, maar dan gewoon in metal. Dus ik weet niet.
2: Er zit een goede muzikant in.
0: Ja, dat zal. De Del Piero's en Blackfuse speelt daar ook bij. De Neushoorn, 17 oktober. Het Fightfest met onder andere Crippled Fingers en Trenchwar. Ik heb hier volgende week een organisator in de studio te zitten. En 30 oktober in de Neushoorn Hardcore Vrijdag met Hardcover This Clean en From the Heart. Iduna, 9 oktober, Murk en Soulburn, daar ben ik zelf volgende week. 16 oktober, de CD-release van Nimue, en die band zit hier volgende week ook hier in de studio. En ze doen dat samen met de folk band, de Green Warden. 25 oktober, een punkfeest met The Bones. Murphy's Law, The Drowns en de Teflon Dons. Black Horizons, 24 oktober. Wode, Lijkschouwer en Grease. Dat is dan in de Walrus. En 30 oktober. Drawn and Quartered, Norod en Necrotusk. Daar heb ik er niet bij gezet dat het nou in de Walrus is. Of in de Mukkus.
2: Voor wie is dat in Mukkus?
0: In de Mukkus.
2: We beginnen
0: er gewoon vanuit. Rock Café Spider. Die had zondag in oktober het Spider Death Fest. Daar speelt Rotten Remains, Anomic en Stoffelijk Omschot. En De Poort in Snits. Het Bolwerk. 16 oktober speelt Billstar My Junk Jarred Dogs. En 24 oktober AC in DC. En dat zijn de concerties. Wij gaan weer even naar Japan. Ergens dacht ik Butcher ABC en okay. Kandaviras. Dat is een Japanse band, jongens.
2: Ja, dat is een goede band.
0: Oké. Okay.
1: Ja, Kandaviras is natuurlijk de band waar we mee gaan, toeren.
0: Ja.
1: Waar we een aantal shows mee gaan doen. Ja, het is wel een hele vette band. Ze hebben echt. En er zit ook aparte percussie bij.
0: Is wat een experimentele grindcore band eigenlijk. Wat meer?
2: Ja, maar ze spelen in The Cave in Amsterdam. Dat vind ik best wel heel bijzonder om dat even te ervaren.
0: Amsterdam naam ze.
2: Ja, precies.
0: Amsterdam. Ik kwam hier toevallig naar die poster voorbij. Maar zullen we het eerst eens even jaren? Het is nummer Nuclear Death van het album North of Hell. En Sarai van Kandaviras van het album Rhythms of Obliteration. En weet ik even net meer. Oh ja, Same Order, New Messiah van...
2: My man's mine.
0: My man's mine. Maar eerst Butcher ABC.
3: Bigger nuclear disaster could be coming.

0: Ja, ja, Same Order, New Messiah van Mama's Mine. Het zit erop, man.
1: Ja, je hebt snel.
0: Ja,
2: dit gaat snel als je vermaakt.
0: Ja, ja. Bedankt voor t-shirt.
1: Ja, jullie ook bedankt
0: voor t-shirt. Ja, maar ik t-shirt kreeg door ze on.
2: Ja, sowieso.
0: Ik bedoel, maatje promoten eens even in Japan.
2: Zo, dat gaat helemaal goed komen.
0: Oké, helemaal clear. Ik wens je hem een allermachtigste succes. Weer, have some fun.
1: Ja, dat zal vast wel lukken. Hartstikke bedankt dat u hier even hebt.
2: Arigato gozaimasu.
0: Het is mij een hele grote eer, Bert.
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Een nieuwe plaat van de maand komt deze keer van Dark Angel van het album Leave Scars. Dus de hele maand draaien we nummers van dit album. We beginnen met Older Than Time Itself. En wij horen weer weggasten. Maar dat binnen dat schimmel. Ik zou zeggen tot oren weken. Ahoy.
2: Ahoy.
1: Tot kikkers.

0: Sjoggeres, meesken. Lekker eten. In een keuken van Marinus Keukens. Daar is het lekker in.
1: Marinus Keukens?
0: Een topkeuken van Marinus Keukens. Sterke merken en ze regelen je daar alles voor die. Zoek maar eens een keer op marinuskeukens.nl.
2: Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
3: Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleertstop bedoel ik, bij de Pleert in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleert. www.depleert.nl.
0: Marinus Keukens in Burgum. Een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinuskeukens.nl.
4: Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
4: Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
5: en Opel.

0: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurers, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Benzine, ik ben Gurbe en ik lid me hier.
1: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
0: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
1: tdnoord.nl.
2: Nou, Veralië, ben je er klaar voor?
3: Oh, ik vind het zo spannend.
4: Hij is turbo en
3: heu. Ik is toch turbo en net?
2: Nou, even serieus.

0: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
1: TD Noord, uit Jeste Nightcherk.
2: Oh, 11:30.
3: Hocus pocus, time for focus.
4: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
5: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
6: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
5: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
8: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
9: Ja, echt maatwerk.
10: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
11: SGmaatwerk.nl.
12: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
13: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
11: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
10: Keukens en kasten op maat.
14: Autoskeer? En bepaalt dien verzekering West Hinnemast, maar wist dat ik zelf kiezen meist. Als het om die auto gaat, was dat de skeer goed hersteld wordt. Bij Autoschade Den Hartog, in te veen, stiet kwaliteit voorop. Autoskeer, zocht snel op autoschadedenhartog.nl.
15: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, njoggen oeren.
16: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Tiene is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Een Russische drone is vandaag ingeslagen op de Noordbrug in Kiev. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Rusland heeft de afgelopen 4 dagen meerdere bruggen in Kiev aangevallen. Tijdens de nieuwe aanval was de Duitse bondskanselier Merz in Kiev. Duitsland kondigde ruim 1,3 miljard euro extra militaire steun aan Oekraïne aan. De Spaanse politie is begonnen met de ontruiming van een groot migrantenkamp op het strand van El Trampolín in Ceuta. Zo'n 350 agenten zijn ingezet om ongeveer 3000 migranten van het strand te halen. De migranten worden naar een tijdelijk opvangcentrum gebracht en kunnen daar opvang krijgen of terugkeren naar Marokko. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
18: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijk Optiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
1: Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
2: herbergvoestrum.nl.
3: Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd verneten gelitten. Al haast 30 jaar. Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij.
4: Tromeesje maar een beheining.
5: Maar gewoon CA Plus. Een certificering, hè?
3: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl Drachten.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
7: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
8: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
9: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
10: En van speelgoed tot feestartikelen.
9: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
10: Max Voordeel, in Den Bosch.
8: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.

Ja, voor je te weten is het weer zondagavond. Een week vliegen voorbij. En voor je dat je weet, zitten we even voor de paasdagen. Alhoewel, we krijgen natuurlijk eerst de kerstdagen nog. En vandaag is het 4 oktober. Het is ook onze eerste uitzending natuurlijk in deze nieuwe maand. En 4 oktober, dan vieren we natuurlijk ook altijd even de dierendag. Dan verwennen we onze huisgenoten op wat extra's, wat meer aandacht. We nemen ze wat vaker mee naar buiten. Ja, wat al niet meer. De maand oktober wordt ook bezongen. En dat wel door onze grote vriendin genaamd Amy Winehouse. En dat doet ze in het nummer genaamd The October Song.

zo werd de maand oktober nog even bezongen door Amy Winehouse. En u weet, elke dag is er wel iemand jarig. En ook vandaag. Laat dat nou mijn dochter zijn. En zij is dus een echt oktoberkind. Ik denk dat ik het elke jaar wel draai, maar vandaag ook weer erop natuurlijk het nummer van Lieselotte Gerritsen.

genoten van Paul van Vliet, Lieselotte Gerritsen. Naar vertolking van het nummer Oktoberkind. Ja, mijn kleine kinderen worden groter. En dan zijn ze geen kind meer. Alhoewel, het blijft je kind. Dat wordt bezongen door Karin Bloemen.

Een ernstige noot, vervolgd door Karin Bloemen op deze zondagavond. En nou, ik zou zeggen van, schrik maar eens even in. Laten we het feestje vieren. I Drink Wine. Het is een nummer van Adele. Proost. Zeg dat wel.

0: The only regret I have, I wish that it was just at a different time. A most turbulent period of my life. Why would I put that on you? That's just like a very heavy thing to have to talk about. But because of that period of time, even though it was so much fun, I didn't get to go on and make new memories with him. There was just memories in a big storm.
1: Je hoort wel eens van die kreten van drink en vergeet. Maar drinken is natuurlijk ook af en toe een borrel of een glas wijn om iets te vieren. En wat we het over vieren, schenk maar even in een glas rode wijn. De red wine van Peter Tetero. Terwijl de tea zet.

Nummer geschreven door Neil Diamond. En we kennen het natuurlijk ook in de uitvoering van UB40. Maar dit was eerder met de trouwende T-set. En een nummer genaamd Red Red Wine. Nou, het kan nog wel wat vrouwelijker, dacht ik zo.

kan dus ook iets te veel worden natuurlijk. Naar McDoodle. Krijg de goede raad voor Sailor. One drink too many.

One drink too many was hij een zeiler. En je weet, de wijn is in de man, de wijsheid in de kan. En dan komt die goede raad.

Heel herkenbaar, hit geluid uit de jaren 70 voor Alexander Curley, terwijl Harm Bremer, hij had wel een nummer 1 is met I'll Never Drink Again. Het is ook een beetje aan te raden om bij je dronkje nog iets te nuttigen. Met je pinda's of zo. We gaan draaien van Xavier Cugat en zijn orkest. Het instrumentale werk genaamd El Manicero. Dat zou betekenen als de pinda verkoopt.

Xavier, Cougat en zijn orkest. En dan later geraamd El Manicero. En dat was de instrumentale. En na de instrumentale zit er ook tijd voor. De maand oktober. Nieuw binnenkomers in de Muziek Express Top 50. Oktober van het jaar 1966. En heel toevallig, maar afgelopen maandag draaide ik in een dubbelganger in het tweede uur van mijn programma. Dat draaide me nu het nummer van Vera Lynn. En in de dubbelganger was dat natuurlijk die andere versie van de formatie The Birds. En dat nummer heet We'll Meet Again. En blijkt dat nummer 50 binnenkomt. De Sandy Coast. Met datzelfde nummer.

0: Some Sunny Day, hey, jawel, we'll meet again. Het was destijds de eerste hit voor de Sandy Coast.
1: Thank you for buying this album.
0: Wat was leuk wat hij zei, hè? Thank you for buying this album. Ja, dat hoor je niet vaak bij artiesten. Het was de eerste hit voor de Sandy Coast in 1966. Een heel bescheiden hitje trouwens. Want we hadden heel goed naar de beurs geluisterd. Want die hadden er al een plaatwerkje mee gemaakt in 1965. En het origineel van Vera Lynn, dat hier uit 1939. Dit was de eerste voor de Sandy Coast. Op nummer 49 komen we tegen de formatie Sam Sam en de Pharaohs.

0: Maarten Hoebebak, wat you do, hey.
1: Nou, we zijn al vol voor de Woolly Woolly. We staan samen aan de Faro's. Heette Juju Hansen. Er zouden nog een paar volgen. Maar nooit meer dat succes evenaren van de nummer 1, dit Woolly Woolly. Op nummer 46, vandaag zijn we onderhand aangekomen, staan de Nederlandse jongens van Rook Williams en zijn Fighting Cats.

We hebben het nog steeds over de hits uit 1966. De nieuwe binnenkomers in de Muziek Express tot 50 van dat jaar. En ja, Luc Wilson, hij is ook al niet meer onder ons geweest in de tijd. Na een aantal Nederlandstalige successen verhuisd naar Amerika. En daar is die destijds overleden. Van 46 met Luc Williams gaan we naar een plaatwerkje dat staat op nummer 45. Ray Conniff Singers and Somewhere My Love.

Record of Singers and Somewhere My Love. Dan de Big O. Hij staat ook nieuw binnen in die Muziekquest op 50 van oktober. En wel op nummer 44 met Too Soon to Know.

0: Roy Orbison en Too Soon To Know. Nieuw wereldnummer 44. En dat waren zo de eerste 5 nieuwe binnenkomers. De Muziek Express top 50 van oktober 1966. Ja, dat is...
1: Ik doe de deur dicht.
0: Ja, dus het is weer de allerhoogste.
2: It's getting hot in here.
3: Wat een sto, jong.
2: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er heel al van aan.
3: Oh?
2: Ja, van het gas.
4: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: NofPC, NofPC.
6: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
5: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
6: NOFPC.nl.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
4: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest.

0: creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
1: SGmaatwerk.nl.
2: Mij Toeke Camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
1: SGmaatwerk.nl. Het Westergeest.
0: Keukens en kasten op maat.
3: Agoeie, right here. Ik zeg altijd, lekker eten is een vorm van geluk. Een topgerucht begint met de beste ingrediënten. En die droomkeuken, ja, die begint bij Marines Keukens in Burgum. Kom eens deel bij Marines Keukens. Daar wordt alles creëers van A tot Z voor jou regelen.
4: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
5: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: Marines Keukens in Burgen, een zaak van vertrouwen. Zoek maar op marinescheukens.nl.
6: Bakken? Zullen we even op een stoel?
7: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
6: Baasmazitcomfort.nl.
8: Hé, wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers.
9: Dan is misschien tijd voor een pitstop. Pleetstop bedoel ik. Bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleet. www.depleet.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsien oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
12: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Krista Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Krista Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht of gaan beperkt open vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Duizenden scholieren, studenten en docenten demonstreren tegen onder meer het lerarentekort, grote klassen en slecht onderhouden schoolgebouwen. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook rellen en vernielingen. De A9 richting Alkmaar blijft na een zwaar ongeluk tot morgenochtend 5 uur dicht. Een personenauto botste op een vrachtwagen die daardoor omsloeg. Het wegdek raakte flink beschadigd en moet opnieuw worden geasfalteerd. Ook een tunnelwand en andere onderdelen zijn beschadigd. De A9 richting Diemen is weer open. De weg moet op tijd klaar zijn voor de ochtendspits. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
13: Relax, just do it. Koop nu een nieuwe Renault met het Relax-plan van ABD. Vanaf €280 per maand bent u straks de trotse eigenaar van een gloednieuwe Clio. Met volledige garantie en, alvast voor later, een gegarandeerde inruilprijs. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
14: Bij u is in Den Voort, kies bij fitnesscentrum Way of Life vanaf €24,50 per maand sporten. Kom zo'n dagen per week los. Wil je extra starten met 50% korting? Ga naar fitnesswayoflife.nl/radio. Fitness Way of Life, waar sporten en gezelligheid samenkomt. Kom gerust los voor een gratis proefles.
13: Liever een andere Renault kopen voor een vast bedrag per maand? Het kan allemaal met het Relax-plan van ABD. Kijk relaxed, maar wel een beetje snel op abd.nl.
11: Dit is RTV NOF.
15: My No New Age.

Goedenavond, beste luisteraars. Het is weer tijd voor het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF. En we zijn dus nu in de aflevering 1598 op deze 4e oktober. En we gaan beginnen met een nummer van A. Hughes. En de titel is van het album Yoga Music, is de titel Shoreline.

We luisterden naar een nummer van Yoga Muziek. De titel was Shoreline. En het is gemaakt door A. Hughes. Hij was een Canadees muzikoloog, geboren in Londen op 3 augustus 1937. En behaalde zijn master aan de Universiteit van Oxford. Hij is een autoriteit op het gebied van middeleeuwse liturgie en muziek. Meer informatie is verder te vinden natuurlijk op internet. Maar we gaan verder met een nummer van Grollo en Capitanato. En dat is een nummer getiteld Etheric Body.

En zo luisterde u naar Etherick Body van Grollo en Capitanata. En dat is een stelletje kunstenaars. En die bieden de gelegenheid om nieuwe muzikale projecten te creëren die gericht zijn op persoonlijke groei. Dit doen ze met melodieën en harmonieën die het mentale en fysieke welzijn van de luisteraars voeden. Hun composities streven ernaar lichaam en geest in balans te brengen en creëren sferen die de reis van innerlijke evolutie ondersteunen. Nou, dat is iets over Grollo en Capitanata. We gaan naar Gregor Thielen. Een album Crystal Collection en daar de tweede track, The Sequel.

En zo luistert u naar Gregor Thielen met het nummer The Sequel. We gaan verder met Mike Rowland. En ook weer van hetzelfde album, Crystal Collection, maar aan track 7. En de titel daarvan is Crystal Angel. MUZIEK

Ja, dit was het nummer getiteld Crystal Angel van Mike Rowland. En dat was op het album Crystal Collection. En we gaan op hetzelfde cd gaan we verder met een nummer getiteld Quiet Time. En dat is van Simon Cooper. En dat is track 8 van dit album.

En zo luisteren we naar een nummer getiteld Quiet Time. En dat was van Simon Cooper. Ja, en dan gaan we verder. Voordat ik natuurlijk heb verteld dat u luistert naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOS. En dat verder gaan, dat is naar een groep Sarva Anta. En ik heb daar wel veel meer van gedraaid. En u zult het wel herkennen als het op een gegeven moment begint. De titel van het nummer is May the Circle Be Open.

En zo luisteren we naar May the Circle Be Open van Sarva Anta. En ja, dat is eigenlijk een groep die dus altijd Tibetaanse muziek maken. We gaan weer even terug naar Grollo en Capitanata. En daar gaan we van luisteren naar Green Sea.

En zo hoorden we van Crollo en Capitanata het nummer Green Sea. We gaan naar Sky. En dat was een instrumentale rockband uit Australië en het Verenigd Koninkrijk. Bekend om hun unieke mix van klassieke muziek, rock en jazz. De band werd in 1978 opgericht door gitarist John Williams, die samen met verschillende muzikanten een niet-klassiek album wilde maken. De naam Sky werd voorgesteld door flautiste Punicia Rossetti, een vriendin van Williams. Nou, en we gaan luisteren naar The Night Sky.

En zo luisteren we naar The Night Sky. En dat is van de groep Sky. Ik heb verder nog, begin jaren 80 werd Sky vooral gezien als een heuse crossover tussen klassieke en popmuziek. Wat destijds verrassend veelzijdig en uniek was. De band bestond uit leden met diverse achtergronden, waardoor ze een breed scala aan muziekstijlen konden combineren. Sky bracht verschillende albums uit en stond bekend om hun vermogen om complexe klassieke stukken toegankelijk te maken voor een breder publiek. En we gaan verder met Aeolia, en die heeft een nummer geschreven. Amida Nicorai Antabu. Ja, dat is een heel moeilijke naam, maar het is een mantra. En we gaan luisteren.

Ja, we luisteren naar een mantra met een hele moeilijke uitspreekbare naam. Want dat is, ja, daar struikelde ik over in het begin. We gaan verder met iets bijzonders. Het is een ensemble Tbilisi. En daar heb ik een opname van in de Geertekerk in Utrecht. En de titel is Farado. En dat ensemble Tbilisi is, komt uit de Georgië. En dat is natuurlijk daar in de buurt van Rusland. En het is ook een beetje een moeilijk land, heb ik begrepen. En we gaan luisteren naar Farado. En dat is trouwens ook het laatste nummer van het eerste uur. Dus we gaan straks naar het nieuws van 11 uur. En dan zijn we daarna weer bij u terug.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
2: Ja, echt maatwerk!
3: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
4: SGmaatwerk.nl.
5: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
6: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
5: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
4: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
3: Keukens en kasten op maat.
7: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
8: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
9: Ruit hier, hè? Bij Marines Keukens in Burgum witten ze het hek. Lekker eten is een vorm van geluk. Bij Marines Keukens wordt alles van A tot Z kreeg voor die regelen. Dus, wil je lekker eten in je droomkeuken? Mijn advies, zoek maar eens op marineskeukens.nl.
10: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
11: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
10: Baarsmazitcomfort.nl.
9: Marines Keukens

0: marinuskeukens.nl.
1: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
2: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
3: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Bij gevechten in en rond de jemenitische provincie Taiz zijn in het afgelopen etmaal meer dan 70 mensen omgekomen. Er wordt al dagen gevochten tussen Houthi-strijders en regeringstroepen. Aan beide kanten vielen tientallen doden. De regering heeft aangekondigd gebieden van de Houthis te willen heroveren. De Houthis hebben inmiddels de weg tussen Aden en Taiz in handen. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
2: Dit is RTV NOF.
4: Mino, New Age.

Welkom terug in het programma Nieuwe Aids, Nieuwe Tijd en Muziek bij RTV NOS. En we zitten nu in de aflevering 1598 op deze 4e oktober. En we gaan natuurlijk luisteren naar een nummer van het album Weegschaal. En dat is muziek van Chris Claarsfield. En track 4, waar we nu naartoe zijn, is Clown.

En zo luisteren we naar het nummer Clown van Chris Claarsfield van het album Weegschaal. Ik heb hier nog een karakteromschrijving. Verliefd zijn op het verliefd zijn brengt hen wel eens moeilijkheden. Ze gaan vaak een emotionele relatie aan voordat ze er echt klaar voor zijn. Wat werk betreft gedijen weegschalen beter in een team dan op een eentje. Ze hebben grote moeite met moeilijk, smerig en onprettig werk. In feite beschikken ze over creatieve, artistieke talenten. De mode, de kunsthandel en misschien de opnamestudio lijken geschikt. Nou, dat is een karakteromschrijving. En dan heb ik hier nog een paar gebeurtenissen aan de hemel. En dat is morgen, 5 oktober, een zeer nauwe samenstand van de maan en de rode planeet Mars in het sterrenbeeld Kreeft. Mars bevindt zich op kleine afstand onder de maan, kijk rond 6 uur hoog in het oost-zuidoosten. Op grote afstand linksonder het tweetal is ook de heldere planeet Jupiter zichtbaar. Dan 6 oktober. Vanmorgen vroeg vindt een mooie samenstand plaats van de maan en de reuzenplaneet Jupiter. Op kleine afstand linksonder de maan. Bekijk het duo rond 6 uur voordat het begint te schemeren. Dan 7 oktober. De ster die je rond 6 uur pal boven de maan ziet staan aan de oostelijke hemel is Regulus, de hoofdster van het sterrenbeeld Stier. Dan gaan we naar 9 oktober. Het maximum van de Draconiden, een meteorenzwerm met het vluchtpunt in het sterrenbeeld Draak. De vallende sterren worden veroorzaakt door stofjes van komeet Giacobini-Sinner, die hoog in de aardse dampkring verdampen. Ja, de vallende sterren. En dat is natuurlijk uit een hele stofwolk. En die zijn allemaal genoemd naar mensen die hem ontdekt hebben. En dat is Giacobini-Sinner. We gaan 10 oktober, nieuwe maan, om 17:50. En dan de laatste, 11 oktober. Mars wordt vandaag omringd door de zwakke sterretjes van het Krip. Een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Kreeft. Je hebt wel een verrekijker nodig om ze te onderscheiden. Kijk rond 6 uur hoog in het oost-zuidoosten. En dat waren dus de informatie over de sterren. En we gaan nu luisteren naar een tussennummer. En dat is van Pierre Labrèche. En daar heb ik ook nog wat informatie over. Pierre Labrèche is een componist, arrangeur en muzikant uit Montreal. En dat is in Canada, geboren in 1949. Hij wijdt zijn leven aan muziek en werkt als componist, arrangeur, geluidstechnicus en producent. Zijn muziek wordt geclassificeerd als New Age. Nou, dat is wel duidelijk. We gaan luisteren naar het nummer Tapat.

Ja, we luisteren naar Tepat van Pierre Labrèche. En ja, het was een tussennummer en komt van een album New Age Collection nummer 1. We gaan weer naar het album Weegschaal en dan gaan we naar track 5. En de titel van het nummer is October Skies. En het is van Chris Claarsfield natuurlijk.

En zo klonk October Skies van het album Weegschaal, track nummer 5. En ik heb nog even een leuke opmerking die achterop het album staat. Weegschaal, de glimlach boven tafel, de schaduw eronder. We gaan verder met een tweede tussennummer. En dat is van een album Diamonds Collection. En daar track 1. En dat is getiteld The Grail. En het is van Medwin Goodall.

En zo luisteren we naar Matt Wayne Goodall met zijn nummer The Grail. En dat is ook nog deel 2. We gaan verder met een nummer van Chris Claarsfield natuurlijk. En dat is nog steeds over het album Weegschaal. En dat is Smiles and Shadows. En dat is track 6 van het album Weegschaal.

En zo luisteren we van het album Weegschaal het nummer Smiles and Shadows. U luistert trouwens nog steeds naar het programma New Age, Nieuwe Tijdse Muziek bij RTV NOF. En we gaan dus verder met een nummer van Jean-Pierre Labresse. Daar heb ik in het eerste uur ook al iets over verteld. En een nummer van het album Diamonds Collection, track 14. En dat is I King.

En zo horen we het nummer I King van Jean-Pierre Labrèche. We gaan naar een nummer getiteld Bro Chakra. En het is van B. Scott en C. Mitchell, muzici. En ja, die C. Mitchell, dan moet ik even kijken. Daar heb ik geloof ik wel wat informatie over. Moet ik even zoeken. Even zien hoor. Oh ja, en die Chris Mitchell, dat, ja, er staat iets op internet, Engelse flautiste, maar dat is het niet. Het is Chris Mitchell, met een I, een Canadees saxofonist en componist uit Kitchener, Ontario, die actief was in Nova Scotia van 1989 tot 1996. Nou, Kitchener in Ontario, daar hebben we het geluk gehad, of tenminste hebben we dus wel eens rondgelopen in die stad. Goed, we gaan natuurlijk luisteren naar dit nummer, Bro Chakra.

En zo luisteren we naar het nummer Bo Chakra. En dat is van B. Scott en C. Mitchell. Ja, we gaan verder met een nummer van Mike Rowland. Ook wel bekend natuurlijk. The Golden Selection, dat is het album. En daarvan track 2. A Gentle Message of Hope.

Mike Rowland met een gentle message of hope. We gaan naar Chris Mitchell. Golden Selection track 8, Sea of Love.

Ja, dit was ook Chris Mitchell, maar het is Christa Michel. En dat is, ja, A Sea of Love. En ik hoorde dus het dwarsfluit, en dus het is die Christa Michel. We gaan luisteren naar het laatste nummer, en dat is van Aeolia, The Magic Presence. En ik bedank u voor het luisteren naar deze aflevering, aflevering 1598. En ik zou zeggen, bedankt en voor straks wel trusten en graag tot de volgende week.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. Bij een schietpartij op een buurtfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar omgekomen. Ongeveer 35 mensen raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De schietpartij vond plaats in Vienna, waar veel mensen waren vanwege een belangrijke sportwedstrijd. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Het is niet bekend of er verdachten zijn aangehouden. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Dan nog het weer. Vanavond is het helder en droog, later kan mist ontstaan. Komende nacht is er op veel plaatsen mist. Het wordt dan 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Er is weinig wind. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig en droog. Aan de kust waait een matige zuidwestenwind.
3: En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam-Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale media hebben opgeroepen tot geweld tegen vrouwen. Dat meldt The Telegraph. Hammam al-Hammami zou woensdag met een bijl een piloot van een Boeing 737 MAX hebben aangevallen. Hij wordt nu vastgehouden in Abu Dhabi. In de Spaanse regio Catalonië kregen inwoners gisteravond een ES-alert vanwege zware buien. De waarschuwing bleek terecht. Twee mensen kwamen om en er waren duizenden meldingen van omgevallen bomen en ondergelopen huizen. Het Middellandse zeewater voor de Spaanse kust is momenteel zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Daardoor verdampt meer water en kunnen in het najaar zeer zware buien ontstaan. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike ligt 4 dagen na haar mislukte executie nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis. Ze is buiten bewustzijn en wordt beademd. Volgens haar advocaten is het onzeker of ze hiervan herstelt. Christa Pike kreeg woensdag 2 injecties met pentobarbital, maar bleef in leven. Tot slot nog het weer. In de nacht is het droog en ontstaat op veel plaatsen mist. Het wordt 6 graden in het oosten tot 12 graden aan de kust. Morgenochtend lost de mist op en schijnt de zon. Morgenmiddag wordt het 19 graden.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet de tiert op twa oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Amsterdam Zuidoost is zondag de Bijlmerramp herdacht. Het was precies 34 jaar geleden dat een Boeing 747 van El Al neerstortte op de flats Groeneveen en Klein Kruidberg. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Tijdens de herdenking werden bloemen gelegd bij het monument en werd een minuut stilte gehouden. Ook werd benadrukt dat jongeren moeten weten wat er is gebeurd. De co-piloot, die wordt verdacht van een poging tot een terreuraanslag op een vliegtuig naar Israël, zou tijdens zijn studie in Groot-Brittannië op sociale